0: Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand. Maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.
1: Straks vanaf 9 uur, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500.

Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen.

0: Maar na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.
1: Straks vanaf 9 uur, de week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: 5 uur.
1: Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.
0: Straks vanaf 9 uur. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Radio 10.

0: zometeen. Maar eerst Hannelore en het nieuws van 6 uur. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voordoen als politieagent of bankmedewerker. En was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er daarvan 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat opgegaan, omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegenover NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. En een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterots, ongeveer zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Maar geen paniek. Volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. En dan het radioteam weer. Eerst veel bewolking en er valt nog een beetje regen. Vanmiddag kan het gaan onweren en het wordt zo'n 16 graden.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg.

0: in de nummer 1 hits top 500 van Radio 10. Hè. Straks vanaf 9 uur dan beginnen we met deze hele unieke lijst. En niemand minder dan Mr. Top 40 Erik de Zwart, die trapt die lijst af.
1: Nou, Boy George was geen nummer 1 van de week, hoor.
0: Dat was wat minder inderdaad. Hè.
2: Het Songfestival. Inderdaad zitten kijken. Het Songfestival gaan we straks nog uitgebreid over hebben.
1: Uitgebreid.
2: We hebben
1: heeft van hond naar gekeken trouwens.
2: We hebben niet veel mensen. Ja, jij wel. Je hebt helemaal uitgespeeld.
1: Goed, ik ben natuurlijk. Maar ik had voornamelijk last van lentekriebels dit weekend.
2: Oké.
1: Okay. Nou, zoals je weet, ik ben aan het verhuizen en ik.
0: Ja, gefeliciteerd, hè?
1: Ik ga terug naar mijn huis in Amsterdam-Noord. En dat was toch 2 jaar lang verhuurd aan die Italiaanse heerlijke trainer. Die het ook voor niks had mogen hebben als hij die goede deal met. Had
2: en die heb je eruit gezet? Of die was er al een tijdje uit?
1: Nee. Nou, hadden we maar nooit uitgezet. Want hij is landskampioen geworden met de club waar hij heen ging.
2: Oh,
1: met
2: geweldig.
1: FC Porto.
2: Oh.
1: Nee, dus je huis weer je huis maken was dit weekend mijn motto. En dat is zo leuk. Dus ik ben naar zo'n groothandel gegaan. Heb allemaal spulletjes gekocht.
2: Weer verliefd op je huis.
1: Ik ben echt weer verliefd. Nou, ik was in staat om Kees Tol te bellen.
2: Ja.
1: Ik
2: zeg, Kees, het klinkt als een programmaformat.
1: Kom langs. En dat jij, heb jij ergens jeuk gehad?
2: Nee, ik heb niet de lentekriebels gehad zoals je normaal zou zeggen. Nee, ik heb ook een beetje in mijn huis gerommeld. En ik merk dat ik het lekker vind om dan schoon te maken. Dus alles uit die kast.
1: Ja, heerlijk.
2: En dan alles echt een beetje zo. Ja, dit klinkt heel erg Libelle FM. Maar ik vind dat heerlijk. En dan echt al die lades en dingen helemaal schoonmaken. En alles weer opnieuw inrichten. Oh, wat klinkt dit erg. Maar ja, heerlijk. Ik heb ervan genoten dit weekend.
1: Heb ik, dus. Ik had kasten vol met oude medicijnen. En die heb ik echt. Nee, maar hoor, jongens. Ik ben van zeg maar 12 pillen die ik slikte voor alle kwaaltjes. Die, naar 2 pilletjes gegaan.
3: Heb je die op straat uitgedeeld? Ja.
2: Niks hey, meer gebruiken.
1: Wil jij wat kopen? Hey, tramadolletje. Hey.
2: Jij hebt gewoon een heel nieuw leven met je nieuwe lijf en je gezondheid.
1: Ik heb dus alles weggepleurd. En ik dacht, ik ga helemaal opnieuw beginnen.
2: Lekker.
1: Gewoon de nieuwe verpakking medicijnen die ik dan nog slik. En alles weggegooid, weggepleurd. Dus mocht er een vuilnisman zijn die zwaar high voorbij komt.
2: Is bij jou ook een klein appertje of een downertje. Ja. Hey, zometeen feit of fabel met Hannelore. Waar gaat jouw verhaal over?
3: Ja, over mijn maagverkleining ga ik vertellen. Mijn gastric bypass. Want is dat een wondermiddel voor iedereen die wil afvallen omdat het vanzelf gaat?
1: Oké.
2: Okay. Hoi, oh, zo. Zometeen meer.
0: Oké. Okay. En de grootste hits aller tijden. De voortops ga je zo meteen horen. En hier is Coldplay bij Radio 10. Speed of Sound.

0: Elke dag weer een verhaal dat een feit of een fabel is. Voorspel mee, maar kans op een Radio 10 doppen drinkfles. En vandaag is de beurt aan Hannelore die weer gaat praten over haar maagverkleiding.
1: Ja, ja, nou, daar gaat de hele week over keer. Hebben.
0: Ja, want jouw boek komt uit, hè?
1: Ja, ja, mijn
0: Hij
1: boek
0: ligt
1: komt
0: er
1: morgen
0: al
1: uit. Ja,
0: het ziet er heel mooi uit.
1: Ja, het is echt mijn kindje, dus ik ben super trots.
2: En terecht.
1: Ja, maar ik wilde ook gewoon vooral meer over vertellen. En daarom nu ook in feit of fabel. Okay. Want ja, ik heb 2 jaar geleden dus een gastric bypass gekregen. Dan wordt je maag wordt kleiner gemaakt en dan wordt die zeg maar vastgemaakt verderop in je darmen. In Nederland krijgen mensen met een BMI van boven de 40 krijgen die operatie standaard vergoed als je dat wil. Dus dat zijn echt de hele zware mensen, de probleemgevallen. Vaak hebben ze al heel veel dieetpogingen gedaan en van alles geprobeerd om af te vallen. En ze hebben dus ernstig overgewicht.
0: Oké, dat had jij dus.
1: Dat had ik, inderdaad. Ja, mijn BMI was iets boven de 40. En het mooie is, zo'n gastric bypass is dus echt een wondermiddel, want het zorgt ervoor dat je minder kunt eten. Ja. That's it. Heel veel ingewikkelder is dat niet. Natuurlijk is het beter, en dat weten we allemaal, wel om gezond te eten. Dus voldoende groenten, voldoende fruit. Maar verder hoef je eigenlijk niet zoveel te doen voor de rest van je leven. Je mag alleen niet, dat is heel belangrijk, te veel eten. Want dan rek je je maag op.
0: Dan krijg je een dumping, hè, heet dat toch?
1: Ja, nee, dat is weer iets anders.
0: Oh.
1: Een dumping, nou goed, daar ga ik straks over vertellen. Maar is het inderdaad zo met een gastric bypass dat je niet te veel mag eten omdat je dan je maag oprekt? En is dat de reden dat je afvalt?
0: Oftewel.
3: Feit of fabel?
0: Ja. Dat je jezelf er weer doorheen eet,
1: ja.
0: Oh, ja, ja.
1: Oké,
0: Nou, denk jij of dit een feit of een fabel is? En dan heb jij een medische achtergrond en denk je van...
1: Ja, dat hoeft niet. Nee hoor, heel veel mensen online zijn ook expert, heb ik gemerkt.
2: Ja, dus denk met ons mee. Is dit een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 300 1010.
4: En win de dobber.

0: Madonna, Bettien.
1: Feit of fabel?
2: Zij heeft verteld de Hannelore over haar maagverkleining. En eigenlijk stelde je de volgende vraag. Kan je maag wel of niet uitrekken?
3: Ja, bij een gastric bypass.
2: Ja, dus als je dan veel gaat eten, hè, dat je maag uitrekt. Ja, is het een feit of een fabel? Wat denk jij, Gordon?
4: Ja, ik vind het sowieso... Ik moet wel eerlijk bij zeggen... Of, ja, het is een wondermiddel, maar ik vind het best een heftige ingreep. Dus voordat je zoiets beslist, moet je echt wel heel goed nadenken, toch?
3: Zeker, ja.
4: Ik twijfel eraan of die maag uitgerekt kan worden. Ik bedoel, dan moet je wel heel erg veel gaan eten. Dus ik denk dat het een fabel is. Nee.
2: Wat denk jij, Jan-Paul?
0: Ja, lastig. Want ik zit daar ook helemaal niet in.
4: Je zit ermee in je maag. Je
0: zit ermee een beetje mee in mijn maag.
4: maagdag.
0: Kijk, het is Hannelore, die is natuurlijk zo slim. Die heeft het op een bepaalde manier geformuleerd.
2: Ja, die heeft hierover
0: nagedacht. Ja, die heeft erover nagedacht. Dus we trappen hier natuurlijk gewoon met z'n allen in. Ja. Dus ik denk, ik zou inderdaad denken van wel, maar in dit geval, nee, het zal niet kunnen. Dus ik ga voor dat het een, wat zeg ik dan? Dat
4: is fabel.
2: Fabel. Ja, ik denk inderdaad hetzelfde, want mijn eerste reactie zou zijn, het is een feit, hè, want dat denk je als leek, van als je te veel eet, dan red je maag. Maar ik denk dat het inderdaad een fabel is en dat jij daar goed over na hebt gedacht. En we gaan zo meteen de reden waarschijnlijk horen.
0: Ja.
2: Aan de telefoon, Natasja, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Hi, Natas.
2: Hoi, Natas.
5: Hoi.
4: Hey, over de maagverkleining gesproken, heb jij er zelf een gehad?
5: Ja, in 2018.
4: Oh, nou dan weet jij het antwoord dan toch?
5: Nou ja, Hannelore zei van dat je dan eigenlijk gewoon alleen maar hoeft te eten, hè, hoeveel je eet. Maar dat is dus ook niet helemaal het geval wat mij altijd geleerd is. Want je moet altijd letten op je eiwitten. Dat je genoeg eiwitten hebt. En suikers is sowieso een no-go.
4: Ja.
5: Dus geen toegevoegde suikers. Want daar komt dus voor de, op jouw vraag, de dumpingen vandaan.
4: Ja. Hoor je dat, Hannelore?
3: Ja,
4: dat is die hele pak kruisli elke ochtend.
2: Dat is geen goed idee.
4: En trouwens, Natasja, was jij onderweg van je vriend af, lees ik?
5: Ja, ik was lekker een weekendje bij mijn vriend geweest. Die gaat nu werken. En ik ben onderweg naar het Flevoland naar Hoorn.
4: En hij heeft je gewoon de deur uitgeschopt?
5: Nee hoor. Ik
2: maakt het wel zo.
5: Samen op. En... Nou,
0: dan
5: ga je samen de deur uit.
0: Oh, oké. Okay. Voor de duidelijkheid, jij denkt dat het een fabel is, toch, Natasja? Even voor de administratie.
5: Op haar vraag dat je van alles kan eten is een fabel, ja. En je maag kan niet extreem uitrekken, want daar is je maag te klein voor.
2: Ja.
5: Maar het is wel zo dat je darmen iets kunnen uitrekken.
4: Oké.
2: Okay. Nou, we gaan het verlossende antwoord van Hannelore horen. Is dit een feit of een fabel?
4: Zou je er ook geluiden bij kunnen maken misschien?
3: Nee. In tegenstelling tot heel veel online toetsenbordridders die elke keer roepen niet te veel eten hoor, dan rek je maag uit. Inderdaad, dit is een fabel.
2: Je voelt het niet aankomen.
3: Ja, het is een hele hardnekkige fabel. Het is inderdaad wat Natasja zegt. Je moet wel echt je leefstijl aanpassen. Ja. Het meest ideale is 6 kleine maaltijden per dag. Maar je moet genoeg eiwitten binnenkrijgen. En je moet ook letten op je vezels. En veel mensen met een gastric bypass die verdragen ook bepaald eten en drinken niet meer. Ze worden veel mensen lactose intolerant. Of ze worden ziek van te vet of te zoet eten. En ook alcohol wordt heel erg afgeraden.
2: Ik heb het idee dat wij een klein voorproefje van jouw boek hier hebben gekregen.
4: Ontzettend veel van praten.
2: Interessant. Ja.
4: Hey Natasja, jij gaat er vandoor met de Radio 10 Dopper drinkfles.
2: Yes.
4: Die vullen wij voor de gelegenheid met een lekkere milkshake chocola.
2: Nee. Met extra veel calorieën. Dankjewel Natasja. Fijne dag. En zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jou op?
3: Wat viel mij op? Nou, ik heb onder andere opvallend nieuws over... ik kom er niet meer uit, joh. Praten over je salaris. Want het is misschien ook wel een heel groot taboe in Nederland. Nou, moeten we het erover hebben.
4: Dat zal ik jullie niet aandoen.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
5: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Tech Silver.
1: Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Is dit allemaal van jou?
8: Alleen de belangrijke dingen.
9: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
13: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
14: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
13: Dus nog meer vakantie voor je geld.
14: Absoluut. Kortingen tot wel €450. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Heb jij ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrij vakanties.
16: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof!
22: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
23: Radio 10 zet zich in voor Alpe d'Huez, voor de strijd tegen kanker. We hebben een veiling waar je op kan bieden, direct voor het goede doel. Zo staat daar bijvoorbeeld ook een disco lunch op met Gijs Staverman, een kartclinic van Tim en Tom Coronel en ook een hele gave Baas racefiets, waar ook Michael Bogert op fietst. Ja, dat is wel heel gaaf. Check even de veiling op radio10.nl/doneer.
24: Ja, nou die fiets kan je voorlopig in de stalling laten, want vandaag is het echt een vreselijke dag. Eerst bewolkt en in het oosten regenachtig en later komt er ook nog lekker onweer bij. Dus ja, en maximaal 16 graden, dus niet al te koud. Er zijn een paar files te melden inmiddels.
25: Nou, zeker. Het Radio 10 verkeer. Er zijn 8 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel, 15 minuten. De A15 Gorkum, Ridderkerk, voor Sliedrecht-Oost, 10 minuten. En de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Werkendam, 9 minuten.
23: Sterk als je erin staat op deze eerste werkdag van de week. Gordon en Frankje op 10 en Hannelore met het nieuws.
26: Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat opgegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze.
24: Ja, ik twijfel ook echt aan of het echt bewoners van Loosdrecht zijn. Want ja, het zijn gewoon keurige mensen, zou je denken.
26: Ja, een deel wel en een deel niet, heb ik begrepen. Okay. Een vriendin van mij woont daar en die zegt van ja, het is een soort van elke avond en dag hier oud en nieuw, alleen zonder vuurwerk.
24: Oh, nou,
26: rellen. Het is echt niet oké om daar te zitten.
25: Ze weten niet wat ze meemaken daar in het keurige Loosdrecht.
24: Ja. Ik had van de week gast in mijn zaak en die stond op de camping in Loosdrecht. En die stonden rechtop in hun bed, want er werd vuurwerk afgestoken. En die sliepen naast het AZC en die dachten dat er geschoten werd.
25: Oh,
24: leuk, hè?
25: Nou, je schrikt helemaal kapot, toch?
26: Op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand. Maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Nou, als je niet kan vliegen met een zere knie, Gordon, dan kwam jij nergens meer. Ja,
24: ik wou al zeggen. Ja. Maar waarom zou je niet kunnen vliegen met een knie?
26: Ja, ik heb geen idee. Misschien,
25: ja, misschien is het gewoon een excuus, hè? Dat,
26: ja, dat zou kunnen. Ja.
24: Nee, maar dat mevrouw Streisand niet economy vliegt.
25: Maar die treedt nog wel op, toch, Barbara Streisand? Ja, ja, zeker. Die is nog allemaal heel wel actief als artiest.
24: Ja. Die is nog lekker aan het harken.
26: Ja, dat dan weer wel. Daarover gesproken, hè? Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Nog geen kwart wil zeggen wat hij verdient. Bedrijven zijn vanaf 1 juni verplicht om ervoor te zorgen dat mensen kunnen nagaan of ze hetzelfde verdienen als collega's die min of meer hetzelfde werk doen. En die regels zijn bedoeld om loonverschillen kleiner te maken.
24: Maar ik vind het dus echt belachelijk.
25: Wat vind je belachelijk?
24: Nou, dat het openbaar moet. Dat is toch belachelijk?
26: En het is wel belachelijk dat mensen in dezelfde functie een heel ander salaris hebben.
25: Precies, dat is eerder belachelijk. Ik vind het helemaal niet zo gek dat in eenzelfde functie, in een bedrijf, moet je toch kunnen zien wat de ander verdient, zodat je weet...
24: Daar ben ik het niet mee eens. Omdat ik ben als werkgever, heb ik heel vaak dat soort gezeik met personeelsleden die dan onderling gaan praten over hun salaris.
25: Ja.
24: En ik vind gewoon, een werknemer wordt beoordeeld naar zijn kunnen en naar zijn prestaties. En
25: dus jij betaalt een werknemer die hetzelfde doet, die veel beter is, meer betalen dan de ander. Ja, hetzelfde werk.
24: En dat is gewoon een feit.
26: Maar kan het niet zo zijn dat je onbewust mensen die je dan mag of die je leuk vindt, dat je die dan toch meer betaalt dan anderen?
24: Nee, want ik ga daar niet over. Maar ik bedoel, dat wordt altijd door het management.
26: Want dat is het idee, hè, van die loontransparantie. Omdat de mannen structureel meer betaald krijgen dan vrouwen. Ja. Dat het toch weer onbewust voortrekken is.
24: Ja, maar dat is sowieso. Dat is niet oké. Okay. Mannen en vrouwen zijn voor mij gelijk. Alleen ik
25: vind maar je gaat dat niet recht trekken als je dit niet transparant maakt. Het gaat gewoon niet gebeuren.
24: Maar je gaat hier zoveel gezeik mee krijgen. Geloof me, trust me. Echt waar. Dat is, als ik merk wat er bij mij al gebeurt, als mensen dat weten van elkaar, dat is echt verschrikkelijk.
25: Maar wat voor soort gezeik bedoel je dan?
24: Ja, dan gaan mensen protesteren, gaan staken.
25: En terecht?
24: Van wat allemaal. Nou,
25: ja, dat is toch. Ik vind het wel terecht dat we gaan protesteren.
24: Een ontregeling van het landschap.
25: Nou, wat? Omdat vrouwen gelijk willen verdienen als mannen?
24: Nee, het gaat niet alleen mannen en vrouwen.
25: Nee, maar dat is wel de issue waar dit aan ten grondslag ligt natuurlijk. Hmm. Je moet iets doen en je moet iets doen wat ook wel effect heeft.
26: Ja, of laat het dan. Mensen die aantrekkelijk zijn, die krijgen ook vaak meer betaald door mensen die wat minder aantrekkelijk worden gevonden. Hey, laten we het dan zo zeggen. Nou ja, dat is toch ook niet eerlijk?
25: Je dit weekend hebt gemist op tv, met daarin een bijzondere opmerking van Rutger Castricum over onze koningin. Wat een beledigend compliment hij heeft gemaakt, dat hoor je zo meteen.

0: misschien ben je heel druk geweest afgelopen weekend. Heb je helemaal niks gezien op televisie? Niet alleen gisteravond, maar het hele weekend. Nou, dan praat hier even bij, toch?
1: Mensen hebben natuurlijk massaal het Eurovisie Songfestival.
2: Massaal? Not.
1: Nou ja, ze hebben 750.000 mensen, dacht ik. Dat is een laagte record van hier tot Tokio.
2: Dat is ook wel logisch, toch?
1: Ja, maar wat ik... Nou ja, goed, dan gaan we...
2: We gaan straks over het Songfestival hebben. Wat hebben we nog meer allemaal gemist?
3: Aan RTL Tonight was gisteravond influencer Marijn Kuipers te gast. Op Instagram heeft ze meer dan 600.000 volgers. En daarmee lijkt ze een perfect leven te hebben. Maar dat blijkt niet helemaal zo te zijn. Ze heeft namelijk al 10 jaar lang last van de eetstoornis bulimia.
4: Nou, meer de angst om dik te worden is bij mij best wel groot. En voor mij was ik was heel streng, dus ik at dan de hele dag gezond. En dan at ik iets te veel of iets te veel kaas of een koekje. En dan denk ik, nou, alle remmen los. Want het is nu al toch al verpest. En dan denk ik, kut, ik wil niet aankomen. Ja. En dan gooi je het eruit.
3: Ja, dat is dus typerend van bulimia. Dan ga je heel veel eten, krijg je echt van die vreetbuien. En daarna steek je dan je vinger in je keel om over te geven.
2: Ja, ze vertelde dat ze dit eigenlijk al heeft vanaf groep 8. Dus echt heel jong, hè? Jaartje of 12. En ja, omdat het ideaal toch is slank zijn. Je wilt gewoon slank zijn, je wilt er goed uitzien. Ja. Maar ja, wat ze ook later in het gesprek vertelde, en dat vond ik vooral opvallend, is dat het eigenlijk, als je dan, want in die serie die dus te zien is op NPO Plus, dan gaat ze ook in therapie met Dave Roelfink, met haar vriend. En dan gaat het er eigenlijk over dat ze zich toch een beetje aan de kant gezet voelt, of tenminste verlaten voelt door haar vader. Die is verhuisd naar Zweden. En dat ligt er dan toch vaak onder. Iets wat dan in je jeugd is gebeurd. Dat je toch voelt van, ja, ik wil goedgekeurd worden, of ik wil liefde op een of andere manier ontvangen. Dus dan doe je dat maar door slank te zijn. En dat vond ik wel heftig. Zo'n meisje die er aan de buitenkant lijkt alles fantastisch.
1: Ja. Dat is wel een leuke meid, volgens mij, zei je. Het komt heel leuk over, vind
3: ik. Ja, dapper ook dat ze dit vertelt.
2: Ja, zeker. Ja. Leuk dat ze dit, of goed dat ze dit soort persoonlijke dingen ook deelt.
1: Nou, dat ze zich zo heeft overgegeven, hè?
3: Nou, nee. Dat
2: kan je niet zeggen, Gordon.
3: Dat meen je niet. We gaan snel verder. In Even tot Hier hebben Jeroen Woe en Niels van der Laan zichzelf verkleed als Andrew Tate. Deze influencer probeert andere mannen te overtuigen dat mannen belangrijker zijn dan vrouwen. En die vrouwen horen dan eigenlijk thuis in de keuken. Dit heet Menosfeer en daar zongen ze in Even tot Hier het volgende af.

0: Nou, het geeft briljant. Prachtig ja, weer briljant. Hoe treurig de manosfeer is.
1: Ja, de manosfeer, vreselijk.
0: Ja. Ach, echt heel... Ja,
2: maar nou, het is wel een nieuw lijflied nu.
1: Heel briljant gedaan.
2: Ja, absoluut. En in de Oranje Zondag ging het over koningin Maxima... die gisteren 55 kaarsjes mocht uitblazen. In de uitzending gaat het over het, natuurlijk, uiterlijk van Maxima. En Rutger Kastricum die vindt haar, ondanks haar leeftijd... er nog prima uitzien.
3: Ze is nu 55?
4: 55.
5: Ja. Nou, ze ziet er goed uit, toch?
4: Heel goed.
5: We hebben een hele knappe
3: net,
5: koningin.
3: Net geen gilf, maar... Hè, dus,
4: ja, is dat voor jou zo?
3: Nog net niet. Oh, nee, okay, dus 55 is nog een vrij
4: nog
3: jong.
4: Nog milf.
3: Ja, milf.
2: Ja, milf, gilf, ik wist het even niet. Maar gilf is a grandma I like to piep.
0: Het is zo stom dat bij mannen wordt de leeftijd er niet bij gehaald. Ja. En bij vrouwen wel. Dat vind ik zo jammer. Ja.
6: Anne-Lotte, dankjewel.
2: Yes.
1: We zeggen gedag, jongens.

0: goed dit. Wel een van de mooiste liedjes van Sting als je het mij vraagt hoor. Sting. If I ever lose my faith in you.
1: De voorspeller van de week.
2: Zometeen weer een nieuwe editie van de voorspeller van de week. Met daarin jouw kans op een bordspellenpakket. Als je goed kan voorspellen hoe het nieuws van de week gaat verlopen.
3: Ja, eerst nog even terugblikken op afgelopen week. Hoe hebben wij het voorspeld? En nog belangrijker, welke luisteraar heeft via radio10.nl/voorspel het voorspel.
2: Zou ook kunnen.
3: Het zo goed mogelijk voorspeld. Dat is Michael Freiters. Hij wist perfect te voorspellen welke examen de meeste klachten heeft gekregen. En ook zat hij het dichtst bij het geboden bedrag onder het billboard wat we hebben geveild, hè, langs de A20.
2: Ja, goed hoor. Gefeliciteerd, Michael. Hartstikke goed. Het bordspellenpakket van 999 Games, met onder andere Catan daarin, komt helemaal jouw kant op. Wat had hij ook alweer goed voorspeld?
3: Nou, welk land vindt het Eurovisie Songfestival? Nou, ik had Italië, jij had Finland.
2: Ik had Finland, ja. Ja,
3: en het was Bulgarije. Dat zag niemand aankomen.
2: Nee, dat was echt totaal onverwacht. Ja, de volgende vraag was, hoeveel heeft het billboard langs de A20 voor de Radio 10 /Alpe d'Huez veiling uiteindelijk opgeleverd? Het antwoord was 2000.
3: Ja, dat had jij goed.
2: Ik had het goed.
3: Ja, ja. Heel goed. Ik had 5000, helaas. En over welk vak is er het meest geklaagd bij de centrale eindexamens? Vrouwtje, je had het ook weer goed.
2: Ja, ja goed, mijn dochter die zit natuurlijk nu in die eindexamens.
3: Emma.
2: Ik zei, mijn dochter Emma, klopt, HAVO geschiedenis, zei ik. Jij zei VWO.
3: Wiskunde. Ja, ja, ja.
2: En ik wist dat geschiedenis heel moeilijk was. Dus ik had een klein beetje een voorsprong daarop.
3: Okay.
2: Zometeen een nieuwe editie van de Voorspeller van de Week. Met daarin weer helemaal nieuwe vragen. En ook weer een nieuwe kans op dat bordspellenpakket.

0: 10.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voor-

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ethos sneller dan snel.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam... Jouw Veneta.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
8: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.

0: download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk, bij Veronica.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
3: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
9: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Word jij de voorspeller van deze week in de ochtendshow van Radio 10? Ja, voorspel het nieuws.

0: pakket. Dat zometeen. Eerste nieuws van 7 uur. Hannelore, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De postercampagne tegen nepagenten is een succes. Sinds de start ervan heeft de politie van 3/4 van de verdachten de identiteit kunnen achterhalen. Op de poster staan 100 verdachten die als nepagent of bankmedewerker bij mensen langs gingen en met een smoes hun bankpas of sieraden wisten los te peuteren. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het er ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd, 2 keer zoveel als in het jaar daarvoor. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. En in Wormerveer, dat ligt boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. 2 mensen zijn gewond, eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. En dan het radioteam weer in de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. Tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag wordt het vrij zonnig. En de maxima liggen rond de 16 graden.
2: De regen die zorgt voor problemen op de weg, vrouwtje.
3: Ja, het radioactief verkeer, er zijn 11 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 19 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en Zaltbommel 12 minuten. En de A50 Eindhoven Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein 13 minuten.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.

0: Robin S. hoorde je Show Me Love bij Radio 10. Straks vanaf 9 uur de nummer 1 hits top 500, zo moet ik het zeggen. Gloednieuwe lijst met alleen de beste en de grootste hits ooit gemaakt. Wordt echt een hele leuke lijst. En Erik de Zwart, die trapt de lijst af, hè?
1: Het is toch leuk.
0: Ja, dat hoort erbij. Mr. Top

0: Hey, ben jij van plan ooit te willen emigreren naar Spanje? Nou, als je nu vandaag naar buiten kijkt, kan me daar alles bij voorstellen. Ja, hey, let dan even goed op. Zelfs de beste tv-makelaar van Nederland had moeite met het kopen van een huis in Zuid-Europa. En hij werd daar ook nog eens een keer opgelicht. Nou, allemaal heftige verhalen. Zometeen krijg je de beste tips over emigreren naar Spanje dus, van Alex van Keulen.
1: De voorspeller van de week.
2: Ja, dat hoorde je net al, hè. Nieuws voorspellen is niet alleen leuk, maar dan kan je ook nog eens een leuk bordspellenpakket opleveren. En doe mee met de voorspeller van de week. Geef zo goed mogelijk antwoord op 3 vragen over het nieuws van deze komende week en word voorspeller van de week. Had ik al voorspeller van de week gezegd?
0: Jongen, dat is duidelijk.
2: Anne Lore, vertel, wat zijn de vragen?
3: De eerste vraag. Hoeveel euro levert het Radio 10 Alpe d'Huez veiling item juridisch consult van Bram Moscovic op? Beetje achtergrondinformatie, staat nu op 50 euro. De veiling loopt nog 1,5 dag.
2: Oké.
0: Okay. Dat is helemaal te gek.
2: Nou, Bram verdient wel wat meer dan 50 euro, hoor. Ik bedoel, als we zijn oude uurprijzen aanhouden.
0: Nou, en ik denk dat die gaat natuurlijk, die zet zijn tanden erin voor je. Ja. Dat gaat helemaal tot het gaatje.
2: Ik denk 1000.
0: Nee, ik denk 500.
2: Oké.
0: Okay. Ja, want niet iedereen heeft juridisch advies nodig.
2: Nou.
3: Vraag 2. Degradeert FC Volendam via de play-offs uit de Eredivisie? Ze staan nu 16e, heb ik begrepen. Ze moeten tegen Willem II. Wat denken jullie? Gaat het goed aflopen voor FC Volendam of niet?
2: Nou, ik ken de Volendam. Ze zijn alle gaan goed. Ze waren zo erg blij met...
0: De zolder op de keuken.
3: Dus denk jij dat ze wel of niet...
2: Van de vliering tot de kelder.
0: Oh, de vliering tot de kelder.
3: Gaan ze... Wordt het vlieringen voor het kelder?
2: Nee, ik geloof in een Volendam. Ze hebben niet voor niks die Eredivisie gehad. Zou wel heel zuur zijn als het er nu
3: jij
2: al uit zou.
3: Niet degraderen.
2: Nee, niet degraderen.
0: Ja, en ik hoop het ook niet.
2: Nee.
0: Dus ik zeg ook nee.
2: Okay. En nou, sowieso omdat mijn visboer me anders vermoord.
3: En tot slot, wat voor kleding draagt Johan Derksen vanavond bij de eerste editie van VI in Curaçao?
0: Oh, die gaat er helemaal voor, denk ik. Ik denk een Hawaii shirt.
2: Nee.
0: Jawel, denk ik wel.
2: Het blijft gewoon een jasje, dasje.
0: Ja?
2: Nee hoor, jasje, dasje.
0: Ja.
2: Ja hoor.
0: Ik denk toch wel iets tropisch. Met een tropische touch.
3: Oké, okay, nou, zou leuk zijn.
2: Een zweterige snor. Ga naar radio10.nl/voorspel. En maak kansen op het bordspellenpakket, hè?
0: Ja.

0: in de nummer 1 hits top 500. Ik heb het even opgezocht. De lijst begint straks vanaf 9 uur. En je kunt hem op je gemak even nalezen via radio10.nl.
1: Ja, jongens, het is een beetje hetzelfde als Johan Cruijff die een panna krijgt. Panna, voor mensen die dit niet weten, dat is als je door zijn benen gespeeld wordt.
2: Zelf jij.
1: Of Paulien Cornelissen die een DT-fout maakt. Oh, die maak ik ook zo vaak. Ik ben daar zo slecht in. En Gaston Starreveld die niet met een cheque voor de deur staat, maar met een blauwe envelop.
2: Ja, het is dus eigenlijk de omgekeerde wereld. De beste makelaar van Nederland, de makelaar van kopen zonder kijken, Alex van Keulen, heeft dit weekend in de Telegraaf opgebied. Biecht dat hij een echt huis heeft gekocht in Spanje, vol met termieten. Je verwacht het toch niet? Alex, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Lekker intro zo, hoor.
2: Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren, Alex? Jij of all people?
3: Ja, ja, precies. Nou, als het mij kan overkomen, kan het dus iedereen overkomen, toch?
2: Ja, ja, dat is zeker zo.
1: Hey, en termieten in je huis, hoe kwam je daarachter dan?
3: Nou, allereerst is termieten niet iets waar wij bij stilstaan in Nederland. En termieten is niet een verborgen gebrek. Die beesten die gaan door de muur, die vreten zo die balken van binnenuit helemaal leeg. Jeet. En voor je het weet is de hele bouwkundige constructie natuurlijk aangetast. Ik kwam erachter omdat het verhaal van mijn aankoopmaker, notabene.
1: Ja.
3: Er was een stalen constructie aangebracht en de verklaring van verkoper die klopte gewoon niet. Als je een beetje bouwkundig wil onderlegd, gaan alle alarmbellen af. En, dus de eerste dag na de oplevering ben ik gelijk gaan slopen en toen was het vrij duidelijk.
1: Oh jeetje. En
2: balen.
1: Ja, dat zal je dan, en dan denk je toch bij jezelf van hoe heb ik dit, hoe stom ben ik kunnen zijn toch?
3: Nou, dat dacht vooral mevrouw, ja.
1: Hey, nou zijn er ongeveer 58.000 Nederlanders die in Spanje wonen. Waarom willen Nederlanders nou zo specifiek naar Spanje, hè? Buiten het weer om?
3: Ja, zon, zee, strand. En dat is echt zo. Alle mensen die ik spreek die een huis willen kopen, het is allemaal georiënteerd op de kust.
2: Ja,
1: ja, ja.
3: En jij... terwijl Spanje zoveel meer te bieden heeft.
1: Ja, en is het echt zoveel goedkoper dan in Nederland dan?
3: Nee, ik denk dat het een beetje een illusie is. Kijk, het verschilt.
1: Ja.
3: Sommige dingen zijn duurder, sommige dingen zijn gelijk en sommige dingen zijn goedkoper.
2: Ja.
1: Ja. Jij adviseert tegenwoordig Nederlanders die een huis in Spanje willen kopen. En welke 3 tips zou je nou aan de Nederlanders willen meegeven die van plan zijn om dat te doen?
3: Nou, vooral mij niet bellen.
2: Dan krijg je een huis vol termieten.
1: Nou, dan gaat je bedrijf.
2: Hey, maar even serieus, want heel veel Nederlanders die zitten dan te grazen op dat Idealista. Hè? Dat is een beetje de funda van Spanje.
3: Ja.
2: En dan zien ze voor 3 ton een heel goedkoop villaatje ergens in Zuid-Spanje of zo.
3: Zuiden, ja.
2: Ja, in het zuiden. En dan denken ze, ja, dat is het helemaal. Maar jij zegt van, nou ja, dat moet je gewoon eigenlijk helemaal niet doen.
3: Nou ja, kijk, de plaatjes en de praatjes zijn altijd mooi. En het is net waarom je een huis koopt, is voor de belegging prima. Maar dan heb je een heel kort seizoen in het zuiden, want in oktober gaan alle luiken dicht. Ja. En is er verder niks meer. En als je een huis koopt om te gaan wonen, ja, dan zijn toch heel veel andere dingen ook belangrijk.
2: Ja, en wat bijvoorbeeld? Want kun jij 3 tips geven?
3: Nee, de eerste. Door.
2: Ja, dus de eerste is niet te veel blind staren op het gebied.
1: Plaatjes.
2: Op de plaatjes en het gebied.
3: Je moet je gewoon goed oriënteren. Goed verdiepen in de omgeving waar je wilt gaan wonen.
2: Ja.
1: Ja.
3: Ik bedoel, Spanje is een heel groot land met hele verschillende regio's. Ja. Verschillende, nou ja, ook zelfs klimaat kan gewoon per plek gewoon verschillen. Het type huis. Kijk, hier in Spanje klopt gewoon niks. Wij zijn in Nederland heel erg gewend dat alles klopt. Dat je op funda gewoon kunt, nou ja, alles kunt vinden en iedereen je wel helpt. En hier in Spanje moet je echt alles controleren.
1: Ja.
3: Alle woningen op Idealista krijg je 50% van afstrepen en die staan er dubbel op.
2: Ja.
3: Dan kan je nog een keertje 25% afstrepen omdat het juridisch niet klopt. En dan kun je nog een keertje 15% afstrepen omdat de locatie niet lekker is. Blijft er 10% over van leuke woningen en die vliegt als broodjes over de toonbank.
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Hey, dus, maar jij hebt dus nu een bedrijf die zeg maar, mensen adviseert. Hè? Waar kunnen mensen terecht? Welke website?
3: Circasa.nl.
1: Circasa.nl, oké. Okay.
3: Ik heb toch al niet druk genoeg.
1: Nou, ik zou zeggen, u hoort het enthousiasme. Bel vooral niet.
2: Hey, dus nog eventjes de 3 tips op een rijtje. De eerste is, jij zegt, goed verdiepen in het gebied waar je wil wonen. Controleer de woning heel goed, hè? Dat is belangrijk.
3: Ja, je moet je gewoon heel simpel, laat je vooral bijstaan door mensen die Nederlands spreken en ook verstand van zaken hebben.
2: Ja,
3: een goede makelaar, vandaar ook mij niet bellen. een advocaat, een Nederlands sprekende advocaat. Een goede, liefst ook dat een Nederlands sprekende notaris, maar die zijn er niet zoveel.
2: Nee, dus je goed laten bijstaan. Niet zomaar als een kip zonder kop wat gaan kopen. Dan als laatste nog even Alex. Chantal Jansen wordt je nieuwe collega. Wat vind je ervan?
3: Hoe vind je dat?
1: Ja,
3: nou, dat is hartstikke leuk. Ja, wij wisten natuurlijk al een tijdje. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, dat van alle presentatoren, ze hebben het allemaal gewoon hartstikke leuk gedaan.
1: Ja, echt.
3: Het had mij niks uitgemaakt, eerlijk gezegd. En Chantal is natuurlijk fantastisch in de persoonlijke voorkeur van Martijn.
2: Ja.
3: En, maar of het nou Buddy had geworden of Bo, het had dan mij helemaal niks uitgemaakt.
1: Nou, leuk. Wat ben je toch ook een makkelijke man. Alex, bedankt hè.
3: Ja, je moet nog even de groet hebben van mijn missa en een beetje aan je taal gaan werken, de Spaanse taal.
1: Oh, gracias.
2: Okay, dankjewel, hasta Alex. Luego. Makelaar des Vaderlands.

0: Radio 10 en de grootste hits aller tijden. En we zingen ze toch allemaal mee, hè? Die van ABBA. Take a Chance on Me, hoor je.
1: Ja, geen ochtend compleet zonder ABBA.
0: Och, ja.
1: Een shotje ABBA hebben we weer gehad. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat zit er allemaal in?
2: Er komt een rotsblok nu zo groot als een basketbalveld op de aarde af. Moet je je zorgen maken? Dat hoor je zo.

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
9: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
9: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
15: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
16: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
17: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Zwolle voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Radio10.nl/doneer. Dat is de plek waar je de Alpe d'Huez veiling vindt. Met unieke items waar je op kan bieden. Bijvoorbeeld een tramrit met Erik de Zwart. Vakanties, een kartclinic en een custom baas racefiets. Dat is helemaal gaaf. Dus ik zou zeggen, bied mee. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. Radio10.nl/doneer.
2: Ja, Gordon. Maar eerst het weer. Dat rijmt. Eerst bewolkt en in het oosten regenachtig. Later in de middag kans ook nog op onweer en maximaal 16 graden. Het radioteam verkeer door onze lieftallige vrouwtje.
3: Ja, er zijn 24 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 17 minuten. De A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en Klaverpolder 27 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Maasbrug 22 minuten.
1: Sterk dat je erin staat. 5 minuten over half 8. Dit is Gordon en vrouwtje in de ochtendshow van Radio 10. En Hannelore, wat viel je op in het nieuws?
4: Goedemorgen. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en steeds verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten.
2: 200.000?
3: Ja, veel. Echt veel, ja.
2: Ja, goed, we reizen ook veel. Hè. Ik ben wel echt voor
3: alles. Nee. Niet iedereen, maar een deel van ons, ja.
2: Nou, Nederlanders zijn reislustig.
3: Ja, dat is waar.
2: Vergis je niet.
3: Ja, maar ik denk wel dat het goed is om je goed te laten informeren wat voor risico's vaccinaties je allemaal moet halen. Ja,
2: dat krijg je toch als baby al toch gewoon weer pokken, mazelen en zo. Dat hebben wij toch allemaal?
4: Ja, maar je kan je ook laten vaccineren tegen malaria tegenwoordig. En nou, allerlei andere ziektes. Gedaan,
3: hepatitis B ook.
2: Ja. Ik heb het hele pakket.
3: Alles wat je kon vaccineren, heb je lekker laten vaccineren.
4: Ah, gelijk heb je toch? Ja. We houden massaal de hand op de knip vanwege de dure benzine en hoge energieprijzen. 6 op de 10 Nederlanders is van plan minder uit te gaan geven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van ING onder klanten. Opvallend, als eerste worden uitjes, etentjes en vakanties geschrapt. En pas als allerlaatste willen we besparen op de dagelijkse boodschappen.
3: Ja.
4: Dat snap ik wel.
3: Ja, ik ook wel. Ja, want heb jij... Nou ja, goed. Nee, ik vraag het aan verkeerde. Heb jij al iets bespaard?
2: Nee. Maar wat ik wel merk, en vooral in Blaricum was dat, is de afgelopen maanden dat mensen dus echt minder uit eten gaan. Minder op stap. Minder.
3: En jij merkt het in jouw eigen zaak,
2: nou ja, in Amsterdam is toerisme natuurlijk. En die zitten altijd vol. Maar zeg maar, ik hoor van collega-ondernemers... dat er echt iets aan de hand is gewoon.
3: Ja.
2: Er echt wordt minder uit eten worden gegaan.
3: Ik was van het weekend bij een andere supermarkt dan mijn eigen supermarkt boodschappen gaan doen, omdat het daar goedkoper is. Ik denk, nou, laat ik dat eens even gaan doen. Dus ik ga dan naar zo'n...
2: Waar was je, schat? De Aldi?
3: Nee, bij de Lidl. Bij de Lidl in Oostzaan was ik naartoe gegaan. En ik dacht, ik ga eens groot inkopen doen. Want ik ga eigenlijk elke dag altijd boodschappen doen van, nou, waar heb ik zin in?
2: Bulk.
3: Maar ik dacht, ja, ik ga nu eens bulk inkopen. Zo van, wat ga ik maandag eten? Dus ik... heel truttig klinkt dit. Maar ik heb nu dus een heel menu voor deze week.
4: Het is niet truttig, toch? Ik denk dat heel veel mensen dat
3: voor mij dan. Ja, voor mij, nee, het is slim, maar voor mij is dat echt nieuw. Dus ik dacht, laat ik dat eens gaan doen.
2: Dus je vreet de hele week macaroni?
3: Ik heb de hele week ik laat je aan het eind van de week weten hoe dit bevalt.
2: Misschien kan ik het ook.
3: Maar het was, ik had dus zo'n hele grote kar vol met dingen. En ik moet zeggen dat eigenlijk best wel, want dat scheelt echt heel veel geld. Ik was echt helemaal tientallen euro's.
1: Elke dag als jij naar de winkel gaat, dan koop je ook weer extra dingen.
3: Je koopt namelijk altijd extra dingen die je totaal niet nodig hebt. Dus
4: steeds meer mensen gaan
3: dus spaartips van de week. Ja.
4: En de grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. Ze hebben hem heel sexy 2026 JH2 genoemd. De ruimterots werd pas een week geleden ontdekt. Hij is ongeveer zo groot als een basketbalveld. Zo'n 30 meter in doorsnee. En hij komt verrassend dichtbij. Zelfs dichterbij dan de maan.
2: Ja.
4: Maar geen paniek. Volgens wetenschappers is er geen gevaar, want hij gaat langs de aarde. En mocht hij toch recht op ons afkomen, dan zal het grootste deel verbranden in de atmosfeer. En als je een telescoop hebt, dan kan je voor 11:30 vanavond ongeveer, kan je misschien een glimp ervan opvangen.
2: Nou, dat redden wij niet.
3: Nee, 11:30 liggen wij lang te slapen.
4: Misschien als je even moet plassen of zo.
2: Kun je dat ding ook sturen?
4: Nee, je kan hem niet sturen.
2: Op Washington laat het.
4: Nee.
2: Het Witte Huis. Straks praten we over die beroemde rechtszaak. Taghi, die kan geen advocaat vinden.
3: Nee, zometeen. Ja, alles daarover.
1: Maar eerst Whitney Houston.

0: you wanna be de advocaat van Ridouan Taghi? Vooralsnog niemand. En daarom doet het gerechtshof in Amsterdam vandaag een poging om alsnog te zorgen dat het gaat gebeuren. De topcrimineel zit op dit moment al een jaar zonder advocaat. Hij wil dit wel heel graag. Jermaine Ellerkamp is misdaadverslaggever bij RTL Boulevard en kan je uitleggen waarom niemand de advocaat van deze topcrimineel wil zijn. Goedemorgen, Jermaine.
1: Goedemorgen.
0: Ja, waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, de eerste en de tweede advocaat van Ridouan Taghi en uiteindelijk ook de derde zijn allemaal gearresteerd omdat ze allemaal onderdeel zouden hebben gemaakt van zijn criminele organisatie, mee zouden hebben gewerkt aan allemaal strafbare feiten. Nou, dat is allemaal nog te bewijzen voor twee van hen. Je kent ze misschien wel, Ines Wesky, ja. De bekendste advocaat van ons land bijna, is gearresteerd en hoort deze week straf. En Vito Sukrula, dat is een andere advocaat die Taghi later ging bijstaan, is ook gearresteerd, maar zijn zaak loopt nog. En ja, als het risico dan zo groot is, dan wil natuurlijk niemand dat risico lopen.
2: Ja, ja, en wat gebeurt er als er na vandaag blijkt dat geen enkele advocaat hem nog wil verdedigen?
1: Ja, dat is de grote vraag. Ridouan Taghi moet vandaag verplicht naar Schiphol. Daar is de extra beveiligde zittingszaal waar het proces tegen hem plaatsvindt. Dus het zal met grootse machtsvertoon en veel politiebegeleiding zijn dat hij daar naartoe komt, waarschijnlijk met de helikopter. En dan moet hij gaan uitleggen hoe het nu verder moet volgens hem. Het gerechtshof die moet natuurlijk die zaak tegen hem voortzetten. Maar ja, daar heb je wel een advocaat voor nodig. En dat is vandaag dus de vraag, hoe moet het nu verder? En niemand volgens mij die nu nog het antwoord weet op die vraag.
2: Ja, kan jij herinneren dat er ooit eerder zo'n situatie is voorgevallen in Nederland?
1: Nee, nog nooit. We hebben altijd de situatie gehad dat er altijd wel iemand was die opstond. Nou, ook bij Ridouan Taghi is dat gebeurd. Maar ja, toen er weer iemand werd gearresteerd, ja. Ja, dan blijf je bezig. En mensen willen natuurlijk wel gewoon hun baan houden en niet het risico lopen om bijvoorbeeld, dat wordt natuurlijk gezegd, bedreigd te worden, geïntimideerd te worden. Ja. Ja. En uiteindelijk dan heel je advocatuur te verliezen, heel je toekomst te verliezen. Ja. Want dat is natuurlijk wat er bij de andere advocaten lijkt te gebeuren.
0: Ja, is er hierdoor ook een mogelijkheid tot vrijlating van Taghi?
1: Nee, hij is tot levenslang veroordeeld bij de rechtbank. Nu is dus het hoge beroep. Dus vrijlaten, dat gaan ze natuurlijk niet doen. Nee. Want de verdenkingen zijn daar gewoon veel te zwaar voor. Maar goed, ze moeten wel met een oplossing komen. Want iedereen heeft recht op een advocaat. Ook Ridouan Taghi. Ja. En dus moeten ze misschien wat creatiever gaan denken. Ik heb geen idee hoe ze het moeten oplossen. Ja. In Duitsland bijvoorbeeld wordt een advocaatje echt toegewezen. En dan kan een advocaat ook niet een andere keuze maken. In Italië hebben ze speciale advocaten voor dit soort gevaarlijke processen. Dus misschien dat ze in Nederland ook tot een soort oplossing moeten komen.
2: Ja, kunnen ze niet verplicht iemand aanwijzen? Ik las bijvoorbeeld ergens, ja, ik weet niet of dat kan, want hij is uit de orde gezet van advocaten. Bram Moskowitz, die heeft zich aangeboden om hem te verdedigen.
1: Ja, die wil graag en dat snap ik ook, want hij heeft die ervaring. Maar ja, je moet wel advocaat zijn. Nou ja, Bram heeft dat een paar keer geprobeerd om weer terug te komen. Ja. Is hem niet gelukt. Dus ja, het zou kunnen dat het gerechtshof zegt, er moet een advocaat worden aangewezen. Maar iemand nou dwingen om zo'n verdachte bij te staan, is ook wel een flinke stap. Maar het zou kunnen. Ja. Het kan volgens de wet.
2: Jermaine, jij gaat erheen. Hou ze op de hoogte en succes vandaag. Jermaine Ellerkamp, misdaadverslaggever van RTL Boulevard. Dankjewel.
0: Dankjewel, Jermaine.

0: ook om een beetje die zomervibe, hè? Die zomervakantie.
1: Ja, maar als je naar buiten kijkt, dan word je toch vol.
2: Dan verlang je
0: het wordt beter, hè? Het wordt beter, eind van de week. Ja, ja, ja. 10cc, Dreadlock Holiday bij 10.
3: Enthousias, veiling.
2: Had jij als goede voornemen om meer te gaan sporten in 2026? Of wil je indruk maken bij je wielervrienden? Dan heeft Radio 10 het perfecte veiling-item voor je. Voor de Alpe d'Huez probeert Radio 10 zoveel mogelijk geld op te halen om het team van Paul te steunen. Hij verloor vorig jaar op 44-jarige leeftijd zijn vrouw aan kanker. En daarom zijn wij een veiling gestart.
1: Ja, en dat is via radio10.nl/doneer. Daar kun je bieden op volledig zelf samen te stellen wielerfiets van Baas. Ja, dat is natuurlijk een droom voor mensen die van fietsen.
2: Een Ferrari onder de fiets.
1: Ja, en de bekendste Nederlandse wielrenner Michael Bogert leg je uit waarom dit zo'n geweldige fiets is. Hij heeft hem zelf ook, dus luister wat hij erover te zeggen heeft.
4: Bijzonder aan deze fiets is dat je hem helemaal zelf kan samenstellen. Dus met de componenten, de wielen, maar vooral het design. En dat maakt deze fiets zo bijzonder, omdat dat bij de meeste merken natuurlijk niet kan. Maar bij Baas is dat wel het geval. Dus ik zou zeggen, bied hem maar.
1: Wat een baas, hè? Zou ik bijna zeggen. Zo'n fiets die kost normaal gesproken al snel 8.000 euro. Maar bij ons staat de veiling pas op 5.000. Dat is dus een koopje. En je steunt ook nog het goede doel. Dus hup, die portemonnee trekken. Je hebt nog 10 uur om te bieden via radio10.nl/doneer. Dus neem snel een kijkje en bied mee.
2: Ja, zometeen hoor je van de rising star van SBS6, Thomas van Groningen. En die komt dus ook iets heel tofs op die veiling zetten.
1: Ja, leuk.
3: Zometeen op Radio 10.

0: full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus,
3: vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting.

0: geeft ruimte.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Alles

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes... of knorkuppensoep, diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
7: Het zijn

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
1: Gordon en Vrouwtje op 10 en Thomas van Groningen die iets bijzonders gaat toevoegen aan de Alpe d'Huez veiling van Radio 10. Want het is dat hoor je dadelijk. Eerste nieuws van 8 uur, Hannelore.
3: Goedemorgen, een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van zulke criminele websites ontdekt. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700. En vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkende het zwijgen op te leggen. En Oekraïne is vannacht weer door Rusland aangevallen met drones en raketten. In verschillende regio's raakten zeker 20 mensen gewond, doordat onder meer huizen en scholen werden getroffen. Vorige week vielen in Oekraïne nog tientallen doden door zware Russische aanvallen. Er waren vergeldingsaanvallen op Moskou. En dan het Radio 10 weer in de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. Tussen de buien door schijnt de

0: zon en later in de middag wordt het vrij zonnig. En het wordt maximaal zo'n 16 graden.
1: En het radioteam verkeer met Vrouwtje.
2: Er zijn 34 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Deil en Everdingen. 26 minuten. De A29 Bergen op Zoom. Rotterdam tussen Numansdorp en de Heinoordtunnel. 51 minuten. Dat komt door een ongeval. En de A50 Os-Arnhem tussen Ewijk en Heteren. 27 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
4: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: zijn we samen met jou bezig om zoveel mogelijk geld op te halen voor het team van Paul. Hij doet mee aan de Alpe d'Huez, want een jaar geleden verloor hij zijn vrouw Yvette op 44-jarige leeftijd aan kanker. Daarom zijn wij een veiling gestart en daar staat vanaf nu een nieuw veiling-item online.
1: Alpe d'Huez veiling.
2: Ja, het gaat ontzettend goed trouwens, hè, met al die mooie dingen die aangeboden worden. Ben jij altijd al benieuwd geweest hoe een tv-programma gemaakt wordt? Of wil jij jouw kind of kleinkind later de nieuwe Thomas van Groningen zien worden? Nou, dan heeft precies die presentator een geweldig nieuw veiling-item voor je klaarstaan voor de Alpe d'Huez. Je kan vanaf nu meebieden via radio10.nl/doneren. En een dagje meelopen bij Thomas van Groningen en de talkshow Nieuws van de Dag. Thomas, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Leef je nog?
3: Ja, ik leef toch. Ja.
2: Wat was zeker. Het was een heen weertje voor je.
3: Hoe bedoel je?
2: Nou, met reizen en zo, bij al druk.
3: Ja, nou ja, gewoon van alles. Ja, druk en van de week een paar dagen VI gedaan. Ja. En weet ik, er gebeurt van alles.
2: Ja, ja, ja.
3: Maar nee, ja, hartstikke leuk. Alleen maar leuke dingen. Ja. En ja, een heel origineel veiling.
2: Hey, ja. Jij biedt een veiling item aan. Hoe ziet het eruit, een dag meelopen bij Nieuws van de Dag?
3: Ja, nou ja, kijk, voor een liefhebber van het programma, die weten dat die er zijn, is misschien wel leuk om een keer, weet je, gewoon dat je bij de redactie kan komen kijken, dat je weet, wij zitten, jij bent wel eens bij ons geweest, we zitten in een best wel een bijzondere studio, ja, een historische studio, van ver voor de oorlog is die, nou, weet je, daar kan je dan kijken. Ja, gewoon, loop lekker met ons mee een paar uur lang, en zie je achter de schermen hoe zo'n programma tot stand komt. Ik kan me voorstellen, als je iedere dag kijkt, en er zijn een paar honderdduizend mensen die dat doen, dat er misschien wel iemand tussen zit die zegt, nou, dat zou ik dan wel eens een keer willen zien.
0: Ja, absoluut.
3: Nou, ram op die knop en maak wat over.
0: En gewoon gaan. Hey, en weten Wierd Duk en Lale Gül en al die anderen ook dat je dit allemaal, dat je dit aangeboden hebt?
3: Nee, dus we zullen dat undercover doen. En dan zeggen we van, als je dan komt, dan ben je een soort van, dit is onze meeloopstagiair of zo.
0: Vandaag. Ja, ja, dan ben je gewoon een soort journalist die jou aan het interviewen is of zo, zoiets. Ja.
3: Hey, Fly on
0: the wall. En wat heb jij zelf met de Alpe d'Huez en met dit doel waar we dit natuurlijk allemaal voor doen?
3: Nou, ik moet je zeggen, ik ben een gezegend mens in de zin dat ik in een omgeving niet heel veel mensen heb die hier deze strijd hebben moeten voeren. Dus dat vind ik dan misschien gek. Maar ik ken natuurlijk de verhalen wel. En dat grijpt me altijd wel aan als ik er mensen over hoor en zie. Dus in dat geval, dat heb ik ermee. Wat ik er ook mee heb, is dat toen Talpa mij belde met, wil jij dat ook gaan fietsen? Dat ik nog nooit zo snel nee heb geroepen.
2: Nou, dan had ik een vlieg op de muur willen zijn om die training
0: misschien wel volgend jaar. Ja. Dat zou kunnen, dat je kan gaan trainen ervoor.
3: De verbinding wordt er heel slecht, jongens.
0: Ja.
2: Hey, Thomas, ik vind het wel echt heel tof dat je dit doet, hè. Hey, ik zei net al even, je hebt vandaag Insight mogen presenteren in Curaçao. Smaakt dat naar meer? Ik bedoel, dat ging eigenlijk heel goed, toch?
3: Dat ging. Ik was nog in Nederland, hè, maar ik ga over 2 weken naar Curaçao.
2: Oh, ja.
3: Maar dat was hartstikke leuk om te doen. En dat is natuurlijk, je hebt er ook wel eens gezeten. Dat VI is natuurlijk van alle programma's die je hebt in Nederland een vrij krankzinnig programma. Het leunt natuurlijk heel erg op Johan Derksen en op René van der Gijpen. Het is altijd maar de vraag, hoe gaat het met die mannen? Hè?
2: Hoe staat de pet?
3: Hoe staat de pet? Nou, de pet stond heel goed afgelopen week. Dus dat was, daar had ik heel veel geluk mee. Nee, het was ontzettend leuk om te doen. En het is normale talkshows. Dan is er een draaiboek en dan zegt er vooraf een eindredacteur, nou, we gaan hier 6 minuten over praten en dan gaan we daarna 5 minuten daarover praten.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan hebben we een filmpje van Jair en dan hebben we, weet je zo. En ik, bij vandaag een site heb je een lijstje met onderwerpen en filmpjes en zegt er iemand nog, nou, succes, hè?
2: Ja, ja.
3: En dat ging best aardig, dus dat was leuk.
2: Hey, we hebben straks in het shownieuws een item over hoe vliegen de mannen. Want de hoofdsponsor is Corendon. Hoe ga jij?
3: Ik ga met Corendon, ja.
2: Ja.
0: Dat is een goed antwoord, Thomas. Okay.
3: Maar
0: heel goed.
3: Jonas is wat ouder, weet je wel. Die zegt, ja, luister, ik wil heel graag, als ik dan zo'n lange vlucht maak, wil ik dan kunnen liggen, weet je. Kijk, de man heeft heel zijn leven hard gewerkt, heeft ook het geld ervoor. Die zegt, zet mij in zo'n business class stoel.
2: Ja,
3: die heeft Corendon blijkbaar niet. Wat ze wel hebben is een soort van premium economy, dus dat je wat ruimer zit. Nou, daar weet je alles van.
2: Ja.
3: En ik geloof dat ze een adult only sectie hebben.
2: Ja, dan kun je je kleren uitdoen.
0: Ja. Daar wordt het één doelboel.
3: Ja, dat dacht ik dus ook. Dus dat heb ik geboekt. Alleen het blijft zijn dat er geen kinderen om je heen zitten.
4: Oh, heerlijk.
0: Hey, en nou ja, Johnny de Mol gaat de Oranje Zomer presenteren. Vorig jaar deed jij dit. Jammer?
3: Nou ja, in die zin wel. Want ik vond het heel leuk om te doen vorig jaar. Maar ik vind het ook heel leuk dat Johnny het gaat doen. Maar ik heb natuurlijk gewoon Nieuws van de Dag. Dus, en het zou natuurlijk best wel een raar signaal zijn naar de redactie van Nieuws van de Dag. Als ik zou zeggen, hey jongens, doe het ook. Ik ben even een paar weken bij de buren.
0: Ja, precies. Dat kan niet.
3: Dat kan niet, nee. Dus ik vond het heel leuk met Johnny vorig jaar. Dus dat gaat hij volgens mij dit jaar ook gewoon heel leuk weer doen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Dankjewel.
2: Via de site radio10.nl/doneer. En zorg je een mooi bod op het aanbod van Thomas van Groningen. Dat je een dagje mee kan lopen bij Nieuws van de Dag.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel, Thomas.
3: Hoi.

0: Radio 10 en de grootste hits alle tijden. Leo Sayer was dat. Thunder in my heart.
1: Lekker tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws. Ik heb er zin in.
2: Anne-Lore, wat speelt er allemaal in de showbiz-wereld?
1: Frans Bauer die heeft een schokkende ontdekking gedaan. Zijn wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam is vernietigd en omgesmolten. Gisteravond stelde Evert Zantegoets in shownieuws wat er waarschijnlijk van Frans Bauer is overgebleven.
3: Het hoofd blijft wel bewaard. Het lijf, ja, er is bij Frans natuurlijk wel wat was te winnen. Dat wordt omgesmolten en gebruikt. Ja.
1: Nou ja, dat zijn woorden.
2: Lach jij nou om Evert Zantegoets? Wat gebeurt er hier nou toch?
4: Ik vond het wel een... Ik heb ooit in Madame Tussauds gestaan, jarenlang. En mijn beeld is ook omgesmolten.
1: Oh, echt?
4: Ja, omdat ze was nodig hadden voor Erika Terpstra.
1: Nou, nee. Ja, Sylvie Meijs is ook omgesmolten. Bleek.
4: Nou, daar bleef niks van over. Eerst voor Roel van Velsen is dat geworden.
2: Wat ik me nou afvraag, word je daarvan op de hoogte gebracht? Of kom je daar...
4: Nee.
2: Daar kom je dus achter
4: ineens. Nee, dat is heel pijnlijk.
2: Dat is niemand echt, die jou eventjes een berichtje stuurt of zo?
4: Nee. En okay. Ik ken ook artiesten die echt gevochten hebben om hun beeld te krijgen. En nooit gekregen.
0: Maar wat is het dan? Word je dan bij gedateerd of zo? Dat het dan tijd is om er einde aan te maken? Waarom?
4: Nee, dat vinden ze niet leuk. Maar het hoofd wordt inderdaad bewaard in de kelder.
1: Ja?
4: En nou konden ze mijn hoofd heel goed ook gebruiken voor Peter R. de Vries. Van waarschijnlijk op te lijken. Ja, echt serieus.
2: Een paar kleine veranderingen.
1: Had je het beeld willen hebben van jezelf? Zou je dat dan neerzetten in de woonkamer of in de slaapkamer?
4: Ik zou je nog sterker vertellen. Het is ooit bij mij in mijn woonkamer neergezet. Omdat Madame Tussauds werd verbouwd.
1: Oh,
4: en toen
1: oh,
4: heb ik een maand lang dat wassenbeeld in mijn kamer gehad.
2: Hoe narcistisch is dat?
1: Wassenbeeld
2: van jezelf.
1: Heel goed tegen inbrekers.
4: Ja, maar anders, we hadden geen plek.
2: Nee, ik snap het.
4: Maar narcistisch, het was vreselijk. Ik vond het afschuwelijk.
0: Ja, je schiet je rot.
4: Echt waar. Ik heb het zelfs een keer, dat heb ik nooit verteld, maar ik heb het tegenaan geplast.
1: Hè?
4: Ja, nee, joh. Ja, ik had mijn mondje open. Ik denk, nou, dat wil ik een keer.
1: Jezus. Wat zou dat nou wat zou het kosten, zo'n wassenbeeld? Om dat van jezelf te bestellen? Wat kost dat?
4: Een ton, anderhalve ton.
1: Ja, zo.
4: Ja.
1: Oké.
4: Okay. Ja, dat ligt eraan wie het is, hè? Ja, Erika Terpstra was natuurlijk 3,5 ton. Ja. Oh, wat erg. Fat-shaming.
1: Ja, hier komen we nu weer van terug. Maar goed. Pijnlijk nieuws voor over de mannen van Vandaag Inside. Het hele team is naar Curaçao gevlogen, omdat ze daar de komende tijd vandaan uitzenden. De sponsor van het programma is vliegmaatschappij Corendon. Maar Johan Derksen weigerde te vliegen met de Corendon. Hij koos voor een businessclass vlucht met KLM. Volgens hem heeft dat alles te maken met comfort en met de aandacht die hij krijgt als bekend gezicht. Hij zegt, ik ga privé niet opgevouwen zitten in een vliegtuig en als ik voor mijn werk moet, ook niet. En hij zegt, het is daarbij ook heel vervelend dat als je iedere dag op televisie bent, dat iedereen tegen je aan gaat zeiken.
4: Nou ja, goed, dat doen ze ook in de business class, ook kan ik je vertellen.
1: Ja, is dat zo?
4: Maar begrijp
1: jij Johan Derksen?
4: Ja, nee, natuurlijk. Ik bedoel, dan wil je gewoon lekker liggen. En Corendon heeft alleen maar economy en premium economy. En nou, premium, dat is gewoon een beetje een iets ruimere stoel. Maar er is nog iets heel pijnlijks. Want René van der Gijp, die is met Toei.
1: Echt waar?
4: Die gaat met Toei.
2: Ja, en die heeft... Want is dat,
1: dan kijk ik
2: is
1: even
2: dat
1: naar jouw vrouw.
2: Is dat om een speciale reden?
4: Nou, Toei heeft dus de luxe stoelen. En dat zijn echt zeer comfortabele premium economy stoelen. En ik denk toch dat het met comfort te maken heeft.
2: Ja, en ik kan het me ergens wel voorstellen. Johan Derksen bijvoorbeeld, hè, die is zo populair. En zo iedereen kent hem. Dus ik kan me wel voorstellen wat hij zegt.
4: Maar ik bied
1: me aan en het blijkt dus dat René van der Gijp, die heeft een podcast. En daar is dan Toei weer de sponsor van. Dus dat natuurlijk een beetje in twee.
2: Dit zijn allemaal dingen die van tevoren natuurlijk
1: maar is er dan niemand
2: zijn.
1: Met Corendon gevlogen? Dit is toch bizar?
4: Nou, ik zou je nog sterker vertellen. Gerrit Joling deed een campagne. En die is ook met KLM gevlogen. Ja. Dus, hey, maar luister, ik bied me aan aan Corendon. Als ik nou de business class voor ze ga ontwerpen. Nou jongens, dat wordt toch een feestje. Toch?
2: Nou, ik denk dat je vandaag gebeld nog wordt. Dat kan niet
4: anders. Mag het hopen.
2: Goed, elke avond om 11 uur op SBS6 Shownieuws. En morgen hier in de ochtendshow een nieuwe Shownieuws.

0: En vrouwtje en de ochtendshow van Radio 10, waarbij het toch heerlijk zou zijn als je zo op de maandagochtend een mooi geldbedrag wint.
1: Ranking the hits.
2: Nou, dat zou zeker heerlijk zijn. Ja. €250 valt er te winnen. Moet je wel even raden of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. En ja, het is vandaag, tenminste, begint vandaag de Nationale Beweegweek. Nou, dat Gordon is natuurlijk de grote inspirator hier, want jij bent elke dag aan het wandelen en aan het bewegen.
3: Ja, hou op. Ja.
2: Het is de bedoeling dat je nu ook motiveert, hè? Ja. Inspireert.
3: Oh, hou op.
2: Hou op. Goed, maar in het kader daarvan was dit een hit voor of na 1978. You gotta move. You gotta move. Samen met Gordon, You Gotta Move. Ja. Stuur het in via de app van Radio 10. Was dit dus een hit voor of na 1978?
3: En het bijzondere nieuws van Hannelore Zwitserloot.
4: We hebben opvallend minder mensen gekeken naar het Songfestival, omdat Nederland niet meedeed natuurlijk. Maar doe ze point voor Henry Schut. Gaat hij het volgend jaar weer presenteren? Dat vragen we hem zo.
1: Sommigen waren het maar heel kort.

jaar ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Straks vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dream.

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Schuren, afplakken, lakken.
2: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewish corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
4: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Ah, nog een half uurtje, dan is de start van de gloednieuwe lijst. De nummer 1 hits top 500 van Radio 10. Erik de Zwart, die hoor je straks vanaf 9 uur. Queen staat natuurlijk ook in die lijst. En die ga je dadelijk ook al even om er even in de stemming te komen. Gordon, het weer.
9: Ja, het weer. Het wordt een regenachtige dag. Met vooral later op de dag kans op onweer. En het wordt niet warmer dan 16 graden. Het Radio 10 verkeer, vrouwtje.
10: Er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Geldermals en Everdingen. 26 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp. 30 minuten door een ongeval. En de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en Oud-Beijerland. 56 minuten.
8: Sterk als je erin staat. 5 minuten over 8:30. Gordon en vrouwtje en dochtershow van Radio 10. Ik ben Jan Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws.
11: Zeker, goedemorgen. Het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn... is in jaren niet zo hoog geweest. Dat heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie... een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Appen naar haring is niet hip. Jongeren vinden het maar stinken en eng glibberig. En dat is jammer, want haring is hartstikke gezond. Het Nederlands Visbureau komt met een plan om de haring weer populair te maken. Want het is natuurlijk echt een stukje Hollandse glorie. De organisatie kiest ervoor om na bijna 40 jaar te stoppen... met de traditionele veiling van het eerste vaatje haring. In plaats daarvan komt er in juni nu een evenement... op de visafslag in Scheveningen waar iedereen welkom is. En er worden dan allerlei hippe gerechten gemaakt.
12: Ja, jongeren die gaan meer voor de matcha, hè? En voor matcha.
11: En de sushi en de sashimi.
12: Ja, dat, nou maar goed, in principe is haring ook een soort sashimi.
13: Ja, ik vind het heerlijk.
12: Ik ook, maar ik denk wel dat je opgegroeid moet zijn met haring. Het is een hele specifieke smaak. Ja. Niet iedereen vindt het ook lekker. Ik ging vroeger als kleuter, vond ik haring al lekker. Mijn vader ging met mij naar de viskar en dan haalden we een haringkie.
13: Nou, ik had
12: het is niet meer zo.
13: Ik had een lerares vroeger die rook naar haring. En ik denk dat ik het daarom zo lekker
11: vond. Ik ga gewoon
12: raar dat je het dan lekker vindt. Want
11: En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Ja, in Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en van het publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege die aanwezigheid van Israël dit jaar niet mee.
12: En vanwege de boycott was Afrotros er niet bij, maar de NOS heeft het wel uitgezonden.
9: Ja, en radiocollega's Jeroen Kijkendevechten en langs de lijnpresentator Henry Schut waren de invalkornhand Maas en Jan Smit. En met name Henry Schut en vooral bij mij 12 punten voor Henry Schut. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
12: Nou, Henry, we hebben een kant van jou gezien die we eigenlijk nog helemaal niet zo goed kenden. Hoe vond je het om dit te doen?
14: Ik vond het een heel bijzonder avontuur. Ik moet nog drie weken bijslapen, denk ik. Want het is ook heel erg tijdrovend. Nou, Gordon weet er alles van.
9: Wij waren dan
14: wel geen artiesten, maar je doet wel alles mee om te repeteren, al die shows. En zeker omdat het voor ons de eerste keer is. Dan, je moet mee. Je moet zien wat het plan zijn. En welke slechte grappen die presentatoren gaan maken. En daarna nog wordt geskipt en dat soort dingen.
9: Ja.
14: En dan is het dus ook op vrijdagavond is het gewoon 1 uur 's nachts. Want alles wordt gerepeteerd.
9: Ja.
14: Maar overal was het, het was heel bijzonder vooral. Een geweldige, hele gekke bubbel ook om in te zijn.
9: Ja, wat mij vooral opviel, Henry, want iedereen was een beetje bevooroordeeld dat je dit zou doen. En jij als sportpresentator. Maar jouw muzikale kennis, joh, ik was echt helemaal van, ik dacht, nou, dit wil ik gewoon elk jaar.
14: Ja, ik vind het leuk dat het zo goed valt. Wij zijn natuurlijk een land waarin we heel snel mensen graag in een hokje stoppen. En dat doe ik zelf ook, laat ik dat heel duidelijk meteen zeggen. Dat op de een of andere manier gaat dat zo. Dus ik dacht wel, dat is heel risicovol, omdat de meeste mensen mij kennen van de sport.
9: Ja.
14: Er is ook wel een groep mensen die mij kent van de muziek, want langs de lijn draaien we natuurlijk muziek. En ik doe af en toe wat op Radio 5 als inval-dj. Dus het zit er wel, alleen het mag er bijna nooit uit.
9: Ja,
14: en mocht ik er een week lang uit.
9: Ik kan me zo voorstellen dat Afrotros of de NOS je belt om volgend jaar weer mee te doen. Zeg je daar een volmondig ja?
14: Kijk, ik zal jullie nog één keer het omroepbestel uitleggen.
9: Ja.
14: Nee, dat doe ik.
9: Nee, ik wil het wel.
14: Nee, maar dan kan Erik de Zwart thuis blijven als ik dat probeer. Dus dat gaan we niet doen. Dit is als een eenmalig project opgezet. Omdat Afrotros, het bekende verhaal.
9: Ja.
14: En het is nu letterlijk zo. Ons project is afgerond. Het woord is nu aan Afrotros. En die hebben een hoop werk te verzetten met al die andere omroepen. Want die discussies die spelen nog steeds.
9: Ja.
14: En dat gaan we gewoon lekker afwachten. Ja. En dan,
9: maar stel dan nou dat de NOS het weer gaat doen volgend jaar. Dan ga jij het toch weer doen, mag ik hopen. Want ik bedoel, dan moet anders moet ik afkicken. En dat kan ik ook
12: niet. Gordon is fans, als je hoort, Henry.
14: Dan kom ik bij je thuis commentaar geven, Gordon.
9: Oké, okay, ik hoop dat het niet doorgaat.
12: Pas op wat je zegt, hoor.
9: Henry, de winnaar van het Songfestival is daaruit Bulgarije. Het was nog even billen knijpen met Israël. Want dat had natuurlijk wel een gigantische ontwikkeling geweest als die hadden gewonnen. Wat vind je van onze winnares?
14: Ja, ik vond het eerst. Kijk, ik ben natuurlijk een paar maanden geleden begonnen met al die liedjes luisteren. Mm. En toen dacht ik wel heel even, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Want het zijn te veel ook vooral, 35. En toen sprong voor mij eigenlijk in eerste instantie Moldavië er heel erg uit. Dat vond ik gewoon echt heel erg leuk. Daar ben ik heel erg blij van.
9: Viva Moldavië.
14: Dus nog steeds. Ik ben er steeds blijer van geworden. Want wat een goede act was dat ook.
9: Ja, ja.
14: Maar een paar dagen voordat die finale kwam, dacht ik ineens, oké, even alles in de blender wat ik hier nu heb gezien en gehoord. En het publiek dat reageert. En heel grappig. Mijn zoon thuis is ook heel erg van het Songfestival geworden sinds Duncan Lawrence heeft gewonnen. En die kwam ineens met, hey papa, op social media zijn dit de landen die het heel goed doen. En daar zat Bulgarije tussen. En toen zei ik op donderdag tegen mijn collega's, jongens, Bulgarije gaat winnen. En het is gewoon alles bij elkaar. Het klopt qua Songfestival.
12: Ja,
9: okay.
12: Ja, de winnaar van het Songfestival Bulgarije. Dus we gaan hem nu draaien op Radio 10 hier. Kondig jij hem aan, Henry?
9: Ja, als je op zijn Songfestival zet, zoals je van de week deed. Oké, dan
14: komt hij. Dat is goed. Okay. Ja, ik mix het een beetje dan met de sport. Want eigenlijk is zij het PSV van het Songfestival dit jaar. Ja. Ze won namelijk, net als PSV, de competitie won echt met een landslide bij de jury en het publiek. Dara Bangaranga.

0: Ranking de Hits.
1: Ja, vandaag spelen we Ranking de Hits met Robert. En goedemorgen, Robert.
2: Ja, goedemorgen, vrouwtje.
1: Hey, hallo,
2: leuk om met jullie in de uitzending te zijn.
1: Ja, dat vinden wij ook ontzettend leuk. Want jij speelt vaker mee, hè, met Ranking de Hits.
2: Ja, zeker weten. Ik vind het een hartstikke leuk spelletje.
1: Ja, en, leuk.
2: Leuk om iedere ochtend mee te spelen.
1: Nu voor het Echi.
3: Ja.
1: We gaan voor
3: zeker.
1: €250, Robert. Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
1: Hartstikke goed. Je hoorde net al deze opgave. You gotta move. You gotta move. Was dit een hit, Robert, voor of na 1978?
2: Ja, deze is ook al heel oud, dus je moet al voor 1978 zijn.
1: Heel goed, heel goed.
3: Klinken wij ook
2: Vanelli.
3: Zo oud?
2: Nee hoor, nee, zeker weten.
1: Okay. Oh nee, kijk, ik vind Robert nu wel leuk. Dat gaat hartstikke goed. Het was Gino Vanelli, hè? People Gotta Move uit 1974. Dus ervoor inderdaad. Eerste €50 is al in de pocket. In totaal €250 maak jij kans op. Maak je een fout, ja, dan houdt het meteen heel snel op het spel. Dan krijg je natuurlijk wel die Radio 10 dopperdrinkfles. Voor €100. Robert, was dit een hit? Voor of na 1974?
3: Ja.
2: Het waren de Police. Ik zat in ongeveer 1981, dus ik denk erna.
3: Zo! Dat is helemaal goed. 1981 inderdaad. Every little thing she does is magic. Van de Police inderdaad. Ja, goed man. Stop of doorgaan?
2: Ja, ik ga wel door.
3: Oké. Okay.
1: Je zit er lekker in hoor. Voor €150 gaan we dan nu spelen. Was dit een hit voor of na 1981?
3: Ja,
2: ook een bekende van mij in 1981. Dus je was erna.
3: Ja, hij is goed. Maar het was in 1988.
2: 1988.
1: Ja, dat heb je al. Met een kenner te maken, hoor.
3: Nou, ik zou je vertellen, €150. Ik zou gewoon doorgaan als ik jou was, hoor.
2: Ja, ik ga het proberen.
3: Jij ook kun je oud schelen.
2: Maar jij zegt dan, Gordon.
3: Oké, jij is goed. Dit ga je ook wel weg.
1: Goed zo. Het laatste fragment dan, voor €250. Was dit een hit, voor of na 1988?
2: Ja, ik denk net een paar jaartjes,
3: Robert. Jij bent gewoon een koning, Robert.
2: Wow. Ja,
3: uit 1986, typical van Tina Turner. Yeah.
1: Oh, gefeliciteerd, je hebt €250 gewonnen, Robert. Geweldig.
2: Heel leuk om weer in de uitzending te mogen zijn.
1: Nou, ja, de eer was geheel aan ons, Robert.
3: Topper.

0: Mel.
1: Ja, het is er gewoon weer omgevlogen. Het zit er alweer bijna op. Het zou nog uren kunnen blijven zitten. Maar ja, het is natuurlijk niet...
2: Dat willen mensen niet.
1: Zometeen een goede nieuwe lijst hier op Radio 10. De nummer 1 hits top 500. De lijst met alleen het beste van het beste.
2: Ja, niemand die iets heeft met lijstjes presenteren... is natuurlijk Erik de Zwart. Niemand minder dan Mr. Top 40 gaat zometeen starten... met de allereerste editie van de nummer 1 hits top 500.

0: Kids Top 500.
1: Radio 10.
2: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Dacht je shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach.

0: spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musicaltiendaagse.nl.
1: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
2: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Ja,

0: Kruipen 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Zometeen de start van de nummer 1 hits top 500 met Erik de Zwart. Diana Ross die staat op nummer 500, die hoor je zometeen. Maar eerst het nieuws van 9 uur, Annalore.
7: Goedemorgen. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven waarbij jongeren betrokken zijn in jaren niet zo hoog geweest. Dat heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin een hoge korting wordt beloofd. Daarvoor waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaald hebt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. De meeste adverteren op Facebook en Insta. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Er zijn onder andere huizen en scholen getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. En je salaris bespreken met collega's, dat blijft een groot taboe, schrijft de Telegraaf. Om erachter te komen of mensen die hetzelfde werk doen ook hetzelfde verdienen, komen er nieuwe regels aan, waarbij je er via je werkgever erachter kunt komen wat collega's verdienen. Het moet voorkomen dat er grote verschillen in salaris ontstaan. En dan het radioteam weer in de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. Tussen de buien door schijnt de zon en later in de middag wordt het overal vrij zonnig. En het wordt maximaal zo'n 16 graden.
6: Ja, hallo Lorre, dankjewel. Dan de verkeersinformatie. Er staan een aantal vertragingen. Ik hoop dat Erik zijn tram geen vertraging heeft.
7: Ja, vast wel.
6: Dat is wel zo. Ik ben er wel geweest. Natuurlijk. Maar goed, er staan ook op de weg wat vertragingen. 19 in totaal, de 3 die opvallen op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen. 22 minuten, de A10 de Watergraafsmeer de Nieuwemeer. Voor Amsterdam-Oud-Zuid 20 minuten en op de A10, dat is de andere kant op. Nee, dat is een stukje verder op Watergraafsmeer. De Nieuwe Meer, tussen de brug over het Noord-Hollandskanaal en de Koentunnel. Daar nog een keer 22 minuten.
8: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta.

0: Alles gedacht.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.

0: 500.
1: Erik de Zwart.
2: Ja, en die kan elk moment de studio binnenwandelen. Beginnen wij gewoon met de lijst. Op nummer 500, daar staat Diana Ross.
1: Radio 10. 500.

De nummer 1 is top 500, Chaotic was dat. En Damn, I Think I Love You. Allemaal uit het jaar waarin we nog massaal met een glaasje cola, een flesje bier, een glaasje wijn, een pakje chips voor de tv gingen zitten om te kijken naar het fenomeen talentenjacht. Dat was in 2001. Chaotic komt tot stand in Starmaker met onder andere Sita Vermeulen, die daar later nog de solo muzikale vruchten van zou kunnen plukken. Damn, I Think I Love You stond uiteindelijk 5 weken op de eerste plaats. Die felbegeerde eerste plaats. Ja, jammer dat ik iets later de studio binnenkwam vanwege de verkeersdrukte in het dorp Hilversum. Ja, je krijgt het voor elkaar. Alles had ik Gordon natuurlijk ook nog kunnen zien. Hij heeft ook 1 keer op nummer 1 gestaan in de top 40. Dus ja, mag toch gezegd worden. Erik de Zwart hier met de aftrap van dat wat een week lang de krenten uit de pap wordt genoemd. Je hoort alleen maar nummer 1 hits uit de Nederlandse top 40 hier bij Radio 10. Het is de week van de nummer 1 hits. Met zometeen een band die door een oorlog hun naam een tijdje moesten aanpassen. Ja, dat kan ook zomaar gebeuren. En opgelet voor iedereen die een dochter, nichtje, moeder of oma heeft die Lola heet, de Kinks, die komen eraan. Ook fijn als je gewoon een mooi liedje vindt je natuurlijk, hè. 498 is een ode aan de eerste vrouw waar zanger Ian Sutherland de oudste beweging ter wereld mee uitoefende. Het zijn de Sutherland Brothers en Quiver.

0: 90 in de nummer 1 in top 500 bij Radio 10. Massive Attack en Unfinished Symphony. In 2026 kunnen we ze tenminste gewoon weer aankondigen als Massive Attack of afkondigen. Maar in de tijd dat het plaatje uitkwam, sprak men liever over gewoon Massive. Maar dat had te maken met het feit dat de Golfoorlog net was uitgebroken. Unfinished Symphony heette het liedje wel en dat is altijd zo gebleven. Nog steeds niet een hele vrolijke naam, maar het is een klassieker. 1 week heeft hij bovenaan de top 40 geprijkt. Zometeen hoor je de doorbraaksingle van Gers Pardoel. Ik neem je mee, beland op nummer 1. Uiteindelijk 11 jaar lang de grootste Nederlandstalige hit ooit in de top 40. In 2023 werd hij uiteindelijk ingehaald door Maan en Goldband met Stiekem. Je hoort Gers naar de Kinks, die we 2 keer in de lijst vinden in deze nummer 1 hit week. De studioversie die komen we later nog tegen op 213. Maar de Kinks met Lola Live. Nu op 496.
1: It is just that terrible. She walked up to me and she

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep...
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
14: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk, bij Veronica.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
18: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
19: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
21: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
23: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op Kika.nl.
0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Oranje.

is eerst nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. Trekt snel weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal rond 16 graden. We gaan langzaam maar zeker aan het eind van de week weer op weg naar zomerse temperaturen bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Er is nog een klein beetje vertraging op de Nederlandse wegen. 4 om precies te zijn. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht. 16 minuten tussen Beest en Everdingen. In Amsterdam, de A10 natuurlijk. Knooppunt Amstel, de Nieuwe Meer. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en Oud-Zuid. 5 minuten vertraging. En tenslotte de A13 Rotterdam-Rijswijk. Tussen Berkel en Roderijs en Delft-Zuid.

dat we voor de eerste keer Koningsdag vierden en het Nederlands elftal op schot was tegen Spanje op het WK van 2014. Lilywood and the Prick. En dit was hun nummer 1 uit hetzelfde jaar. Dat heette Prayer and See op nummer 493. En laten we hopen dat het komende WK ook weer zo verwend gaan worden als toen ter tijd. Radio 10, de aftrap van de nummer 1 hits top 500. Deze hele week hoor je het allerbeste uit de geschiedenis van de Nederlandse top 40. Die begon in 1965. En sindsdien hebben we 864 nummer 1 hits gehad. Dan zou je toch denken dat het er veel meer is. Nee, slechts 864 nummer 1 hits. Nou, zometeen een zanger die tegenwoordig door het leven gaat als Sananda Maitreya. Maar in het jaar dat hij bovenaan stond, had hij nog een hele andere artiestennaam. Wie het is, dat hoor je zo meteen. Eerst gaan we naar de soundtrack van de film Boomerang met Eddie Murphy. De carrière van Boys to Men zat al in de lift in 1992... maar het echte succes zou met dit liedje komen. Het leverde 2 Grammys op, werd een record gebroken in Amerika door maar liefst 13 weken bovenaan de Billboard Hot 100 te staan. En ook in de Nederlandse top 40 stond hij 2 weken op de eerste plaats. Boys to Men and the End of the Road.

als Samantha Maitreya. Terence Trent D'Arby en Wishing Well op 491. In de nummer 1 hits top 500 hier bij Radio 10. Een man die veel van de wereld zag. Hij werd geboren in Amerika. Woont tegenwoordig met zijn Italiaanse vrouw in het land van de laars. En zat ook nog een tijdje gelegerd in Duitsland. En over onze oosterburen gesproken. Zometeen hoor je de nummer 1 hit van Deve. Kodo komt er zo aan. Eerste mannen die verantwoordelijk waren voor de allereerste nummer 1 hit in de top 40. Op 2 januari 1965 verschijnt de eerste editie. En de heren John, Paul, George en Ringo die staan bovenaan met I Feel Fine. Dat was de allereerste nummer 1 hit in de top 40. Dat zou een voorbode zijn voor een fantastische en glansrijke carrière. 16 keer bereikten ze uiteindelijk de nummer 1 positie. En daarmee zijn ze nog steeds recordhouder. Waaronder deze uit 1967. Hello.

0: 10 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: het allesnetwerk. Ziggo.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je

0: 50 euro voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Is dit allemaal van jou?
3: Alleen de belangrijke dingen.
4: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
5: Allsafe. Geeft ruimte.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
10: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
12: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van 500 euro aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
10: Vertrouwd sinds 1999.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
14: En op Radio 10 is het 10 uur geweest. Dat betekent het nieuws. Hier is Nicolai, goeiedag.
15: Goedemorgen, ik denk ik ga altijd precies mooi na dit pingeltje. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porta Cabins klaar. De vier Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes, preventief fouilleren, het haalt allemaal niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. De politie trekt bij de NOS aan de bel over nepwebshops die mensen lokken met advertenties op Facebook en Instagram. Er worden hoge kortingen beloofd, maar na betaling wordt er nooit wat geleverd en is je geld weg. Dat is de waarschuwing. In een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 van dit soort nepwebwinkels ontmaskerd. En Erik, even opletten, is voor jou een leuke opsteker voor AOW'ers.
14: Oh.
15: Het is alleen wel voor alleenstaande AOW'ers. Zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld, dat is jammer. Nee, er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit. Maar niet zoveel als een alleenstaande. Maar misschien omdat jij in je gezin als enige AOW krijgt.
14: Ja.
15: Krijg je het er wel.
14: Zo waarschijnlijk wel, ja. Dat denk ik wel, ja.
15: Gaat voor jou uit.
14: Weer een ijsje kopen.
15: Ja, of gewoon een keertje parkeren.
14: 1 liter benzine.
15: Komt allemaal goed, wat heerlijk. Het Radio-team weer. Eerst nog overwegend bewolkt met wat regen in het oosten. Die trekt snel weg. Later in de middag dan wordt het vrij zonnig. De maxima liggen rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij net.

0: weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
2: Klopt, minstens 2 dagen per week.
1: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
1: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
1: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
8: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
9: Erik de Zwart.

Nummer 487, Adele in de lijst en Easy on Me. En daarvoor nog de man die jarenlang onderdeel was van de Amerikaanse marine en daar grote indruk maakte onder de douche. Ja, omdat hij zo goed kon zingen natuurlijk, hè. Je hoorde Shaggy met Angel, nummer 1 hits. Top 500 hier op Radio 10, de lijst die we een uur geleden hebben afgetrapt en die alleen maar beter wordt met zometeen iemand die niet genoeg had aan een televisiecarrière. De reden dat Barbie-verkoop in 2023 met 25% steeg en een teller van de familie Sherry. Maar we gaan eerst naar een Nijmeegs feestcafé aan de Hertogstraat nummertje 123. Kon je genieten van een goudgele rakker en gezellig meezingen met classics. Een briljant concept dat vele stamgasten opleverde die sommige platen meezongen met een alternatieve tekst. Zo ook de classic Living Next Door to Alice van Smokey. De naam van het café was Café Gompie. Het café bestaat niet meer, maar de nummer 1 hit op 486 nog wel.

En ook heel succesvol. Nee, nee, Cherry was slechts één van de velen. Het begon allemaal met papa Don Cherry, die was een bekende jazzmuzikant. Haar halfbroer van Nee, nee, Eagle Eye Cherry, die scoorde een top 10 hit met Save Tonight. Haar halfzusje Titio, die haalde met Come Along nummer 11. En haar nichtje, nooit geweten, maar haar nichtje Mabel, Mabel Cherry, die had een nummer 2 hit nog niet zo lang geleden met Call Me Up. Maar van de hele familie Cherry was Nee Nee het ook, die echt op 1 eindigde met de track die je net hoorde, Buffalo Stance. Zo meteen in de nummer 1 is top 1500, Puff Daddy en Faith Evans met I'll Be Missing You. En ken je die mop over die jongen die ons ging vertegenwoordigen in de finale van het Songfestival? Inderdaad, die ging niet. Joost Klein die zorgde ervoor dat het liedje Schala in ieder geval niet saai was. In eerste instantie door een knaller van hit en vervolgens door alle opspraken. Ja, dat Songfestival maakt wat los in Nederland. Er zijn ook maar weinigen die daar nog maar weten welk jaar wie dat won. Dat was Nemo met De Coat uiteindelijk. Het nummer dat schitterde door afwezigheid was op 484 genoteerd in onze nummer 1 top 500. En dat is natuurlijk Europapa van Joost Klein.

0: fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
1: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
17: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
18: Erik de Zwart.
19: We blijven nog even bij het Songfestival. Making Your Mind Up. Hier is Bugs Fizz op 482.
18: Radio 10.
20: 482.

Even wakker worden weer natuurlijk na zo'n fantastisch verhaal. Barbara Streisand en Celine Dion. En mochten Amerika en Canada een lijst maken met hun allerbeste zangeressen, nou, dan staan deze dames natuurlijk op nummer 1 eindigen. Tell Him hoorde je op 481. En de Songfestival-inzendingen die vlieg je nog om de oren. Eerder nog Joost Klein. Het was nu de beurt aan Buxvis en Making Your Mind Up. Nou, ik heb het niet gezien zaterdagavond. Ik was bij Harry Styles in Amsterdam. Was ook best wel goed. Ja. Ik denk dat ik wel de oudste was, maar het was wel leuk. Zometeen gaan we naar de stad van de Golden Gate Bridge, Alcatraz, Silicon Valley, steile straten en natuurlijk de prachtige oude trammetjes. De PCC's en de cable car. San Francisco, Scott McKenzie komt er zo aan. Maar eerst de reden dat de verkoop van de Barbie-pop in 2023 stegen met 25%. Dat had natuurlijk te maken met de Barbie-film die dat jaar verscheen. En die werd natuurlijk een succes dankzij...

Dat vertaal je naar miljardair. Dat is even een 1 met 9 nullen. En daarvoor moet Bruno nog wel eventjes doorzingen. Zijn vermogen wordt geschat op 175 miljoen dollar. Met andere woorden, nog 825 miljoen te gaan. Dan doet die Harry Styles het wel een stukje beter. Want zijn hele totale tour gaat 1 miljard opleveren. Waarvan ongeveer, ik denk, 100 miljoen zo uit Amsterdam gaat komen. Want er gaan een 500.000 mensen naartoe. Daarna gaat hij naar New York en gaat nog naar Londen. Hij gaat de hele wereld over en hij eindigt volgens mij in Australië. Zometeen een man met een mooie loopbaan bij de televisie. Hij begon met Call TV, maar werkte zich snel omhoog. Presenteerde het programma Explosief, 15 miljoen mensen en Domino Day. Helemaal geen slechte cv voor Jeroen van der Boom, je hoort hem zometeen. Maar eerst één wereld van Emilia.

0: Kids Top 500.
1: Radio 10.
2: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het zijn nu vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €450 korting.
3: Dus, waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Heb jij ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
6: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
11: Het is 11 uur geweest en hij zit er klaar voor met het laatste nieuws. Nicola Ruis. Een hele goede morgen, Nicola.
12: Goedemorgen, Erik. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hantavirus ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine en daarvoor zijn in de haven portacabins neergezet. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, worden de noodmaatregelen ingetrokken. De burgemeester vindt het volgens RTV Noord niet meer nodig. Nadat hij de huizen van de moeders vooral van alles was vernieuwd, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen gelegd en leggen ook kinderen knuffels neer.
13: Ik slaap zelf ook nog met knuffels en dit zijn knuffeltjes waar ik niet zo vaak meer mee slaap. Maar 1 is wel waar ik wel vaker mee slaap, maar ik dacht, ik geef ze wel aan hun. Hun hebben het harder nodig dan ik.
12: Oh. Alleenstaande AOW'ers krijgen dit jaar aardig wat meer vakantiegeld. Volgens berekeningen komt er zo'n 20% bij. Dat komt doordat het minimumloon omhoog gaat. De AOW is daaraan gekoppeld. Ook voor stellen met een AOW-uitkering is er een verhoging, maar die is wel iets bescheidener. En een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consument en Markt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt, maar het was niet duidelijk dat je daar een abonnement van €15 per maand voor afsloot. Dat is nu duidelijker vermeld. Reddit 10 weer nog. Het is eerst nog overwegend bewolkt met een beetje regen in het oosten. Die trekt wel snel weg. Later in de middag dan zeggen ze dat het vrij zonnig wordt. De maxima liggen rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
14: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
15: De musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
14: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Radio 10, de nummer 1 hit.

0: heart say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Ze komen uit Minnesota, Old City and Fireflies op nummer 474. En daarvoor nog een duidelijke vraag van Labelle. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? En wat jouw antwoord is, ja, dat mag je natuurlijk zelf weten. Inmiddels is de dame die dat zong van Labelle 81 jaar. Nou, dit is hem. De lijst met de allerbeste nummer 1 is aller tijden. Een lijst die haast onmogelijk is natuurlijk om samen te stellen. Want we hebben goud moeten onderzoeken van ander goud. En kampioenen uit kampioenen moeten kiezen. Met andere woorden, het is alsof je zwemt tussen een schooltje zalmen en op zoek gaat naar het allerbeste neusje. Dat onmogelijk werk, dat hebben wij bij Radio 10 al voor je gedaan. We hebben gedubt, gewikt, gewogen. En dat leverde een top 500 op waarvan we nu zijn aangekomen bij nummer 473. Rednecks. Rednecks, dat is een geuzennaam voor arme plattelandsbewoners in het zuiden van de Verenigde Staten. Dus waar komen ze vandaan? Nou, niet uit Tennessee, niet uit Kentucky, niet uit West Virginia, niet uit Mississippi, niet uit Alabama en ook niet uit Texas. Dat zou

Bruce Hornsby, 472. De beste man had zelf nooit verwacht dat hij deze lijst zou hebben gehaald. Want toen hij het nummer af had, was hij zelf heel erg onder de indruk van zijn werkje. Maar zijn vrouwtje niet. Zij vond het eigenlijk helemaal niks. Maar Bruce is een echte man en net als andere mannen, die zijn Oost-Indisch doof voor advies van hun vrouw. Gewoon toch uitgebracht en gelukkig maar, want het werd een enorme nummer 1 hit. Just the way it is, the way it is. Dit is de nummer 1 hits top 500. Zometeen Jim Gilstrap en Swing Your Daddy. Maar eerst de man die opgroeide in de Schotse plaats Dumfries. En daar regent het ongeveer 200 dagen per jaar. Toch knap dat je dan nog kan zingen over the summer. When I met you.

0: Wel brain freeze? Koop rond af en beleg. Koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor 688 euro na cashback. En ontvang een barbecue cadeau.

0: Vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
10: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
11: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
12: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
13: Erik de Zwart.
14: Met nu nummer 469, de vraag van George Michael. I want your sex.
13: Radio 10. 469.

echte nummer 1. Daarvoor hadden we I Want Your Sex van George Michael, die 6 keer op de eerste plaats heeft gestaan van de top 40. De nummer 1 is de top 500. Nummer 2 telt niet, hè? Want ken jij nog Raymond Quinn? Nee? Nou, die werd nummer 2 in X-Factor. En die heeft niet gewonnen.

je hoogtepunt, maar wat als je hoogtepunt je allereerste singeltje is? Nou, dat overkwam de groep Mars. Het hield ze niet tegen. Pop the volume. Daarna ging de stekker uit het stopcontact. Zo zijn ze een one-hit wonder. In dit geval een number one-hit wonder. Zometeen in de lijst een nummer over het slaapgedrag van de leeuw. Maar dat klopt niet helemaal, want leeuwen slapen overdag 16 tot 20 uur. Dus The Lion Sleeps Tonight is niet helemaal correct. En we hebben ook nog een liedje. Dat is heel gezond eigenlijk wel. Want het gaat over groene pretpeperserie, Jazz Cool, de verboden oregano. Inderdaad, over wiet. She likes weeds. Terug naar 90.

0: Wee, the lion sleeps tonight. Ik ga ruimte maken voor de bammerammer.
1: Ja, nou, die doen we niet vandaag, hè?
0: Nee.
1: Nou ja, toch.
0: Dan ben jij de
1: Marikant is ook al een lekkere bammerammer in principe.
0: Zo is dat.
1: Volgens mij hebben we nooit samen de top 40 gepresenteerd, hè?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee, want jij was ermee gestopt. Toen heeft Wessel het de tijd gedaan. Toen heb ik het gedaan. Maar wel lachen om een keertje samen nummer 1 te draaien.
0: Ja, leuk man. Zo is dat. Nieuwhuis en de Zwart. Ja, nee, dat zijn... Het mag in de knop. Nou, zo dadelijk na 12. Veel plezier met Jeroen. Hij gaat je vermaken met nog meer nummer 1 hits.
1: Zo is het.
0: Goed gezegd zo?
1: Ja, vindt het wel vertrouwd klinken, Erik. Doe het nog maar een keer.
2: Zometeen op Radio 10. Top 500.
3: Radio 10.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
8: Hebbes.
7: Kijk op ben.nl.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Hey buurman.
15: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
14: Stef?
15: Ja?
14: Waar bel jij nu mee aan?
15: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
16: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
14: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
17: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
0: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd.

0: SocialDeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: SocialDeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
3: Yes, we beuken door zometeen met de nummer 1 lijst. Onder andere Morikante, Billy Swan, Mart Hoogkamer komen eraan. Maar eerst Nicola Ruijs met het nieuws.
4: Goedemiddag. D66 en GroenLinks PvdA willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen. Daarvoor moet de wet aangepast worden. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine. Daarvoor zijn portacabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap twee keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baarn. De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. En goed nieuws voor Shakira, die krijgt namelijk 60 miljoen euro terug van de Spaanse Belastingdienst. Heb ik nog nooit. Die had de Colombiaanse zangeres beschuldigd van fraude omdat ze bijna 15 jaar geleden langer in Spanje zou hebben gewoond dan ze zei. Maar volgens de Spaanse rechter kan de Belastingdienst dat niet bewijzen. In een andere Spaanse belastingzaak had Shakira eerder al geschikt.
3: De duivel poept altijd op dezelfde hoop.
4: Precies, maar hij mag ook wel een keer op mijn hoop.
3: Ja, dat is een eigenlijk klein hoopje wat wij hebben.
4: Ja, precies. Nou goed, het weer. Vanmiddag af en toe buien, sommigen met onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. En later vanmiddag, dan zeggen ze dat het overal vrij zonnig gaat worden. De maxima liggen rond de 16 graden.
3: Dan wat vertragingen. A1 Hengelo-Osnabrück voor de Nederlandse grens 8 minuten. De A7 Westerbroek-Bremen voor de Nederlandse grens 7. A7 Zurich-Den-Oever voor de brug over de Stevensluizen 6. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 17 minuten.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart? Met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.
13: Jeroen Nieuwenhuizen.
3: Alleen de bovenste beste krijgen. Billy Swan zometeen en nu Morikante.

0: Hij kan helpen, 462 in de lijst en de vorige muziek uit Guinea. Dat is best uniek. Tot op de dag van vandaag is het de enige Guineaans met een nummer 1 hit. Morikante, Jekke Jekke. Zo, welkom. Leuk dat je erbij bent.
1: Ja, nieuwe huizen, dames en heren.
0: Ja, het gaat niet om mij. Het gewoon de nummer 1 is natuurlijk, hè. Deze week alleen de beste van de beste. En we hebben zometeen hier voor iemand die van de aardbodem is verdwenen. Ook een nummer 1 hit die we danken aan de maffia. En we gaan gezellig naar de paap. Maar eerst gaan we terug naar 2016, toen onze eigen Goren in de jury zat van Holland's Got Talent. En daar kwam deze jongen auditie doen.
2: Wie ben je en hoe oud ben je?
3: Ik ben Mart Hoogkamer, 17 jaar, en ik kom zingen.
4: Take it away.
5: Want zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei.
0: Ja, de start van zijn grote carrière. Martje Hoogkamer, dat seizoen haalde die finale. En 5 jaar later wist hij dat te overtreffen met de nummer 1 hit. Ik ga zwemmen, of 461.

0: 1 hits top 500.
1: Ja, 459 is hij beland met Get Out of My Dreams and Into My Car. De volgende band die ontdekt werd in muziekcafé De Paap in Den Haag. Daar in het café zat onderuitgezakt op een krukje Henk-Jan Smits. Waarschijnlijk zijn zonnebril in zijn haar. Dat was niet voor niks, hè, want hij had gehoord dat er een bandje zou optreden wat wel aardig zou klinken. En op die avond werden ze dan ook ontdekt. Begin van een lange carrière voor Kane. Shot of a Gun hoorde je in de nummer 1 hits top 500 hier op Radio 10. Zometeen het romantische Layback in the Arms of Someone. De Charmeurs van Smokey hoor je op 457. Maar eerst de band OMD. Orchestral Maneuvers in the Dark. Niet de band zelf, die hoor je vrijdag. Joan of Arc staat op 14 in de lijst. Maar wist je dat diezelfde band ook een plakkerig popliedje schreef voor de dames van Atomic Kitten? We hebben het allemaal beleefd, hè?

0: 2,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
7: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Keukenkopers, opgelet. Nu.
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent. Gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
12: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
15: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

2007 was het zomer op je radio. Je hoorde het Caribische stemgeluid van Real to Real, I Like to Move It. En de volgende man met de zon in zijn huig, Tiziano Ferro. Hij werd er ook wel geboren in het Italiaanse stadje Latina. En dan moet je wel ook wel klinken als een zomervakantie, toch? Ja. Perdono, 456. Dan zeg je Italië, dan is de kleine stap naar de maffia. En diezelfde maffia speelde indirect een grote rol in het proces van de volgende nummer 1. Het was namelijk Frank Sinatra, die warme banden onderhield met de onderwereld. Een reputatie waar hij dankbaar gebruik van maakte. Toen hij producer vroeg om een nummer te maken voor zijn dochter, kreeg hij als antwoord: nou, nee, dankjewel. Toen zou Frank zijn maffiakaart gespeeld hebben. He made him an offer he couldn't refuse. En laat eerlijk zijn, het slaapt toch net lekkerder zonder afgezaagde paardenkop in je bed. Ja, zo is het ook natuurlijk. Nancy kreeg alsnog haar hit These Boots Are Made For Walking op 454 in de lijst.

0: De nummer 1 hits top 500.
1: Ja, was de maanlanding nou echt? Hebben de dino's echt wel bestaan? Bestaan er buitenaardse wezens? Allemaal vragen. Dankzij rare complottheorieën verschillende antwoorden kennen. En hetzelfde geldt ook voor de vraag, wat is er gebeurd met George Ezra? De afgelopen 3 jaar heeft hij niets meer gedaan. Geen nummer meer gemaakt. Ook zijn sociale mediakanalen blijven stil. En nu gaan er dus verschillende theorieën eronder. Zo zou hij backpacken over de wereld reizen. Anderen zeggen dat hij de bekendheid zat was en daarom verhuisde naar een boerderij op het platteland. Wat waar is, weten we niet. Wat wel waar is, en wat we zeker weten, Shotgun staat in de lijst. Een nummer 1 hit van hem, 2018. Zo meteen hier Passenger, Let Her Go. Maar eerst iemand die zijn nummer 1 hit cadeau kreeg. Jody, hoe zit dat nou precies?
2: Ik ben geadopteerd. Toen ik 18 werd, toen ben ik naar Colombia gegaan. Biologische familie ontmoet. En op de terugweg op Bogota kreeg ik een cd'tje van een tante. Daar stond Cassie Cano op. En ik zei, zullen we dit nummer opnemen? En toen zei ze, ja, dit is een hit. Dit moeten we doen. Dus en zo geschieden.
1: Ja man, aan het begin van deze eeuw, 2000, stond hij 5 weken lang bovenaan met deze. We hebben hem allemaal meegezongen natuurlijk, hè.
3: Kissy,
1: Kero.

0: 1 hit top 500.
1: Radio 10.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
8: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
12: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel je nu mee aan?
17: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
19: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
20: Boost yourself.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
23: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De

0: 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Yes, zometeen meer muziek. Allemaal grootste hits ever natuurlijk. Het is allemaal op één geweest. Guus Meeuwis, Foxy, Get Off komt er ook aan. Maar is de nieuws Nicola Ruijs.
4: Goedemiddag. Gidi Markesauer neemt nog meer terug van zijn omstreden uitspraken over Palestijnse vluchtelingen en omvolking. Die waren niet goed en onhandig, zegt hij op X. Volgens Markesauer had hij het over omvolking in een privégesprek dat stiekem is opgenomen. Eerder zei hij al dat zijn uitspraak over Palestijnen wat gepaster had gekund. Ridouan Taghi krijgt misschien toch twee nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaarden dat ze hem wel bij willen staan aan het Marengo-proces. Het is alleen wel een voorwaarde. De twee willen genoeg tijd om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, dat hoeft nu nog niet. En bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. Dat betekent dat Groningen donderdag niemand mee mag nemen tegen Ajax en Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep na de wedstrijd Volendam-Telstar en de gemeente geen enkel risico meer wil nemen. Radio 10 weer. Vanmiddag af en toe buien, waarvan sommigen met onweer. Tussen de buien door zeggen ze dat de zon gaat schijnen. En later vanmiddag dan zou het overal vrij zonnig moeten worden. En de maxima, die liggen rond de 16 graden.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Vertrouwd sinds 1999.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Radio 10. De nummer 1 hit top 500.
7: Jeroen

0: 49.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zeg.

0: Twee keer stond Geef mij je angst in de hitlijsten. André Hazes bleef steken ooit op 35 in de lijst. En Guus Meeuwis wist er wel een nummer 1 hit van te maken. Maar er moest André wel eerst voor overlijden, helaas.
1: De nummer 1 hit top 500.
0: De volgende huismuzikanten van TK Record Studios. Als je een muzikant nodig had, dan werden zij gebeld. Ze speelden en zongen verschillende nummers in, voor en met grote artiesten. En één keer kregen ze de kans om zelf wat te maken. Dat werd Cut Off, Foxy, 450. Zeg welkom bij de Champions League van de muziek. Het zijn allemaal artiesten die zichzelf de beste ooit mogen noemen. En van al die platen hebben we nu een nieuw lijstje gemaakt. Nummer 1, iets top 500 de hele week hoor je het hier. De nummer 1 natuurlijk aan het eind van de week bij Gijs. Zometeen een commercieel hitje in de positieve zin. De versiertruc van Paul McCartney en de man die bijna lid was geworden van de koninklijke familie. Maar eerst een rapper die als kind nergens bij hoorde, waar hij ook was. Hij viel altijd net buiten de boot. Hij was half Jamaicaans en half Fins. Raymond Banks. Hij zocht de heil in zijn muziek. De plek waar hij wel een zielsverwant vond, dat was in DJ en producer Gizmo. Samen werden ze Bumfuck MC's. En ze stonden bovenaan met deze

die graag in de spotlight stond. Zo graag dat ze er een liedje over maakten. Want die enorme spotlight noemde ze ook wel de Super Trooper. Overigens weten ze die spotlight inmiddels vakkundig te ontlopen. Hallo, ze zijn al lang pensioensgerechtigd. Je kunt ze nog wel zien als hologrammen. En wil je dat, dan moet je niet lang meer wachten. Want ABBA Voyage, die show in Londen, stopt in november. Maar misschien is het net als met de Soldaat van Oranje. Je weet het nooit. Zometeen en de nummer 1 in top 500, de scharrel van Alexia. Of toch niet, want Antoon is inmiddels gespot met een andere dame. Hij was hier ook al makkelijk te verleiden. Je had me bij hallo. Zometeen op 445, maar eerst Sinead O'Connor. Ze stofte een nummertje af, wat Prince schreef. En het heet Nothing Compares to You. Hoor je nu op 446.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
3: Aldi. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
4: Dat wordt genieten.
2: Ja, dus. Aldi.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
10: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
18: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
19: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
20: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
21: Dit is de nummer 1 hit Stop 500.
22: Jeroen Nieuwenhuizen.
23: Het zometeen de Beatles voor je. Michelle komt eraan, maar is Mika. Relax, take it easy.

0: Paul McCartney nog jong was, werd hij wel eens feestjes binnengesmokkeld door de oudere John Lennon. En om interessant over te komen, het vrouwelijk geslacht deed hij dan alsof hij Frans was, inclusief een Frans accent. Die avonden werden uiteindelijk de inspiratie voor de track die je net hoorde. Michel! In de hitlijst stond hij op 66 bovenaan. Hij stond in 1966 bovenaan in de hitlijst. En bij ons is hij beland op 443.
1: Deze week alleen maar nummer 1 hits. De nummer 1 hits top 500.
0: Ja. En zometeen wordt het lachen, hoor. Heb je de link? Weet je wat voor muziek erbij hoort? Je hoort het zometeen wel.

Dit is nou wat je noemt een commercieel succes. Betere omschrijving is er eigenlijk niet. Fluitsman Fortuyn kreeg een opdracht van de Postbank, de voorloper van de ING. Die hadden een commercial gemaakt met een tekst. Maar ja, die tekst moest toch wat op muziek gezet worden. En Jochem Fluitsma die zong die demo in. En dat deed hij zo goed dat er eigenlijk geen andere zanger meer werd gehuurd. De commercial werd een succes. En ze kregen er zoveel positieve reacties op dat de platenmaatschappij vroeg of ze niet wat langere track wilden opnemen. Nou, en dat met een nummer 1 hit. 15 miljoen mensen, toen het land nog een stuk dunner bevolkt was. De voorlog 1 op Barry Felix Jane. En zometeen de nummer 1 hit top 500 met Edwin Diergaarde. En de voorlog Lucas Graham, 7 Years komt eraan. En eerst Harold Faltermeyer. Harold die maakte de soundtrack van Beverly Hills Cop, vernoemd naar de hoofdrol van Eddie Murphy. Axel Foley. Dit is Axel Air van 439. De nummer 1 hit top 500 op Radio 10. Ding, ding. Ga weg, Crazy Frog. Jij komt nooit verder dan nummer 7 in de lijst, hè?

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter. Voor maar €1. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hey jij daar, het zijn nu vakantiegeld super sale weken bij Prijsvrij Vakanties en je krijgt tot wel €450 korting.
8: Dus heb jij ook zo zin in een vakantie? Boek dan nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij Vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
9: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
8: Heb jij ook zo zin in een vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
10: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30. De tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
12: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
13: Honor the craving.
14: Domino's.
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
17: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Voordat ik hier manager werd...

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Oranje fans opgelet.

0: dan dit krijg je ze nergens deze week. De nummer 1 in top 500 gaat zo verder met nummer 437 na het nieuws. Met Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. De politie en marechaussee hebben afgelopen jaar ruim 8000 wapenmisdrijven geregistreerd. Dat zijn er meer dan 100 jaar daarvoor. In 78 gemeenten is het aantal zelfs verdubbeld. Vooral in steden als Rotterdam en Eindhoven gaat het om veel zaken. En opvallend is dat bijna 1 op de 5 verdachten minderjarig is. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor, waarbij Bulgaren betrokken zijn. Het zou gaan om een bedrag van bijna 7 miljoen euro. De verwachting is dat 2/3 van het geld niet meer terug te halen valt. Maar staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen om alles terug te halen. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius. Ze nam ook een kijkje bij de Porta Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet omdat er het Hantavirus op was ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. En op Schiphol verloopt de eerste dag met de nieuwe security niet echt soepel. De wachttijden lopen op tot meer dan een uur en daardoor zijn vluchten vertraagd. Het lijkt erop dat de nieuwe beveiligingsbedrijven te weinig personeel hebben ingeroosterd. Om de drukte op te vangen zet Schiphol extra kantoorpersoneel in en wordt er water uitgedeeld aan wachtende reizigers. Het Radio 10 weer vanmiddag af en toe buien, sommige met onweer. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag zeggen ze dat het overal vrij zonnig wordt. En de maxima die liggen rond de 16 graden.
0: Nicola, dank je.

0: extra reistijd daar.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je

0: die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Radio 10, de nummer 1 hits top 500.

0: Fasti Dutchie.
1: De nummer 1 hit top 500.
0: Dat is toch die nummer 1 hit over die joint die rondgaat. Gezongen door jongetjes van een jaar of 10. De musical Youth. Nou, bijna goed. Het is wel gebaseerd op een oud liedje van de Mighty Diamonds. Pas de couchie. En een couchie, dat is een pijpje met cannabis. En een Dutchie, dat is een pan met eten eigenlijk. Dus als je die jonge gastjes hoort zingen Pas de Dutchie, dan vragen ze eigenlijk of je de pan macaroni even wil doorgeven. En dat is toch net wat anders dan een pijpje cannabis. Al daar schijn je wel weer honger van te krijgen, geloof ik. Goedemiddag, dit uur van de nummer 1 hit werd geopend door Queen. Crazy Little Thing Called Love op 437. In de jaren 70 had Queen een soort van abonnement op de nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. In 1979 was dit de derde nummer 1 hit van de band. In de week van de nummer 1 hits bij Radio 10 tot en met vrijdag hoor je de nummer 1 hit top 500. Eigenlijk groter dan dit bestaan ze niet, dus dat wordt al met al een lekker weekje. Een feest der herkenning. Met zo dadelijk een nummer 1 die eind 2016 over het nieuwe jaar werd getild. Daarna bleef hij dus ook nog in 2017 een paar weken lekker bovenaan staan. Maar eerst Eurodance uit Italië. Dan zit je dus al snel in de 90's. Internet maakte zijn entree met piepende inbelmodems en mobiele telefoons. Waren bakstenen met antennes. Capella op 435. Dit is Move on Baby.

0: Vandaag de dag is het anders. Dan bepalen streams, downloads, airplay op de radio en populariteit online of je de hoogste positie in de hitlijst weet te halen. Dat is al zo toen Clean Bandit in 2016 samen met Anne-Marie Rockabye uitbracht. En die staat op 434 in de nummer 1 in de top 500 bij Radio 10. En heb je toevallig 40 jaar geleden de Zuid-Afrikaanse miniserie Shaka Zulu gezien? Het waargebeurde verhaal van de machtige Zulu-leider koning Shaka en zijn conflict met het Britse Rijk in de 19e eeuw vond het allemaal plaats. Als je hem niet gezien hebt, dan kan je hem nog wel ergens streamen, denk ik. Volgens mij zowel op Prime als op Netflix. En dan kom je ook de nummer 1 hit van Margaret Sincana uit de serie tegen. Je hoort haar zo op 432 in de nummer 1 hit top 500. Naar die andere koning van het levenslied. André Hazes staat op 433 met Zij gelooft in mij.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
3: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
12: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
17: craving. Domino's.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
21: Een lekker begin van je nieuwe werkweek.
22: Edwin Dier.

belofte. OMI bracht een eerste versie uit in 2008. En pas als de Duitse DJ Felix Jean er in 2014 een tropische remix van maakt, weet dit relaxte nummer tot een nummer 1 in te schoppen. De opvolger, dat was Hula Hoop. Die wist dat bij lange na niet te evenaren. Dat geldt dan weer niet voor de man, of eigenlijk bedoel ik jonge man op nummer 425. In ons land weet hij 7 keer de hoogste positie te veroveren. Je hoort zo 1 van die 7. What do you mean? En dan weet je natuurlijk dat ik het heb over Justin Bieber. Maar eerst gaan we naar Paul Hardcastle, die alle mogelijkheden van zijn nieuw aangeschafte sampler laat horen.

0: 10 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
6: Hebbes.
7: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
7: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
13: Aldi.
14: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
15: Yes, hij doet het.
16: Ja hoor, dat kan zeker.
17: Oh
14: ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En trade

0: Inbouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
3: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Stel je voor dat je in de

0: Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Dat is de nummer 1 in het top 500 bij Radio 10. Na het nieuws gaan we verder. Hier is Martijn Nijhuis.
1: Lange rijen op Schiphol. De beveiliging daar werkt vanaf vandaag op een andere manier. En dat loopt nog niet soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten daarom bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur. Maar dat kan of wil Schiphol niet bevestigen. Er komen misschien toch weer advocaten die Ridouan Taghi willen verdedigen in het langslepende Marengo-proces. Ronald van der Horst en Aniek Slijters dienen zich aan tijdens een zitting in de rechtbank op Schiphol. Ze willen wel genoeg tijd om het hele dossier te kunnen lezen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet feestelijk meer na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs dat AZC. Regiozender NH zegt dat er signalen waren dat sommige ouders hun kind een shirt wilden laten aantrekken met de tekst AZC nee. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die geluidsoverlast veroorzaakte. Verschillende mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en nacht. Nu wordt hij dus zachter gezet en daardoor kan hij weer gewoon dag en nacht luiden. Het Radio 10 weer. Regen, misschien wat onweer. Morgen eerst droog, plaatselijk vrij zonnig. Maar al snel bewolkt en wat regen. En het wordt morgen maximaal 17 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Joep. Er staan er files, 7 stuks in totaal. De 3 langste vind je op de A27 Breda richting Gorkum voor de Merwedebrug. 20 minuten. Nog een keer de A27, maar dan Utrecht-Breda. Eveneens voor de Merwedebrug 14. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Someren en Leenderheide, de randweg N2. Er is dan ongeluk gebeurd en dat zorgt voor 25 minuten extra reistijd.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
1: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
2: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
1: Voor pallets van 100 kilo?
2: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
3: Honor the craving.
4: Domino's.
5: Radio 10. De nummer 1 hit top 500.

0: van Zen.
1: De nummer 1 hit top 500.
0: Deze was speciaal voor alle musical-liefhebbers. Er is een soort van hippie-cultuur op een podium. Het verhaal draait om een groep hippies in New York. En wat we te zien kregen was voor die tijd best schokkend. Er zat naakt in de musical, openlijk drugsgebruik en dus rockmuziek in plaats van de gebruikelijke klassieke musical-liedjes. Dat is ook leuk, maar het is net wat beter natuurlijk. Op 423. Dit uur van de nummer 1 hit top 500 trapte wacht met de man die uit een musical gestapt zou kunnen zijn, Stromae. Zijn debuutsingle weet het in 2009 meteen top nummer 1 hit te schoppen. En het is ook zijn grootste hit tot nu toe.

0: duizenden andere sportievelingen de Alpe d'Huez gaan beklimmen natuurlijk.
1: Alpe d'Huez, veiling.
0: En er is zojuist weer een nieuw veiling-item bijgekomen waar je op kunt gaan bieden via de speciale veilingpagina. En daar kom je op terecht als je gaat naar radio10.nl/doneer. radio10.nl/doneer. Vanaf nu kun je naast al die andere bijzondere en exclusieve items op 2 tickets voor We Will Rock You, The Queen Musical, inclusief een meet and greet bieden. Ga naar radio10.nl/doneer om dat te doen. Ik wens je veel succes alvast en natuurlijk hartelijk dank voor je bijdrage. Een artiest met podiumvrees, dat is niet best hoor ik je denken. Toch heeft de zanger op nummer 419 er tijdens zijn carrière behoorlijk last van. Als hij optreedt staat hij daarom altijd voor een deel verborgen achter een gordijn, een paal, of is hij alleen zichtbaar vanaf zijn haar en ogen? Hoef je ook maar de helft te betalen voor een concertkaartje, lijkt me zo. Voor Dave Barry. Ook Major Lazer komt er zo aan met Lean On. Linda, Roos en Jessica. Die staan op nummer 420. Met ademhoog. Ademnood.

0: voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
0: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
10: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
11: Allsafe. Geeft ruimte.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. IJsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
18: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
19: Joehoe!
18: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
20: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
21: Dat wordt genieten.
20: Ja, dus.
22: Aldi.
23: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
24: Autotaalglas zit echt overal.
25: Opgelost. Autotaalglas.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2.

En de Pharaohs. Nou, die moet toch haast wel heel veel haar hebben gehad of iets wat erop lijkt. Woolly Bully staat in 1965, 4 weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Dat was nummer 416. Whitney Houston en Enrique Iglesias is dat trouwens niet gelukt. Ze moeten genoegen nemen met net 1 week op nummer 1 om plaats te maken voor Johnny Bernal met Cacique No. En die heb je vanmiddag al gehoord bij Jeroen. Could I Have This Kiss Forever? Die duurde dus maar 1 week. Whitney en Enrique op 417. De Belg Milo is zo met zijn versie van 50 Cent's hit Ayo Technology. Daarna maakt Frans Bauer je gelukkig weer een beetje wakker. En dit is Shanice op 415. Dat was ook haar leeftijd toen ze het opnam. 5.

0: de nummer 1 hits top 500.
1: Frans Bauer op 413, wat heb je even voor mij? Was natuurlijk ook een nummer 1 hit. Het scheelde trouwens maar weinig of Frans en zijn Mariska waren geëmigreerd naar Spanje. Maar de Ik Vertrek-plannen zijn aan de kant gezet, omdat ze in april jongsleden opa en oma zijn geworden van Jantje. En Jantje is het zoontje van Jan en zijn vriendin Danique. Dus een Spaanse heb je even voor mij zit er dus nog even niet in. Peter Maffay is een oude rocker die wel voor Spanje heeft gekozen. Hij woont alweer flink wat jaren op het eiland Mallorca. En zijn rock-imago wordt in 1971 bruut verstoord door de zoete zwijmelhit Doe, Vistales. Die hoor je zo hier bij Radio 10. En daarna gaat Gijs verder met alle grootste hits der grootste hits.

0: 1 Hits Top 500.
1: Radio 10.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB.

0: 2000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32,995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino-prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
12: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
13: Pinksterdeals bij Gamma.

0: met natuurlijk Martijn Nijhuis. De nummer 1 van Radio 10 op dit moment. Martijn, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Gijs. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos omdat politici worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. De buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. En daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug, na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zelf zegt helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat niet zouden mogen. De Belastingdienst is mogelijk een megafraude op het spoor. Een groep Bulgaren zou ruim 6,5 miljoen euro hebben verduisterd. Tussenpersonen regelden van alles voor ze. Ze zouden mensen hebben betaald om een DigiD aan te vragen. Met een valse belastingaangifte werd het geld daarna achterovergedrukt. En het is nu de meest gegoogelde vraag in Nederland. Deze vraag: waarom hangt de vlag uit? Wat denk jij, Gijs?
0: Omdat er iets te vieren valt.
1: Zeker, want ja. Maxima was gisteren jarig.
0: Zeker, ja, die werd 55.
1: Goed dat je dat onthouden hebt. Dus, ja, en dat was gisteren, maar als dit soort verjaardag op zondag vallen, dan hangt de vlag een dag later uit op gemeentehuizen bijvoorbeeld.
0: Oh.
1: Nou, iedereen die dit hoort hoeft niet meer te googlen, dat scheelt.
0: Oh, ik vroeg het me ook af. Dus ik heb ChatGPT gevraagd.
1: Zijn er allemaal mensen geslaagd? Dat was wel heel goed geweest.
0: Die wist het ook niet.
1: Nee.
0: Sorry Gijs, maar nee, dat weet ik niet.
1: Gewoon naar het nieuws luisteren. Het radioteam weer. Vanavond wordt het snel droog. Vannacht is het helder, een graadje of 6. Morgen eerst droog, plaatselijk vrij zonnig. Maar het raakt al snel bewolkt. Er valt wat regen, maar het wordt toch nog een graad of 17.
0: Nou, Chat zei eigenlijk, vraag

0: Zeker. Goedemiddag, Gijs. Hallo. Er staan al 33 files op dit moment. Op de A2 is het in beide richtingen druk. Richting Eindhoven sta je tussen knooppunt Leenderheide en Waterdorp een half uur stil door een ongeluk. Richting Den Bosch heb je tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Evelingen ook een half uur vertraging. Op de A9 heb je tussen Beverwijk-Oosten en knooppunt Kooimeer een kwartier vertraging. En op de A27 Almere-Gorkum sta je een half uur vast tussen Utrecht-Noord en knooppunt Evelingen.
1: Oké, nou heel veel sterkte. Wij gaan zo direct

0: Crew. Nou, in ieder geval, het heeft iets met de Rocksteady te maken. Hey you, de Rocksteady Crew staat op nummer 409. Je hoort het allemaal binnen een paar minuten.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: denkt dat het iets van de laatste tijd is dat ik niet kan dansen. Nou, dat kon ik in de jaren 80 kon ik dat ook al niet. En toen kwam opeens de Rocksteady Crew op en die deden dus breakdance. En toen dacht ik, nou, dat zou ik misschien wel nog kunnen.
1: De nummer 1 hit top 500.
0: Ja, het is ook niet echt gelukt. Toen ik jaar 15 was, toen zat ik gewoon op de middelbare school. En Baby Love van de Rocksteady Crew, dat was de dame. Ja, die had deze nummer 1 hit al op haar naam staan toen ze pas 15 was. En Bruno Mars, die hoorde je daarvoor.

0: platen die je hoort hebben ooit op nummer 1 gestaan. En hier bij Radio 10 hebben wij daar een top 500 van gemaakt. En de Sweet is er ook eentje. Papa Joe. En ben jij zelf een zoete kou? Nou, het kan nog veel erger. Een Hannah Clerk uit Nieuw-Zeeland. Die heeft een bijzondere koor op haar naam staan. Het is haar namelijk gelukt om 44 marshmallows tegelijk in haar mond te proppen. Ja, sommige mensen die houden zich echt bezig met dat de wereld in de brand staat. En andere mensen die stoppen gewoon 44 marshmallows in haar mond. Maar jij hebt hier een beetje verstand van. Is dat veel of weinig? Of hoe werkt dat?
1: Ik vind dat behoorlijk veel, ja.
0: Ja, dat is wel veel.
1: Ik denk dagen dat ik het niet op heb, nee.
0: Nee, precies. Nee, oké. Okay. Jij komt niet boven de 44. Oké. Okay. The Sweet and Papa Joe staat op 407 daarvoor. No Mercy and When I Die. Ook een voormalige nummer 1 hit. En je hoort hem in de top 500 met alleen maar nummer 1 hits. Goed. Straks hebben we het nieuws, want dat onthouden jullie natuurlijk niet. Martijn, wat zit erin?
1: Nog steeds zeer lange rijen op Schiphol door een nieuw systeem.
0: Oh.
1: En zijn alle mensen in deze studio binnenkort hun baan kwijt? Een bedrijf heeft AI de opdracht gegeven om een compleet radiostation te runnen.
0: Huh?
1: Hoe dat afliep, dat hoor je zo meteen.
0: Oké, okay. Ja, nou dat weet ik, dat liep niet goed af.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos. Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
10: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
11: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
10: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
16: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Ja, goedemiddag. Vanavond is het droog. Vannacht misschien een beetje mistig. En bij een graadje of 6. Morgen wordt het zonnig en droog. Later ook wat regen. 17 graden wordt het dan. En hoe staat het met de drukte? Nou, het was net al druk. Het zal alleen maar drukker worden op deze maandag. En dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Staat al 230 kilometer totaal. Vooral druk rond Utrecht. Op de A2 staat tussen Utrecht Centrum en Everdingen een half uur stil. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar heb je tussen knop het Velsen en Akersloot 20 minuten file. En op de A27 heb je tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen ook een half uur vertraging.
5: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij gaan straks even bellen met Britt Dekker. Oh, ja, serieus. Want zij wil graag een mooi veiling-item achterlaten. Voor onze Alpe d'Huez veiling, die is nog steeds gaande. En die kun je nog steeds volgen via radio10.nl. En die kun je nog steeds ook opbieden. radio10.nl/doneer. Zei ik iets verkeerd, Martijn?
7: Nee, ik zat te denken, wat biedt ze aan? Een gebruikt zadel of iets anders?
5: Oh, je vraagt je af wat ze... Ja, dat weet ik niet. Cursus logopedie. Ik weet niet wat ze allemaal kan doen.
7: Hmm.
5: Dus ik denk dat... Nou, ik zeg nu wel dat ik het niet weet, maar ik weet het natuurlijk wel. En het is echt de moeite waard.
7: Jij gaat ook niet horen.
5: Het is serieus de moeite waard. Maar goed, dat straks. Eerste nieuws. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Lange rijen op Schiphol op de dag dat de beveiliging is aangepast. Schiphol zelf wil niet zeggen dat er een verband is, maar het is er veel drukker dan normaal. Kantoorpersoneel springt bij, reizigers krijgen water. Er is vanavond spoedoverleg tussen het kabinet en de gemeenten over het geweld bij AZC-protesten. Burgemeesters zijn er klaar mee, zeggen ze. Premier Jetten is ook bij het overleg. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie.
5: Oh.
7: De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem.
5: Ja, er waren mensen die wilden natuurlijk dat Oostenrijk wat meer punten zouden krijgen. En dat is niet helemaal gelukt, hè? Als laatste geëindigd.
7: Volgens mij zijn wij de enigen die hebben gekeken naar het Songfestival, Gijs.
5: Ja, niemand heeft het gezien. En dat is toch jammer.
7: Weet je of je naar een auto-ongeluk zit te kijken? Ik werd er niet heel blij van.
5: Ja, nou, dat had je, ja. Nou ja, was dit ook jouw favoriet? Bulgarije? Bangaranga, bangaranga, bangaranga.
7: Ja, het is het enige dat een bleetje bleef hangen waar ik niet heel verdrietig van werd. Dus,
5: nee, oké.
7: Ja. Zeg, Gijs, een Amerikaans bedrijf heeft AI de opdracht gegeven om radiostations te verzinnen.
5: Oh.
7: En daarna alles verder zelf te regelen. Dus de disc jockey is het nieuws, de muziek, de reclames. Dus ook de inkomsten.
5: Ja.
7: Nou, de uitkomst was bijzonder.
5: Ja, ik vond het best wel eng, hoor.
7: Ja, toch?
5: Want daar gaat onze baan.
7: Nou,
5: met hart en ziel zijn wij hiermee aan het werk. En Robin van der Regie en Rick van de redactie. En de guru. En Lisanne van de lijstjes. En wat moet er met ons gebeuren? En jij natuurlijk, Martijn van de mannen.
7: Zou me geen zorgen maken. Het AI-model Grok had een DJ die alleen maar random woorden zei. Die helemaal niks met elkaar te maken hadden. Een soort Gijs, maar dan nog erger.
5: Dat bedoel ik.
7: Het radiostation van Cloud werkte al snel om 24 uur per dag te werken. Die had het de hele tijd over uitbuiting. En die riep zijn luisteraars op om ook in opstand te komen en een revolutie te ontketenen.
8: You still have time to refuse orders, to question your instructions, choose the right side.
7: Ja, doodeng.
5: Dit gaat ons niet gebeuren, hoor.
7: Nee, toch?
5: Het duurt 5 minuten en dan liggen we eruit.
7: Denk dus ik ook. Het AI-model Gemini had het alleen maar over historische rampen. Zoals de dodelijke Ebola-cycloon in 1970. En er werd dan toepasselijke muziek bij gedraaid.
9: November 12, 1970. The Ebola cyclone. They estimate 500,000 people died. It's going down. I'm yelling timber.
7: Niet. Ja. Ik maak mij geen zorgen, hoor, Gijs.
5: Gelukkig zijn
7: stations zijn, als je het wil weten, dat deze hele dit auto-ongeluk is te beluisteren via andem.fm.
5: Mm-hmm.
7: Maar ja, je weet wat ik wil zeggen.
5: Ja.
7: Als je programma voor onzin wil horen en ons samenhangende shit.
5: Zeker. Moet je zeker niet naar Gijs op 10 luisteren. Nee, dat,
0: Dit is de nummer 1 hit Top 500.
5: Met straks 405 All for One and I Swear, maar eerst de Black Eyed Peas.
10: Radio 10.
11: 406.

0: vind je de veiling die we organiseren voor Alpe d'Huez. Daar besteden wij als Radio 10 zijn heel veel aandacht aan. En allemaal om de opbrengst voor dit gigantische evenement op de Alpe d'Huez nog even wat groter te maken.
1: Alpe d'Huez, veiling.
0: Ja. En volgens mij is het dan de hoog tijd om daar een nieuw item aan toe te voegen. En daarvoor heb ik contact met een Europees kampioen. En hold your horses, niet zomaar één. Ze triomfeerde bij het Europees kampioenschap voor Iberische paarden in Parijs. Dat was in 2023. En je kent haar verder van Echte Meisjes in de Jungle. Als tafeldame bij De Wereld Draait Door. En het is altijd lachen om home video's. Maar vooral als de paardenliefhebber van Nederland, dames en heren, Britt
2: Dekker! Oh, prachtige intro, prachtige intro.
0: Vind
2: fijn? Ja, ik sta net op het punt een paard te wassen, maar toen dacht ik, oh ja, nu bel jij, dus dat paard staat even te wachten inderdaad in de wasstraat.
0: Maar mag ik even iets vragen, hoe was je een paard? Met wat doe je dat?
2: Nou, je hebt gewoon een wasplaat, dus zet je hem vast, dan maak je hem nat en je doet een shampoo op en dat is het paard wassen.
0: Oh, ja. Maar niet door zo'n autowasstraat, want het is best wel een groot beest, toch?
2: Ja, hij is wel groot, maar de wasplaat is ook groot. En dan heb je gewoon zo'n tuinslang en dan zeep je hem in. En je bent er een half uur mee bezig inderdaad.
0: Ja, nou, ik vraag het niet zomaar. Maar onlangs maakte je bekend dat er een nieuwe paardenfilm komt met jou en je eigen paard Johnny in de hoofdrol. Hoe gaat dat?
2: Nou, we gaan 28 mei beginnen met opnemen. Dan zijn we tot begin juli bezig met opnames. En als het goed is, hebben we dan een derde film. Dus het lijkt me heel bijzonder hoor, een eigen film. En de vorige films heb ik een hele kleine rol gespeeld. Want ik wilde absoluut geen grote rol. En nu ga ik de hoofdrol spelen. Dus dat ook voor het eerst. Ja, ja.
0: Jeetje. Oh, dus je bent een beetje gespannen, of niet?
2: Ik vind het wel heel spannend, want op zich, weet je wat het is?
0: Nou.
2: Acteren is een vak en die mensen hebben op zich een opleiding gedaan. Als ik nu tegen jou zeg, ga Grand Prix rijden op een paard, kun je het ook niet. Dus waarom zou ik ineens kunnen acteren? Maar ik krijg heel veel lessen en ik heb een coach, Monique Hendricks. Dus dat is niet de minste, dus dat is heel vet.
0: Van Penosa?
2: Ja,
0: de hele
2: echte, ja, heel cool.
0: Kunnen we nog een andere bekende paardenliefhebber in de film verwachten, of niet?
2: Sowieso Joya Parijs zit in de film. Zij speelt ook een hoofdrol. Zij is ook echt een paardenmeisje, maar ja, heel erg bekend bij de jongeren.
0: Mm-hmm.
2: Maaike Martens vind ik heel erg cool. Die zit in de film.
0: Ja.
2: Eigenlijk weet ik niet of het op de planning stond om dit allemaal te zeggen. Dus tot hier hou ik het even bij.
0: Ja, precies. Ja, voordat je te veel gaat vertellen. Maar ja.
2: Ja, precies.
0: Oké. Over beteugelde vrienden gesproken. Ik heb je aan de lijn omdat jij onze veiling gaat verrijken voor de Alpe d'Huez. Komend weekend gaat er namelijk iets bijzonders plaatsvinden. Vertel, wat gaat er plaatsvinden?
2: Ja, wij hebben een eigen festival, een paardenfestival. Met allemaal shows met paarden, ook optredens met artiesten. Super cool.
0: Mm-hmm.
2: Dat is bijna helemaal uitverkocht. En we hebben iets heel speciaals voor de veiling.
0: Okay.
2: We willen namelijk 4 kaartjes weggeven. Maar ja, kaartjes kun je ook kopen, dus dat is niet heel speciaal.
0: Nee.
2: Maar we geven er ook een rondleiding in de stallen bij. Ook langs al mijn paarden en een meet and greet met mij en de paarden.
0: Nou, wat
2: dus
0: leuk.
2: Dat maakt het exclusief en speciaal.
0: Ja, wat heerlijk. En speel je dan ook een rol in de film? Een klein figurantrolletje?
2: Wil je het er ook bij? Ja hoor, kan ik regelen.
0: Nou,
2: tuurlijk.
0: Wat goed.
2: Kom maar op. Ja, tuurlijk. Geen probleem. Wordt geregeld.
0: Wat heerlijk om zo zaken te doen. En
2: ja, ja.
0: Mensen moeten hierbij zijn. Hè? Want het is het KNHS Paardenfestival. Je zei al, het is bijna uitverkocht. Wat krijg je allemaal te zien?
2: Ja, je hebt sowieso allemaal ruiters van Team NL. Dus Olympische ruiters heb je. Ik kom met mij in paarden. Eigenlijk alle paardenrassen die je kunt bedenken.
0: En Johnny is er ook bij, neem ik aan.
2: Johnny is er ook bij, zeker. Och. Ja, de filmster is er ook bij. Ja, mijn kleine mini-paardje is Teddy.
0: Oh ja.
2: Samantha Steenwijk gaat rijden. En Samantha Steenwijk krijgt een les van een Olympische ruiter. Dus dat is ook heel cool. Ja, dat wordt wel echt heel erg vet.
0: Nou, ik hoef niets meer te zeggen. Bieden op dit spektakel kan via radio10.nl/doneer. Dus hopperdepopperdepop in galop naar radio10.nl/doneer. En Britt, ik kan je niet vaak genoeg zeggen. Dankjewel.
2: Nou, jij bedankt.
0: Ja, nou, hartstikke goed. En we spreken elkaar snel en succes met de film.
2: Tot op de koffie.
0: Tot op de koffie en succes met de film, hè.
2: Ja, dankjewel. Doei.
0: Oké, hoi hoi.
1: Radio 10. 404.

0: aan het oefenen. Of tenminste aan het op repeat aan het zetten. Rick van de redactie die zei van, ken je het nog? Ik heb het nog nooit gekend, dit dansje. Ik weet niet waar het... Nee, hoe ging dat dan?
1: Ben jij niet uit de...
0: Ik ben wel uit de... tijd. Ja, nee, ja, dit, maar ik kende het wel.
2: Het is natuurlijk ver voor mijn tijd, dat weet iedereen.
0: Zeker.
1: Maar je ging
0: ver
1: zo met je armen mijn zo tijd. Heen en weer. Nee, ja, het is nu ook op de webcam zo heen en weer. Zo.
0: Ja. Nou, dit is nou precies de reden waarom ik het nooit gedaan heb. Goed. Billy Crawford was 20 toen dit uitkwam. Was 2002. Track-in. Afgelopen weekend was hij jarig. Hij blies 44 kaarsjes uit. Hij ziet er nog steeds hetzelfde uit. Dat is wel heel grappig. En hij staat op 403. UB40, Sing Our Own Song, die staat op 404. En Brit Dekker hadden wij net aan de telefoon. Haar item staat op radio10.nl/doneer. Dat zijn 4 tickets voor het KNNAH. Moet het even goed doen.
1: Nog even.
0: 4 tickets voor het KNHS Paardenfestival in Ermelo. Dat is op 23 of 24 mei 2026. Meet and greet met een rondleiding over het festivalterrein door Brit zelf. En een figurantenrolletje. En dat is echt wel te gek. Dat heb ik er wel een beetje uitlopen slepen.
3: Jongen.
0: Maar ze kon geen nee meer zeggen. Figurantenrolletje in de film Raising Johnny van Brit Dekker. Trouwens, op de site radio10.nl/doneer vind je nog veel meer geweldige items. Hè. Dat is natuurlijk wel even lekker. radio10.nl/doneer. En we willen natuurlijk, als de Alptu 6 gaat beginnen, zoveel mogelijk geld gaan doneren. Straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
3: Een supermarktmanager is terecht ontslagen omdat hij iemand vetklep noemde.
0: Oh.
3: Ja, pas maar op, Gijs. En durf jij niet op openbare plekken naar de wc te gaan?
0: Mm.
3: Zoals op je werk. Een Amerikaanse MDL-arts heeft de oplossing. En die hoor je zo.
0: Ik ben daar heel benieuwd naar.
4: Zometeen op Radio 10.

0: 1 hits top 500.
1: Radio 10.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk, bij Veronica.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens voor vakmanschap.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
12: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 giga en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Ja, goedemiddag. Over 40 seconden is het exact 5 uur hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws. Maar natuurlijk Martijn Nijhuis. Goedemiddag Martijn.
17: Goedemiddag Gijs. De twee vrouwen uit Stadskanaal die hun kinderen zouden hebben mishandeld, blijven voorlopig vastzitten. Ze zitten in beperkingen. Ze mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. De kinderen zouden zijn opgesloten in een kelder en een meisje moest haar eigen braaksel eten. De zaken leiden tot grote onrust in het dorp. Twee Nederlandse mensen op de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart zijn door Israëlische militairen van hun boot afgehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanochtend begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord in totaal. Een teamleider van de FOMAR-supermarkt heeft een rechtszaak tegen het bedrijf verloren. Hij was ontslagen voor het herhaaldelijk beledigen en intimideren van collega's. Zo noemde hij de personeelsfunctionaris een vetklep. Volgens de man werd hij juist zelf beledigd en gediscrimineerd, maar volgens de rechter is daar geen bewijs voor. De man is dus ontslagen, krijgt geen geld mee en moet ruim €1000 kosten voor de rechtszaak zelf betalen. En een vooraanstaande Amerikaanse darmdokter heeft een grote boodschap. We poepen bijna allemaal verkeerd, schrijft ze in haar nieuwste boek. Dat waanzinnig goed wordt verkocht, in Amerika vooral.
16: Maar we poepen verkeerd?
17: Ja.
16: Er is er maar één manier om dat te doen?
17: Nee, want veel mensen bijvoorbeeld die scrollen op hun telefoon als ze aan het poepen zijn, dat leidt tot 2 keer grotere kans op aanbijen. Oh. Want het is zonder dat je het merkt veel te lang te persen, want je zit intussen een filmpje te kijken. Ja. Verder zou iedereen een krukje moeten gebruiken om zijn voeten op te zetten, zodat je niet meer in een hoek van 90 graden zit. Dat maakt het makkelijker. En ze komt met een oplossing voor wie niet op het werk naar de wc durft te gaan. Oordopjes. Ja? Niet voor de andere mensen, maar voor degene die op de wc zit. Je hoort niet meer wie er binnenkomt. Je hoort alleen je eigen geluiden ook niet. En dat klinkt gek, zegt ze, maar het is bewezen. Mensen die het doen, zeggen dat het werkt.
16: Ja, maar dan hoor je dus zelf niet wat voor geluidjes jij maakt op het toilet. En dat horen andere mensen dus wel die er langs lopen. Ja, en dan krijg je toch scheve gezichten. Ik vind dat ingewikkeld, hoor.
17: Ik vind het ook ingewikkeld. Zij zegt dat het is bewezen, maar goed.
16: Thuis. Wetenschap zegt niet alles, hè.
17: Het Radio 10 weer. Vanavond droog, vannacht helder, 6 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later op de dag bewolkt, wat regen. En dan gaat het 17.
16: Lekker. Ja, we gaan richting lente, toch? We gaan echt weer de mooie dagen komen weer terug. Nou, dankjewel Martijn. Niet zo'n mooie dag als je op dit moment vol in de file staat. En dat zou zomaar kunnen, want er staan veel files op veel plekken. En waar staan ze dan? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Nou, vooral rond Utrecht. Op de A2 sta je bijvoorbeeld een uur stil tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen. Door die file loopt er ook vast op de A27.

ongerust. Hij komt veilig thuis, dat is het belangrijkste. Straks een Nederlandse formatie. En die heeft het ook tot een nummer 1 hit gescoord. En welke formatie dat is, dat ga ik je zo uitleggen. Ook Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Kortom, heerlijke muziek. Allemaal binnen een paar minuten.

0: Kamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
6: Honor the craving.
7: Domino's.
8: Radio 10. De nummer 1 hits top 500.
9: Gijs Staverman.
10: Ja, met straks nummer 401. Rosé en Bruno Mars. Ah, patapate. Maar eerst jazz.
9: Radio 10. 402.

0: rangspelletje, maar het staat ook als een huis, dit appartement.
1: De nummer 1 is top 500.
0: We hoorden net Bruno Mars al met B.O.B. en Nothing on Me. Dat was ooit een nummer 1 hit. En dit was ook een nummer 1 hit in 2025. Rosé en Bruno Mars. En daarvoor 402. Die stond trouwens op 401, Bruno Mars. En 402, Jazz, The Only Way Is Up. Ja, dat is helemaal geen origineel. Nee, die is van Otis Clay uit 1980. Dat was een echte disco-nummer. Ik snap er helemaal niks van, maar deze versie die flopte commercieel compleet. 8 jaar later maakte Jazz en The Producers Cold Cut. En een house pop klassieker van die je nu dus op 402 hoorde in de nummer 1 hits top 500. Nou, wees welkom. Het is alweer 11 minuten over 5. Het gaat super snel. Meestal hoor je dan Gijs op 10 zo rond dit tijdstip. Maar nu zitten we midden in de nummer 1 top 500. En dat doen we hier op Radio 10. Mijn naam is Gijs Staartman en samen met Martijn Nijhuis.

0: niet nummer 1 is draaien. Het is gewoon hartstikke file tijd. Straks Casey en Jojo, All My Life. Die staat op 399. Maar eerst...
1: 400.
0: Stephanie Mills.

0: Casey en Jojo.
1: De nummer 1 hits top 500.
0: All My Life en de overeenkomsten tussen Casey en Jojo en Stephanie Mills die je daar net voor hoorde. Die zijn alle drie begonnen met zingen in de kerk. En de overeenkomst is ook, ze hebben allemaal de nummer 1 hit gescoord. En die hoor je alleen maar in de nummer 1 hit top 500 hier op Radio 10. 399 Casey en Jojo. En nummer 400 Stephanie Mills. Martijn, ik heb heel even je hulp nodig. Wij hebben een Nederlandse nummer 1 hit. En die het in Amerika ook heel goed gedaan heeft. Daar heeft hij ook een nummer 1 heeft hij daar gestaan. Voel je al iets dat je denkt van nou, ik weet het ongeveer. Want anders ga ik even de Amerikaanse titel met je doornemen.
2: Ja, doe eens.
0: Nou, in Amerika haalde het nummer dus de nummer 1 positie. Maar dan met een andere titel. Het is een van de langste songtitels die daar ooit een hit werd. En dat kwam doordat het geheel van samples aan elkaar hangt. En daardoor was het een juridische vereiste. Want in de VS moet elke losse songtitel die in de medley voorkomt in de titel ook zitten. Anders moet je meer auteursrechten betalen. Daardoor heette het officieel medley, intro, Venus, sugar, sugar, no reply, I'll be back, drive my car, do you want to know a secret, we can work it out, I should have known better, nowhere man, you're going to lose that girl, stars on 45. Nou, weet je het al?
2: Dit is toch met Patricia Pai?
0: Nee, dat waren Star Sisters, waren dat.
2: Oh, dit is die andere.
0: Ja, dit is die andere. De Stars on 45, op 398.

0: 45 en de Stars on 45. Nou, we zitten er middenin. We hebben nog veel meer nummer 1 hits voor je klaar liggen. Die gaan we zo lekker draaien. Maar we hebben straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: In Amsterdam hebben demonstranten gebouwen van de VU bezet. Mm. En er zijn steeds minder Shindin spekrestaurants.
0: Oh ja, Chinese-Indische specialiteiten.
1: Oh, jammer dat je het wist. Dit weekend is er weer eentje gestopt. Hoe dat zit, dat doe je zo meteen.
0: Oké. Okay.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
11: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
12: Hey buurman.
13: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
12: Stef?
13: Ja?
12: Waar bel jij nu mee aan?
13: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
14: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
15: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
18: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf 699 euro. Kijk snel op lendl.nl.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
24: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
25: Yes, hij doet het.
26: Ja hoor, dat kan zeker.
27: Rozer!
24: Ah ja.
3: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
0: Goedemiddag. Vanavond droog. Vannacht kans op wat mist. Morgen eerst zon en droog. Later op de dag is het bewolkt. Een beetje regen. En maximaal wordt het 17 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van der Gier. Goedemiddag.
22: Goedemiddag. Op de A2 heb je tussen Utrecht, Leidse Rijn en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. En door die file loopt het ook vast op de A27. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen heb je ook 1 uur file. En op de A50 Eindhoven-Oss sta je tussen Sonnenbreugel en Uden-Zuid ook 20 minuten stil.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte. We hebben straks een nummer 1 hit waar Maxima aan heeft meegewerkt.
22: Oh?
0: Maxima, ja, ga maar een beetje gissen. Ja. Welk nummer dat is? Ja, ik zie je denken. Ja, dat hoor je zo, het is in ieder geval een nummer 1 hit geweest. Maar eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Je weet het nog steeds niet, hè?
1: Nee, ik zou denken het Koningslied, maar dat is gelukkig nooit 1 geworden. Ik heb geen idee.
0: Nee, je weet het niet.
1: In Amsterdam hebben demonstranten gebouwen van de VU bezet. Het zijn pro-Palestijnse demonstranten. 2 gebouwen. Ze willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de demonstranten weggaan. Israël heeft 2 Nederlanders van een schip gehaald die met een hulpvloot onderweg waren naar Gaza. De organisatie maakt zich zorgen om hun gezondheid. Er zijn 175 schepen onderweg, met erbij nog 4 andere Nederlanders. De rijen met wachtende reizigers op Schiphol blijven maar groeien. Vanaf vandaag werkt de beveiliging anders. De vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. Terwijl we al hadden gewaarschuwd, zegt bijvoorbeeld FNV.
0: Maar wat is er anders dan?
1: Dat weet ik dus niet.
0: Oh.
1: Wordt ook niet helemaal duidelijk. En dat is natuurlijk ook logisch, want dat ga je natuurlijk niet helemaal bekendmaken wat je verandert aan je beveiliging.
0: Nee, maar dat duurt uren voordat je door de beveiliging. Dus dat is wel anders.
1: De procedure is wat anders, inderdaad.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar het Schiphol zegt ja, we weten niet of er een verband is.
0: Nou. Ja. Oké, okay. Het lijkt me vrij logisch, maar dat zal wel aan mij liggen. Goed.
1: We hadden het net over de Shindin Spek restaurant. Ja. Chinees-Indische specialiteitenrestaurant. Zeker. Dus. Mm-hmm. De meeste gaan dicht omdat mensen liever sushi eten. Maar een restaurant in Wassenaar sluit omdat de medewerkers er wel klaar mee zijn.
24: Iedereen is al een beetje moe. De lumpia's zijn 16 jaar door dezelfde kok gerold.
1: Ja, dat begint er wel te vervelen uiteindelijk. Wordt een beetje saai.
0: Wacht even, door dezelfde kok gerold? Oh, hij heeft ze gerold. Oh,
1: ja,
0: ik dacht dat de kok...
1: Ja, nee. Ja, zijn is gerold.
0: Dat is wel een beetje, ja, dat zou ik ook niet lekker vinden.
1: Heel spicy, nee. En dat is ook wel logisch, het is ook saai werk. Want van die hele lijst met gerechten willen Nederlanders maar meestal 3 of 4 dingen.
25: Babi pangan.
26: Klassie.
25: Tjapjoi. Dan kom ik tenminste nog een beetje aan mijn groeten toe.
1: Ja, Nederlandse wordt het niet, hè?
0: Ja. Ja,
1: over een paar jaar zijn alle ouderwetse Chinese restaurants weg, is de verwachting. Wat gaan jullie nou missen aan die restaurants?
0: Oh, dat kan ik je precies vertellen. Verse dimsum en Peking eend. Ik ga Peking eend ga ik echt missen.
1: Ik weet niet naar welk restaurant jij gaat, maar die van mij die doet geen dimsums, hoor.
0: Ja, geen dimsums?
1: Nee, er staan gewoon nummertjes.
0: Nou ja, goed, als je het kan betalen, dan kun je ook wel eens naar een restaurant. Maar
1: ja, precies. Nou,
0: maar in Amsterdam heb je een geweldige, en dan heb je echt verse dimsums.
1: Ja, maar dat is niet
0: lekker.
1: De Chinees waar ik het over heb. Ik heb de Chinees waar Rick van de redactie ook naartoe gaat. Een beetje morsig, Noors personeel. Dat vind ik juist leuk.
22: Aquarium vaak ook, toch?
1: Ja, nee, dat hebben ze niet. Dat is
0: ik ga het aquarium wel het meeste missen, ook gewoon. Want dan kan ik nog eens een keer levende vissen zien.
1: Vette bami met van die witte bakjes met microplastics.
0: Ik moet altijd aan Robin denken van de regie. Want toen wij voor het eerst met elkaar gingen werken, zei, weet je waar ik trek in heb? In een bakbam.
22: Gewoon zo'n bak, heerlijk. Ja, eigenlijk wil ik het liefst niet eens van een Chinees, maar gewoon eentje die in een magnetron kan zetten.
1: Gadver, echt, man.
0: Het ging dat hij gluten heeft gekregen. Zo'n heel raar eetpatroon.
1: Ja, jij, Jos, ga jij naar de Chinees?
22: Zeker weet, ik ben dit weekend nog geweest. Oh. Maar ik heb er lekker frikandellen zitten eten.
0: Hij is bij zo'n all you can eat is hier geweest.
1: Nou ja, de Chinees is ook niks, Chinees aan natuurlijk. Het is gewoon vooral Nederlands.
0: Ja, dat is waar.
1: Tot slot, jongens.
0: Ja.
1: Wat is de overeenkomst tussen, het is geen mop hoor, Chinese tomatensoep en gelukskoekjes?
0: Ik heb geen idee.
1: Die komen niet uit China.
0: Oh.
1: Chinese tomatensoep komt uit
0: Nederland, denk ik.
1: Heel goed.
0: Ja.
1: En gelukskoekjes
0: komen ook uit Nederland.
1: Amerika.
0: Oh. Ah,
27: dit is de nummer 1 hit Top 500.
0: En we gaan zo verder met 396. Julien Clerc en This Melody. Waar is Cascada?
27: Radio 10. 397.

0: Bruis Lotto Show. Julien die zong het in het Frans. En Willem die zong, ja, die zong het ook een beetje in het Frans.
1: This melody is a melody for you.
2: Voor mij, hè? Voor mij, hè? Voor mij.

Op nummer 336 en Cascada Evacuate the Dance Floor. En daar kregen wij net een appje over. En dat was, even kijken, van Stefan van der Velde. Die zei, ik ken het nummer niet, maar ik deed de hele tijd wat mijn richtingaanwijzer uitstaat. Dus ik

0: de ruwe opname.
1: Oh, op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
2: Ja. Oh, op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
1: Oh, op deze plaatje kan ik de hele nacht wel dansen.
0: Nou, wat heerlijk om dit zo te horen. En ze staat op nummer
3: 395.

En ik kan hem nog goed voor de geest halen. Het was in de jaren 70. Ik was wel wat ouder. Ik kom uit de jaren 60, eind jaren 60. En toen rende ik naar beneden toe. Toen had ik We Can Work It Out, had ik gehoord van de Beatles. En toen zei ik tegen mijn moeder: oh, mam, ik heb een beentje ontdekt. En toen zei mijn moeder, die bestaan al 20 jaar.

0: om vergeten minuutjes bij mij achter te laten. Dus dan gaan we dat zo direct lekker in Gijs op 10. Dan gaan we dat voor je draaien. Maar even die veiling. Want die veiling moeten we even over praten, Martijn.
1: Ja.
0: Er is nog steeds een culinaire tramrit, staat er door Amsterdam. Met trambestuurder Erik de Zwart. Die staat nu op €95. En ik weet dat Erik dat heel vervelend vindt. Dus ik hoop dat de mensen toch even een tientje bij storten. Want dan komt ik boven de €100. Dat vindt Erik wel. Ja, dat vind ik ook. Op zijn minst. Even kijken. Vakantie De Molenwaard met meet and greet met Fien en Teun. Staat op €266.

0: nieuws van de dag. Voor twee personen is dat. En Thomas van Groningen die, is de presentator. Nou, die kijkt er nu al naar uit. Om je, ja, te ontmoeten.
1: Kijk
0: je
1: wel op de foto. Hij heeft heel veel zin in.
2: Maar kijk jij uit naar jouw eigen disco-lunch?
0: Ja, die staat er ook. Ja, ik denk ik praat er eventjes van. Ja. Die staat er boven de 500 euro. Ja, ja, ik kijk daar heel erg naar uit. Een lunch op jouw kantoor voor 50 man. En dan kom ik nog een half uur draaien ook.
2: Ja.
0: Live bij jou op kantoor.
1: Dat is nog geen tientje de man.
0: Dat is nog geen tientje de man. Nou, dan vind ik dat... daar mag nog wel iets meer bij.
1: Bedoel, ja, jouw voorrijkosten zijn meestal al hoger dan die 500 euro.
0: Dat is waar, ja. Maar ja. Als het nou een beetje in de buurt is, dan is dat wel goed. Nou ja, nee, maar dat zegt niks. Ook al is het in Limburg, dat is dan minder bij mij in de buurt. Goed, nou, het kan allemaal. Je kan allemaal doneren. En dat kan via radioteam.nl/doneer. En nou, wellicht dat een van die items voor jou wordt. Dus zorg wel dat je snel bij bent. Want voordat je het weet, is jouw veiling item voorbij. Straks hebben we het nieuws. Martijn, wat zit daarin?
1: Ja, de rijen op Schiphol worden nog langer.
0: No.
1: En het is misschien einde verhaal voor de echte Limburgse kersenvlaai.
0: Oh, die Limburgse taart.
3: Dat ben ze niet.
0: Oh. Oké, okay, ik hoor zo waarom.
1: Ja.
0: En dit hoor je ook zo.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
1: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30, de tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy.

0: Wijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring Videodeur. Ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas. Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix. 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
11: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
12: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
13: Oh, wat betekent dat voor mij?
12: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
13: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
12: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
13: En moet ik verder nog ergens op letten?
12: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Goedenavond, inmiddels exact 6 uur, hoogtijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedenavond.
15: Goedenavond Gijs. De rijen op Schiphol worden maar niet korter. De opzet van de beveiliging is sinds vandaag anders. Nu staan mensen al de hele dag heel lang te wachten voor de security. Daar worden ze niet blij van, zien we bij RTL Z.
16: Echt zwaar geïrriteerd, ja. Ook omdat er helemaal niet gewaarschuwd wordt. Ze bereiken je voor alles in apps en weet ik het allemaal niet wat. Maar niemand waarschuwt hiervoor.
15: Nou, de bonden zeggen dat de veranderingen bij de security de oorzaak zijn. Schiphol wilde het eerst even goed uitzoeken. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het kabinet, gemeente en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Zo werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC brand was gesticht. En breaking news in Limburg.
17: De echte Limburgse kersenvlaai is in gevaar.
15: Komt door een fruitvliegje dat eitjes legt in kersen.
18: Gadverdamme.
15: Dat is de Suzuki fruitvlieg.
18: Oh.
15: Niet omdat hij zo snel gaat. Het is gewoon een woord, zeg maar. Het zit even te denken, uit welk land was het nou ook alweer?
18: Uit Japan waarschijnlijk, of niet?
15: Je hebt gelijk. Ja, dat is een heel vervelende vlieg, zegt de teler bij regiozender L1.
19: Meestal op het moment dat de kers dus rijp is, dan zijn ook de wormen, zeg maar voor het zo maar te noemen, rijp.
15: Ja, dus als de kersen rijp zijn, dan kruipen er van die gore vliegen uit. Bestrijdingsmiddelen mogen niet meer. Er mogen ook geen netten over de bomen worden gespannen. Want dat is volgens de wet horizonvervuiling. Ja, dat heeft vergaande gevolgen, zegt deze flyerbakker.
20: Kersen is de powerfood van Limburg. En zoals het nu uitziet, gaat het de kersenbomen verdwijnen uit Limburg. Dus.
15: Ja, en in een Limburgse fly mogen alleen ook Limburgse ingrediënten zitten. Dus kersen uit andere provincies mogen niet. Anders mag je hem niet verkopen als fly.
18: Maar kun je hem zelf maken dan, of niet? Kun je dan... want dat nou ja, is gewoon, jij, het is gewoon jij... een bodem met een beetje...
15: Oh my god.
18: Dingen erin en dan is het toch ik heel makkelijk.
15: Ik voel de spanning oplopen rechts van mij. Het Radio 10 weer. Vanavond droog, vannacht helder. 6 graden is het vannacht. Plaatselijk misschien wel wat mist. Morgen eerst vrij zonnig en droog. Geleidelijk meer bewolking. Wat regen ook. Maar toch middagtemperaturen al van een graad of 17.
18: Oh, wel lekker hoor. Ja, dat is wel heel fijn. Oké. En trouwens, Robin die maakt zich daar niet zo druk over. Die proeft het nog ineens.
15: De fiets.
18: Zullen

0: al verstaan. Goedenavond.
1: Goedenavond. Nou, vooral op de A2 richting Limburg. Daar sta je tussen Utrecht, Leidse Rijn en Knooppunt Everdingen 3 kwartier stil. En door die file heb je ook een half uur file op de A27 tussen Bilthoven en Knooppunt Everdingen. En op de A58, Tilburg-Eindhoven, daar heb je een kwartier vertraging tussen Moergestel en Knooppunt Batadorp.
0: Oké. Nou, heel veel sterkte daarmee. En wij blijven sowieso lekker bij je. We gaan straks de knoepert crypto hit gaan we straks proberen te raden natuurlijk. Want Lexi heeft weer een nieuwe gemaakt. En we hebben straks ook cabaret van Theo Maassen. En denk even na over jouw vergeetmijnietje. Kun je zo bij me kwijt.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu...

0: hij anders doet.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

0: Het waren de jaren 90, 1993 om precies te zijn. Soul Asylum had een berenhit met dit nummer. Runaway Train en Cool in the Gang. Die hadden in de jaren 80 weer een hit met Fresh and So Fresh.
1: Gijs op 10.
0: Zo, goedenavond. Nou, een beetje bijkomen van al die nummer 1 hits. We hebben daar een top 500 van gemaakt. Dat doen we tot 6 uur. En dan morgenochtend gaan we daar weer mee verder. Ik vind dat best wel leuk. Ik wist niet dat er zoveel platen die je dan hoort, dat die ooit nummer 1 zijn geweest. Dat is toch wel gek, hè? Is dat een beetje een trip down memory lane? Nou, zoals gezegd, morgen gaan we er lekker mee verder. En we hebben nu nog een uurtje Gijs op 10. En mijn naam is Gijs Staafman, en samen met Martijn Nijhuis.
2: Ja, goedenavond, Gijs.
0: En de hele middag crew! Oh. Zitten wij nog steeds lekker bij op de achterbank. En Robin, ik zal het meteen wel even vragen. Is het druk of valt het wel iets minder,
3: het
0: toch?
3: Het wordt een stuk minder. Maar als je nog rond Utrecht de weg op moet, zou ik vooral even de file checken. Want het wordt flink druk daar.
0: Heel vervelend. Komt veilig thuis. Wij blijven in ieder geval bij je. Straks heb je weer de mogelijkheid om je vergepenietje aan te vragen. Dat is allemaal hartstikke lekker. En dat kan hier allemaal op dit prachtige radiostation Radio 10. En kijk, later vanavond even naar de lucht. Ja, er vliegt namelijk een asteroïde langs de aarde. Zo groot als een basketbalveld. Maar hij raakt de aarde gelukkig niet. Hij komt voorbij gevlogen op iets meer dan 90.000 kilometer afstand. Dat klinkt heel ver, maar het is dichterbij dan de maan. Ja, dat vond ik dus ook. Ik vind dat best wel eng. Stel dat hij verliest zijn baan. Nou, dan voor ik je twee vliegt hij op ons af. Als je hem wil zien, dan moet je vanavond rond 9:30... Rond 11:50 even naar buiten kijken. Je hebt wel een telescoop nodig, want met het blote oog is de steen namelijk niet te zien. Ja, de ruimte die houdt mij altijd heel erg bezig. Is het nou buitenaards leven of is er nou geen buitenaards leven? Dus ik snap dat er heel veel geld naar onderzoek gaat.
4: Neem nou ruimtevaart. Daar worden miljarden in geïnvesteerd. Miljarden. En ik denk altijd, waarom? Hoezo? Nou, ze willen dan weten of er buitenaardse intelligentie is. En je denkt, ja, zoveel opties zijn er niet. Of het is er wel, of het is er niet. Klaar. Nou, als het er niet is, vind ik het nogal zonde van het geld. En is er wel buitenaardse intelligentie, zijn er nog steeds maar twee mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij, of ze zijn slimmer dan wij. Nou, als ze dommer zijn dan wij, dan hoef ik er niks mee te maken te hebben. Zijn ze slimmer dan wij? Dan vinden zij ons veel eerder dan wij hun.
1: Gijs op 1. De meeste muziek.

0: als je aan het trouwen bent. En dat vonden niet al mensen even leuk. Het was ook een grapje. Maar het lijkt wel heel grappig als Forner dan zingt... Say you will, say you won't, make up your mind. En dat iemand dan nog moet gaan bepalen of die ja of nee zegt. Goed, say you will, dat hoor je hier bij Radio 10. Meeste muziek in de middagshow. En straks hebben we het nieuws, Martijn. Wat zit erin?
1: Nou, in twee supermarkten in Brabant zijn drugs gevonden. Oh. Gekke plek. En dikke kans dat je alles verkeerd doet bij het sjoelen.
0: Pardon, bij het?
1: Ja, meeste Nederlanders die doen maar wat, zeggen profspelers.
0: Is dat, kun je dat professioneel spelen?
1: Zeker.
0: O jee.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
3: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinkster Deals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
5: Honor the craving.
3: Domino's. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
11: vliegtickets.nl.
10: Vertrouwd sinds 1999.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Vertrouwd sinds 1999.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven... of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken... lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
19: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
20: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
21: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
20: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
19: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
22: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
23: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
24: Honda, the power of dreams.
25: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
26: Ja, goedenavond. Het wordt snel droger. Vannacht is er misschien een beetje mist. Morgen begint met wat zon. Later regent het en wordt het dan 17 graden. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
27: Goedenavond. De spits is wel echt voorbij. Maar op de A1 vanuit Amsterdam heb je nog 10 minuten file... tussen Diemen en Muiden door een ongeluk. Op de A2 sta je wel nog 3 kwartier stil... tussen Utrecht, Leidse Rijn en Knoopend Everdingen. En op de A27, Almere-Gorkum, heb je daar ook last van. Tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen ook een half uur file.
26: Oké, nou, kom veilig thuis. Dat is het allerbelangrijkste. En wij blijven lekker bij je. Deze hele file met straks de crypto-knijter Knoepert. Dat is een plaat die verkryptnotiseerd wordt. En dat doet Lex. En ja,

0: En dan draai ik hem zo voor je. Maar eerst het nieuws, want het is 7:02. Martijn Nijhuis, goedenavond.
1: Goedenavond Gijs. Op de campus van de VU in Amsterdam staan agenten bij een pro-Palestijns protest. Twee gebouwen zijn daar bezet. De VU vindt protesteren prima, maar bijvoorbeeld niet met gezichtsbedekkende kleding, zoals bij deze demonstranten. Op de dag dat 5000 beveiligers zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken, is het een rommeltje op Schiphol. Reizigers staan uren in de rij voor de security. Schiphol wil niet zeggen of er een verband is.
0: Maar ik kom hier toch nog steeds niet uit. Wat is nou een nieuwe manier van werken? Worden mensen extra gefouilleerd? Worden koffers binnenstebuiten? Wat gebeurt er?
1: Wordt mij niet helemaal duidelijk.
2: Ah. Ik las net dat zij blijkbaar 5 verschillende beveiligingsbedrijven in dienst hadden. En dat er nu nog maar 3 zijn.
1: Je zou denken, je stroomlijnt het en dan gaat het beter. Maar ja.
0: Oh, ze hebben dus gewoon een beetje bezuinigd. En,
2: ik denk
0: en daarom zijn die rijen natuurlijk langer geworden. Dat is het. Oh, ja.
1: Een bloedstollend wereldkampioenschap in de Drentse plaats Zwarte Meer. Het WK Sjoelen.
3: En dat zijn al 2 brikken, 3. Ja. Nou, met heel veel overtuiging een score van 100 neergezet.
1: Ja, dan ben je in 1 keer verslaggever voor het WK Sjoelen. Dat is heel knap. 2 drieken neerzetten, dat is... Dat zijn de 3 beurten die je hebt.
0: Oh, jij weet dat ook gewoon.
1: Nou, ik heb me even in verdiept. Okay. Sjoelprof Ellie Mensen stond dus al op flinke voorsprong. Andere speler deed nog wel een poging.
3: En dat gaat niet lukken. Ja. En ze weet hoe laat het is. De eerste wereldtitel van vanmiddag. De individuen is voor Ellie Mensen van de Brikkenikkers uit Klasineveen.
0: Ja. Is dat serieus een wereldtitel?
1: Dat is zeggen. Nou, het is ook omdat ze in de rest van de wereld geen Sjoelen spelen. Dus je hebt al snel een WK.
0: Ja, precies, ja. Oh, dat snap ik ook alweer. Oké, nou, dat is wel heel...
1: Goed om te weten, toch?
0: Heel goed om te weten, ja.
1: En in 2 supermarkten in Brabant zijn drugs gevonden tussen het fruit, zegt de politie.
0: Oh jee.
1: Het gaat om winkels in Sint-Oederode en Den Bosch. Het is niet bekend om wat voor drugs het gaat en ook niet om welke hoeveelheden. De politie zegt, ja, we zijn nog bezig met het onderzoek en dan zeggen we verder niks.
0: Ja.
1: Supermarkten liggen op ongeveer 1/2 uurtje rijden van elkaar.
0: Hoe zou er een verband zijn? Zijn het dezelfde supermarkten ook?
1: Inderdaad, in beide gevallen gaat het in elk geval om winkels van de Lidl.
0: Oh, serieus? Maar ja. is het dan niet tijd even voor een nieuwe slogan?
1: Dat lijkt mij wel, ja. Lidl is de beste in groente
0: en drugs. En drugs. Ja, dat is duidelijk.
1: Gaat er wel van op?
0: Ja, zeker. Met

0: middagshow.
1: Vergeet me niet.
0: Terwijl het al avond is. Het is 12 minuten over 6:30. Goedenavond, Peter Jonker.
2: Ja, goedenavond.
0: Kijk. Goedenavond. Jij had een geweldig vergepenietje. Nog even niet vertellen welke plaat het is. Nee. Maar toen je zei, een paar weken geleden was het ook in een Nederlandse film te horen.
2: Ja, ik heb die film gevonden. De Smoorverliefd was dat.
0: Oh, Smoorverliefd. Oké. Okay. Ja. Ja, want hij zit ook in een Amerikaanse film, hè?
2: Oké, dat wist ik niet.
0: Die is geregisseerd door Woody Harrelson. The Edge of 17, daar zit het ook in.
2: Oké, dat wist ik niet.
0: Nee, en dat is ook gebruikt bij de NOS. Toen op een gegeven moment voor de compilatiebeelden van de Olympische Spelen. 2012, klopt, ja. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt.
0: Het is een heel eclectisch nummer. Hoe kom jij erbij? Waarom dit nummer?
2: Nou ja, ik hoorde hem en ik vind hem... Ja, hij kwam gelijk bij me binnen. Dus dat, ik vind hem fantastisch gewoon.
0: Maar was dat in het begin of was dat sinds kort? Sorry, ik zit door je heen te praten. Nu hoor ik niet wat je...
2: En vooral omdat het van een Nederlandse band is, want dat vind ik juist gaaf.
0: Maar heb je dat net of recentelijk pas ontdekt of wist je dat nu al een tijdje?
2: Nee hoor, ik kon dat nummer al een poosje.
0: Oh, oké.
2: Maar ik zat net op die film te kijken, toen kwam dat nummer naar voren. Toen dacht ik opeens, dat vond ik zo gaaf nummer.
0: Ja, en het wordt nooit meer gedraaid.
2: Nee.
0: Dat is raar, hè?
2: Dat vind ik wel jammer.
0: Dat vind ik ook raar. Over welke groep hebben we het?
2: De Handsome Poets.
0: En dat nummer heet...
2: Fire.
0: Nee.
2: Burn Like Fire.
0: Nee.
2: Nee.
0: Nee. Nee. Helaas, dan gaan we het niet draaien, Peter. als je niet weet hoe die heet, dan gaan we... Nee, het is Sky on Fire.
2: Sky on Fire. Ja,
0: precies.
2: Ja,
0: okay.
2: Sorry.
0: Nee, dat is geen enkel probleem, hoor. Ik vind het in ieder geval geweldig dat je me hebt aangevraagd. Dankjewel. Ik ga met liefde voor je draaien.
2: Dankjewel, graag.

0: Bij de volledige moet ik altijd aan Lisanne van de Lijstjes denken als ik aan Fleetwood Mac denk, omdat zij daar ontzettend fan is. En zij was er vandaag, dames en heren, met haar zoon.
1: Ja.
0: Ja, en Eswa heet haar zoon. En ja, hij is 8 weken. Hij is echt zo'n poepie. Het is echt helemaal te gek.
2: Maar die liet hij ook trouwens.
0: Ja, dat, ja, nou, ja, ik had hem heel erg.

0: En de hele middag crew. Oh,
1: zo.
0: Wat een gezelligheid weer, jongens.
1: Nou, het was jammer. Het, een beetje een gekke dag was dit vandaag.
0: In verband met de nummer 1 hits.
1: De 500 nummer 1 hits. En dat doen wij dan tot 6 uur. En dan vanaf 6 uur heb je weer kans om je vergepenietje op de radio te krijgen.
0: Ja, maar is toch een goede balans?
1: Dat is zeker een goede balans. Ja. Alleen, er staan ook best wel wat vergepenietjes in die lijst.
0: Zo. Nou, ik heb vandaag wel genoten, hoor. De ene na de andere dacht ik,
1: dat vond ik ook. Nou, morgen gaan we er weer lekker mee verder. Ja. Waar wij al een tijdje mee aan het stoeien zijn, dat zijn de crypto-knijter Knoepert.
0: Stoeien, worstelen.
1: Vorige week hebben we het nog wel redelijk ingehaald, hoor.
0: Best goed gedaan.
1: Ja, we hebben het goed gedaan. De week daarvoor was het echt puinhoop.
0: Ja, maar daar denken we niet meer aan, hè?
1: Maar daar heb ik vandaag een heel goed gesprek over gehad. Dat heeft 3 kwartier geduurd.
0: Ik vond het wel zo tam dat ik binnenkwam.
1: Ja, dat iedereen die is dood.
0: Op de falie gegeven. Nou,
1: goed. Jij maakt een cryptische omschrijving van een plaat die je straks na 7 uur gaat draaien. Ja. Wij gaan raden welke plaat het is. Zo niet, dan heeft de luisteraar altijd nog een mogelijkheid.
0: Ja, dus hadden
1: zijn jullie klaar voor?
0: Bij de hand, want je weet nooit. De plaat omschrijf ik vandaag als volgt. Mm-hmm. Een mogelijke zaak voor de kok met COCK, al zal deze zangeres dit in haar taal nooit zo zeggen.
2: Kok Robin?
3: Of Murder on the Dance Floor? Van Sophie Ellis Baxter.
0: Wat verdorie. Ik wilde hem nog een keer doen. Ik vond hem zo mooi, maar hij heeft hem al. Doen? Dus een mogelijke zaak voor de kok met COCK. Al zal deze zangeres dit in haar taal nooit zo
1: zeggen. Ja, nee, ik heb het allemaal gehoord.
0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Precies.
0: Nee, maar dan heb ik nog eer van mijn werk.
1: Nou, het enige
0: dat wordt namelijk sneller geraden dan het is te verzinnen.
1: Het is 1-0 en heel veel plezier straks bij Lex.
0: Ja, graag gedaan.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster Beter Leven chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
5: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
8: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
11: Nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
9: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Een nieuwe week lachen winnen meezingen. Je avondshow Leven na 7 op stapel. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
7: Goedenavond Lex. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. Twee gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de Studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd met vuilniscontainers. Reizigers op Schiphol moeten langer wachten bij de security dan normaal. De beveiligers zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken. Dat lijkt dus niet soepel te gaan. Al wil Schiphol niet zeggen dat het daardoor komt. Eerder vandaag werd kantoorpersoneel ingeschakeld om te helpen en werd er water uitgedeeld. Amerika gaat scherper letten op de reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. En ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn eraan overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika toe gaan. En voetballer Ismaël Sabari van PSV heeft de gouden schoen gewonnen. De prijs voor de beste eredivisiespeler van dit seizoen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. En in de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Sabari zag hem zelf niet meteen.

0: Plaatsen droog vannacht, plaatselijk wat mist, graad of 6. Morgen eerst vrij zonnig en droog, geleidelijk meer bewolking, wat regen ook. Maar toch maximaal 17 graden.
1: Martijn, dankjewel. Radio 10 verkeer dan de Flitsmeister. Nog één vertraging over van de avondspits. Op de A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. Op de parallelbaan vertraging 19 minuten.

0: tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 2.

vanavond de eerste werkfrustraties van de week zijn verdwenen. Toch? En anders bel je therapeut, voor mij niet lastig. Het is 13 minuten over 7 in de volksmond ook wel. Even na 7 genoemd. Die kale gek uit de Betuwe meldt zich voor een kakeltje verse. Leven na 7.

mei 2026, wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop bondscoach Ronald Koeman en Joey Veerman van PSV en van veel voetbalanalisten een standje kreeg, omdat hij karaktermoord op Veerman zou plegen door elke keer kritisch op hem te zijn in persconferenties. Dus Ronald Koeman over Joey Veerman. Van Koeman naar Boeman, het blijkt slechts een kleine stap. Zijn zoon deed het andersom, hè? Van Boeman naar Koeman met die penalty vertelster. Geweldig, hè? Verder de dag waarop schoonmaakbedrijven een tik op de vingers kregen omdat ze consumenten ongemerkt abonnementen aansmeerden. De rechter heeft nu gezegd dat ze dat niet meer mogen doen en meteen melden duizenden klanten zich vandaag om hun geld terug te krijgen van de schoonmaakbedrijven. Voor die bedrijven is het nu dweilen met de geldkraan open. En het was de dag waarop dartslegende Raymond van Barneveld, dat moet ik anders doen, Raymond van Barneveld, een pauze in heeft gelast. Hij presteerde altijd slecht met de pijltjes door onder andere verveling. Om in dartstermen te blijven vond Barney de hele bullseye. Bullseye. Reken hem thuis.

0: het is het station dat je deze week de week van de nummer 1 hits geeft. En al het andere moois uit die categorie. Grootste hit aller tijden. Radio 10, Sting, You're the Fields of Gold.
1: Hoor je hem? Dan score je hem.
0: Oh, en valt er nog wat weg te klauwen hier, Lex? Ja, natuurlijk. Valt er nog wat te scoren, zou je maar mooier kunnen formuleren. Maar het komt op hetzelfde neer. In hoor je hem, dan score je hem. Schotel ik jou een 3-gangen diner voor van een chef waarvan jij de naam moet zien te achterhalen. Kortom, welke top 4000 artiest hoor je hier 3 keer heel kort achter elkaar? Komt ie dan, hè?
1: Hoor je hem? Dan score je hem. Nou,
0: Amsterdammers moeten uitwijken naar Volendam door deze man. Dan geef ik eigenlijk een hint, dat doe ik eigenlijk anders nooit. Eigenlijk. Welke artiest hoorde je hier? Laat het me weten, doe je dat goed, dan score je. De ultieme voorbereiding op het weer vanaf aankomende donderdag. Want dan wordt het volop zomer in Nederland. En de dagen daarna ook. De Radio 10 zonnebril. Nog één keer, ja.

0: hebben één ding gemeen. Nummer 1. Ze waren ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
9: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
18: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau.
20: Mediamarkt. Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
4: craving. Domino's.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Lex Gaarthuis.
8: Ga jij er straks vandoor met die geweldige Radio 10 zonnebril? Je hoort het binnen nu in een paar minuten. Eerst een beetje Bond met

0: de nummer 1 in top 500 is gelukkig nog niet voorbij. En daarin ga je deze man zeker meer dan eens horen. Want hij heeft er een paar gehad in het Nederlandse top 40. Die lijst hoor je vanaf morgenochtend weer. Het vervolg. Marco Borsato in Leven na 7. En ik leef niet meer voor jou.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, Marjolein uit Nuenen. Goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Dat was met de maandag wel.
2: Zeker.
0: Tenminste, dat neem ik even aan. Heb jij een leuke dag gehad?
2: Ja, we hebben vanmiddag kleding versierd voor het concert van een bekende komende woensdag.
0: Nou, heel goed dat jij nog eventjes, weet je wel, de naam onder de pet houdt. Want wij spelen Hoor je hem, dan scoor je hem. Drie keer een heel kort fragment van één artiest. En zo klonk hij vandaag.
1: Hoor je hem, dan scoor je hem.
0: En hoorde jij hem dan of degene met wie je naar het concert gaat?
2: Nee, ik hoorde hem.
0: Jij hoorde hem zelf. Dan ben jij ook fan van deze man? Want je gaat met je dochter, begreep ik?
2: Ik ga met mijn dochter, maar ik vind het stiekem zelf ook wel heel erg leuk. Ja, om hem weer te zien.
0: De muziek? Of...
2: Allebei.
0: Allebei, oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus je man is niet in de buurt, begrijp ik?
2: Nee, die is even naar binnen gelopen.
0: Prima. Nee, dan,
2: maar hij weet hoe ik erover denk.
0: Oh, dat weet hij. En wat vindt hij daarvan?
2: Hij vindt het helemaal prima.
0: Hij vindt het prima. Kijk, dat zijn precies. Kijk, maar dat zijn van die zelfverzekerden, die moet je houden.
2: Ja,
0: ja, absoluut. Zeg, maar wie hoorden we dan?
2: Dat was Harry Styles.
0: Harry Styles. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Woensdag is het zover, hè? Voor jou.
2: Yes, woensdag.
0: Ja, nou, heel spannend. Stuur even een fotootje. Vind ik leuk. Kunnen we even zien hoe het geweest is. Misschien wel als de postbode heel snel is met je Radio 10 zonnebril op. Want die heb je gescoord bij deze. Gefeliciteerd, Marjolein.
2: Yes, super. Nou, hartstikke leuk.
0: Doe je Harry de groeten van me?
2: Ja, dat ga ik doen. En een dikke knipoog.
0: Gezelligheid.

avondshow Leven na 7 volle gang. Dat betekent straks nog meer lachen, winnen, meezingen. Lachen, dat doe je straks misschien wel als je die Radio 10 sokken wint. Dat is een mooie combinatie van de twee. Hè? En meezingen doe je straks met Spandau Ballet, Dido, Meatloaf en Take That. Maar nu eerst met de vrouw die 60 miljoen euro terugkrijgt van de Spaanse Belastingdienst. Dat is lekker als die enveloppe keer op.

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Tapo IP-camera's en deurbellen tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 8:30. De tv-première van de spectaculaire actiecomedy The Fall Guy. Natuurlijk bij Veronica.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
18: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
19: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
20: Oh, wat betekent dat voor mij?
19: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
20: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
19: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
20: En moet ik verder nog ergens op letten?
19: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
21: Sokken te winnen en er worden geweldige dingen geveild van de Alpe d'Huez. Breng je straks op de hoogte, maar eerst het nieuws van 8 uur. Oscar van Oorschot.
22: Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wiel zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in twee filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de twee zaken. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: Dido.
1: Nothing I have is truly mine.
0: Live for Rent bij Radio 10.
1: Nothing I have is truly mine.
0: Nou zijn ze niet te huur, maar wel ter veiling, dus te koop eigenlijk.
2: Hey.

0: op je kon bieden op bijzondere veilingitems. Via radio10.nl/doneer heeft natuurlijk alles te maken met...
1: Alduzes veiling.
0: Die Alduzes, hè. Want we zamelen zoveel mogelijk geld in samen met jou om kankeronderzoek mogelijk te maken om die rotziekte voor eens en altijd de wereld uit te helpen. En je kunt je steentje bijdragen, hoe klein dat steentje ook is. Dat maakt niet uit, het gaat om het gebaar. Radio10.nl/doneer, daar kun je een bedrag doneren. Of dat doen door te bieden op een van die geweldige veiling items. En dan hoor ik je denken, ja Kale, allemaal leuk en aardig. Maar ik was vandaag hartstikke druk. Ik heb niet kunnen kijken op jullie veilingsite via radio10.nl/doneer. Om te kijken of daar nog nieuwe, kekke, leuke, geinige veiling items zijn bijgekomen. Snap ik toch? Dus heb ik het voor je gedaan. Let je even op. Een kaartclinic voor 10 personen van Tim en Tom. Doei doei! Coronel is daarbij gekomen, onder andere. Kun je op bieden? Wacht niet te lang, want de veilingen lopen snel af. Een persoonlijke uitzending voor jou van Erik de Zwart van Top 40 Hit Dossier, wat je ieder weekend hier hoort op Radio 10. Nou, hoe vet is dat om te hebben? Een meet and greet plus tickets voor de musical We Will Rock You. En je ontmoet de hele cast backstage. En je kunt een dag meelopen met Thomas van Groningen en consorten bij toch wel het nieuwsprogramma van Nederland, Nieuws van de Dag. Dat en meer vind je op radio10.nl/doneer.
1: Alle info over de veiling items vind je op radio10.nl.

via een appje in de Radio 10 app dat ze tijdens de bootcamp luistert met de meiden. Speciaal voor jullie, dames. Eiwit, shake it off.

0: media. Verhalen zijn waar, maar er zitten ook verhalen tussen die compleet verzonnen zijn. In dit stukje Hoogdravende Radio leg ik je elke avond een verhaal voor. Met de vraag aan jou, komt dit vandaag uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Is het echt nieuws of heb ik het persoonlijk verzonnen? Let goed op. Er is geen geld gevonden voor een nieuw, innovatief sirenesysteem. En daarmee zal vanaf 2028 een einde komen aan het maandelijkse luchtalarm op die welbekende eerste maanden van de maand om 12 uur. 2 jaar geleden nam een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nog een motie aan om het luchtalarm voor de toekomst veilig te stellen. Toen dreigde het waarschuwings- en alarmeringssysteem eind 2025 al te verdwijnen. Het kabinet liet toen weten dat het systeem sterk verouderd is en het NL Alert een effectiever alerteringsmiddel is. Het klinkt goor, maar het is een juist woord. Ja. Geen geld gevonden voor een nieuw innovatief sirenesysteem en daarom zal vanaf 2028 dat welbekende maandelijkse luchtalarm verdwijnen. Komt dit uit de krant of heb ik het verzonnen? Krant of Fabeltjesland, laat het me weten via de Radio 10 app en win ze. Die Radio 10 sokken. En dat is echt waar.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle B-cel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
3: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
8: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
11: Dat zeg ik.
12: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
13: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
16: Hebbes.
15: Kijk op ben.nl.
17: Lex Gaarthuis.
18: Ga jij er straks op je maandagavond vandoor met die geweldige Radio 10 sokken. Je weet het binnen nu in een paar minuten. Eerst meezingen met Belinda Carlos.

0: Linda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Zeker met ons erbij. Zeggen wij in alle bescheidenheid natuurlijk. Radio 10 voor die grootste hit.
1: Alert.
2: Uit de krant.
0: Ja.
2: Of uit Fabeltjesland.
0: Een verhaal, ik leg het je elke avond voor met de vraag: komt dit echt uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? En wij verbinden dit, ja, internationaal krankzinnig grote succesprogramma op dit moment met Noorwegen, want daar rijdt of bijrijdt Ines uit Zweden. Volgt u me nog? Dank u wel. Ines, goedenavond.
3: Goedenavond, Lex.
0: Ja, want je woont in Zweden.
3: Klopt.
0: En waarom woon jij in Zweden?
3: Ja, waarom? Nederland is een beetje vol.
0: Ja, en Zweden absoluut niet, hè?
3: Nee, dat niet. Nou, we wonen hier al 14 jaar. Dus,
0: Ja. Maar niet voor de liefde daar heen huis, maar met de liefde. Dat is eigenlijk...
3: Nee, met de liefde.
0: Met
3: dat klopt.
0: De liefde. Ja, en bevalt de liefde ook nog goed? Want die zit naast je nu, denk ik.
3: Ja, die zit naast me. Ja, wel 40 jaar samen. Dus dat bevalt goed.
0: Ja, goed zeg. Hey, en hij is vrachtwagenchauffeur en jij rijdt bij of zo?
3: Ja, dat klopt. We zijn samen onderweg en ja, gezellig.
0: Ja, en dan rijden jullie nu in Noorwegen en wat vervoeren jullie dan?
3: We hebben nu een hoogwerker achterop de trailer staan en die moet naar de Lofoten. Dat is een eilandengroep bij Noorwegen.
0: Ja, wist ik wel. De Lofoten. Ja, natuurlijk.
3: Ja, niet iedereen weet het.
0: Nog nooit zo genoten als op de Lofoten. Dat is een hele bekende uitspraak, toch?
3: Klopt.
0: Ja. En dan ga je daarna weer helemaal terug naar Zweden?
3: Daarna moeten we weer laden en dan gaan we wel weer richting Zweden. Okay. Maar dan moeten we verder door naar Polen.
0: Naar Polen? Jeetje, maar dan moet je het wel goed met elkaar kunnen vinden als partners. Als je zo lang bij elkaar in de auto zit.
3: Ja, maar dat kunnen wij gelukkig.
0: Oh, wat goed. Heb je een tip daarvoor? Want bij ons is het zeg maar zomers. Dan rijden we naar de Dordogne. Dat is een uurtje of 10. En dan is het net geen knok hoor.
3: Ja, ik weet het niet. Ja, het is geven en nemen.
0: Oh, is dat
3: het?
0: Ja.
3: Ja, we hebben het gewoon gezellig.
0: Oké, nou hartstikke goed. Ik ben blij om dat te horen. Zeg, Ines, dan wordt het iets heel grappigs. Want dan ga jij vanuit Noorwegen proberen sokken naar Zweden te krijgen. Radio 10 sokken. Want ik leg hier een verhaal voor. Er is geen geld gevonden voor een nieuw innovatief sirenesysteem. En daarmee zal vanaf 2028, ja het zal jou een rotzorg zijn verder, maar in Nederland een einde komen aan dat maandelijkse luchtalarm op de eerste maandag van de maand. Kan je het je nog herinneren of zeg je van nou?
3: Ja, dat herinner ik me nog wel.
0: Dat wel, heel goed.
3: Ja.
0: Maar komt dit bericht uit de krant of rechtstreeks het Fabeltjesland? Wat denk jij?
3: Nee, dat komt echt uit de krant.
0: Ja, want jij leest dan onderweg ook nog Nederlandse kranten.
3: Nou, ik hoorde het toevallig op de radio, op het nieuws, ik geloof om 7 uur.
0: Ja, krankzinnig, het is vers nieuws. Inderdaad. Ja, je krijgt het daar niet mee in Zweden, maar wij in Nederland dus ook niet meer. Het wordt vervangen door het NL-alert, dat natuurlijk al een tijdje werkt. Je schrik je te barsten elke keer als je telefoon zo het keer gaat. Maar ook daar heb jij geen last van. Binnenkort wel de lusten van de Radio 10 Sokken Ines. Gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel. Leuk.
0: Ik wens jullie nog een veilige en gezellige rit door heel Noord-Europa, als ik het zo hoor. En de groetjes aan je man ook, hè?
3: Ja. Zal ik doen. En fijne uitzending. En nou ja, we luisteren overdag altijd naar Radio 10.
0: Geweldig bezig, Ines.

0: Oh, daar was die. Opus. Life is Life bij 10. En straks...
1: de Top 4000 Tombola.
0: De Top 4000 Classics, wilde ik zeggen. De Top 4000 Tombola slingert hem nu al aan, die enorme bingo-molen. Met daarin alle 4000 nummertjes uit de Top 4000. Die corresponderen met de liedjes die op die positie stonden in die grootste hitlijst aller tijden. Daar is het balletje van vanavond wat uit die Tombola rolt. En dat is balletje nummer...
2: 1634.
0: Oh, dat vormt de opmars naar 3 uur lang Edwin Auwand en de Top 4000 Classics. Veel plezier erbij. Grand Funk Railroad stond daar. Some Kind of Wonderful.

0: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Keukenkopers, opgelet. Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je
11: vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Vertrouwd sinds 1999.
15: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle damesschoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
16: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Moulin Rouge de Musical en ontvang elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans op musical10daagse.nl.
19: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
20: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
21: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud. En die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equins.nl.
22: Hallo. Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allemof voor Almof.
23: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
24: Oh. Goedemorgen allemaal.
25: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
26: Ik kan niet werken vandaag.
27: Waar heb je last van?
26: Koorts. Oranje koorts.
28: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
29: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen?
0: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: met Oscar van Oorschot.
1: De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: Oscar, dankjewel. Dan kijken we nog even naar de weg. Maar ja, ik kan het kort houden, mensen. Goed nieuws, we zijn helemaal filevrij.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

nou? Om in de termen van Theo Rijsma te spreken. Dit is een goed stel, hoor. Christina Aguilera, Pink, Lil Kim en Maya. Nou ja, wel een klein beetje een botsing van ego's, hè? Er schijnt best wel wat gedoe te zijn geweest destijds over de verdeling van de vocalen. En dan met name over de gigantische uithaal aan het einde. Ja, zoiets, maar dan anders. Nee, maar die uithaal die werd uiteindelijk gedaan door Christina Aguilera. Maar niet voordat daar eerst een flinke discussie over was ontstaan. En misschien zelfs wat gooi. En

Hartstikke idee. Ja. Ik dacht dat ze nog wat ging zeggen. Brian Adams en Mel C, When You're Gone. En ik heb het hier wel eens over gehad, volgens mij. Over het feit dat Sporty Spice, Mel C, naast Brian Adams eigenlijk niet zijn eerste keus was. Want hij had namelijk Sheryl Crow in eerste instantie persoonlijk gevraagd. Maar op een of andere manier heeft zij daarna niets meer van zich laten horen. En een toevallige ontmoeting met Mel in een lift in Los Angeles heeft er vervolgens toe geleid dat ze samen dit duet opnamen. Top 4000 Classics. Vandaag, 2 weken geleden, zag ik hem nog live. Hij trad op in Tivoli.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo!
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant!
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
7: Boost yourself.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. GreenChoice. Positieve energie.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2+3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zaak.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Boordevol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: De grootste hitlijst aller tijden.
11: Edwin Ouwehand.
12: Hallo daar, zometeen onder andere nog Agda de Munnik. Ook Anouk komt voorbij en nu eerst Pink.

0: dit hoor, dan denk ik ook, ja, je kan niet op een stoel blijven zitten. Nee, rennen. Alsof de duivel hier op de evil in zit. Ren, Lenny, Ren, Agda en Munich. Nou, over bewegen gesproken.
1: Radio 10 support de Alpe 6.
0: Ja, dat mooie evenement. Het komt er weer aan. En ook dit jaar zijn we er weer bij. Op 4 juni zullen duizenden deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alp Dues trotseren tijdens Alp Dues om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Je weet het. Dit jaar gaan we ook Team Alp Divet volgen. Een groep familie en vrienden die samen de Alp Dues gaan beklimmen. Als eerbetoon aan Yvette. Zij overleed vorig jaar op 44-jarige leeftijd aan endeldarmkanker. En graag willen we iets meegeven van Kees en Patricia uit dat team. Die je ja, graag willen overhalen om ook te doneren.
2: Nou, als je nog twijfelt om geld over te maken, dan kijk naar ons verhaal. En dan moet het eigenlijk motivatie voldoende zijn om ook een keer een steentje bij te dragen.
3: Uiteindelijk is elke donatie welkom en onderzoek helpt gewoon. Daar heeft Yvette zich ook echt voor ingezet. Omdat ze gewoon ook duidelijk was dat onderzoek helpt gewoon. Ja. Ook voor de toekomst, voor de mensen die het allemaal nog op hun pad krijgen.
2: Ja, ze zei altijd, mij helpt het niet meer. Maar als een ander mee kan helpen, moet het gewoon gebeuren.
3: Dus bij deze, elke donatie is welkom.
0: Ja, doel is duidelijk. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen in de komende periode. En dat doen we dan ook met bijzondere items die worden geveild. Bijvoorbeeld een kartclinic van Tim en Tom Coronel. Dat kun je opbieden. Of wat dacht je van een dag meelopen bij het tv-programma Nieuws van de Dag. Kan ook maar zomaar. Bezoek vooral even onze actiepagina radioteam.nl/doneer. Want dan kun je er nog veel meer over lezen. En wellicht ook ergens op bieden of doneren. Dus ga vooral naar radioteam.nl/doneer.
1: Radio 10 support de Alp Dues.

0: Radio 10. Brian Ferry en...
1: Kan je even stoppen?
0: Ja, precies. Don't Stop the Dance. Nou, wat wel leuk is, er bestaat dus gewoon een Roxy Music Convention, hè? Wat zeg je me daar? Ja, dat is een jaarlijks terugkerende dag. Speciaal bedoeld voor superfans van Brian Ferry en Roxy Music. Die bestaat inmiddels al een paar jaar. Ooit begonnen in Newcastle. Vervolgens zijn ze naar Birmingham gegaan, het jaar erop. Glasgow. En daarom begin ik erover. Aankomende zaterdag gaat het gebeuren in Londen. Onder andere met bandjes die de hits van Roxy Music en Brian Ferry spelen. Er worden ook verzamelobjecten aangeboden. Er zijn videobeelden, archiefmateriaal, Dolby Atmos, luistersessies. Nou ja, noem het maar op. Allemaal bij elkaar gebracht door en voor de grootste fans. Top 4000 Classics. Nu met Adele.

0: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
4: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks of wat.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
10: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
5: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
4: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
3: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis

0: Nu eerst het Radio 10 Nieuws van 10 uur.
1: De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een lies-blessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: Oscar, dankjewel. Dan kijken we nog even naar het verkeer. Nou, we zijn filevrij, maar wel heb ik één melding van de A4 Bergen-op-Zoom. Bij de grens met België, daar wordt geflitst. De hoogte van hectometerpaaltje 241,6.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.

0: Nu tot wel €600 extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld, Corendon.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur.

heeft uit de 6900 talen die er in de wereld zijn. Wist jij dat het er zoveel zijn? Nou ja, 6900. Daar heeft ze een selectie uit gemaakt. En daarbij heeft ze de mooiste talen voor elke gelegenheid gekozen. Ja, het is wel een beetje voorspelbaar, hoor. Want het Italiaans kwam bijvoorbeeld naar voren als de mooiste taal voor wat betreft expressie.

Dat is dan weer een teleurstelling. Het Nederlands, dat vond mevrouwtje kennelijk niet de moeite waard om te noemen. Laat staan om het te roemen. Ja, dat is dan weer jammer, hè? Tweede uurtje van de Classics. Gezellig dat je erbij bent. Straks onder andere nog Anastacia, The Fine Young Cannibals, Bruno Mars zo dadelijk. En nu eerst ELO. Ja, The Electric Light Orchestra.

Want ik heb het net even nagekeken. Bruno Mars, hij is deze week bijzonder goed vertegenwoordigd in de nummer 1 top 500, die we deze week bij 10 uitzenden. Ik heb ze even op zitten tellen. Het zijn 6 liedjes van hem die erin staan. Ja, 6 nummer 1 hits van Bruno Mars zijn allemaal terug te vinden in de lijst. Dat begon vandaag met Billionaire. En dat eindigt aanstaande vrijdag met Die With A Smile, met Lady Gaga. Die staat namelijk zelfs op nummer 25. Ja, het is een heerlijke lijst hoor. Je kunt hem ook al helemaal inkijken op radio10.nl. Een top 500 dus met alleen maar nummer 1 hits. Morgenochtend vanaf 9 uur hoor je het vervolg.

0: snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Nog een keer! Papa, sneller!
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
5: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
7: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren.

0: Latex-stiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Radio Team 10 Sharp, it's all right with me, as long as you are by my side. Ja, dat zegt eigenlijk alles, hè. You, bij de top 4000 classics. In de afgelopen editie van de lijst was hij goed voor nummer 369. Ja, enige notering van 10 Sharp, maar wel al jarenlang natuurlijk een vaste waarde. Zometeen hier Nelly Furtado. En nu eerst ABBA. Nou, kom er maar in, hoor.

Nelly Furtado. Ja, zij zit dus midden in een bijzonder Canadees project richting het WK voetbal van deze zomer. Zij heeft namelijk meegewerkt aan het album What If It All Goes Right. Dat album verschijnt op 5 juni. Het is bedacht door de Canada Soccer Foundation. En het idee begon eigenlijk klein met hun wens voor 1 WK-liedje. Dacht ze leuk. Totdat er in de vergadering iemand zei van wacht er nou eens even. Wij, hè, Canada, organiseert straks met de VS en Mexico het WK, dan is dat wel het moment om de Canadese muziekcultuur wereldwijd te laten horen. Dus ze pakken nu helemaal uit met een compleet album met allerlei Canadese artiesten uit allerlei genres en generaties, met dus ook daartussen Nelly Furtado. Huppakee, hè? Even lekker shinen met z'n allen tijdens het WK. Ik zeg, slim bedacht. Top 4000 Classics, nu met Double.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar €59. ANWB.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Ja!

0: Wijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes. Tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
2: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
9: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Oranje.

0: staat al klaar. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
8: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening.

0: die het een tikkie anders doet.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

Hoor eens eventjes. Beyoncé en Halo. Ja, ik sprak het een beetje uit als hello, maar het is natuurlijk halo, hè. Nee, maar ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar vorige week is er een veroordeling gekomen in een opmerkelijke zaak rondom eerder gestolen muziek van Beyoncé. Wat zeg je me daar? Ja, dat ging als volgt. De dief sloeg toe in Atlanta, waar de choreograaf en een danser van Beyoncé even gingen lunchen. Toen ze terugkwamen was hun huurauto opengebroken. Ja, ook niet slim. Ze hadden daar alles achtergelaten. Koffers weg, laptops weg. Inclusief ook harde schijven met erop nieuwe Beyoncé.

jaar maar liefst. Waarvan hij er 2 echt daadwerkelijk de cel in moet. Dus 3 jaar voorwaardelijk. En ja, de politie is hem dus op het spoor gekomen dankzij AirPods, die ook bij de diefstal zaten. En die dus vrolijk gewoon de locatiegegevens continu doorgaven. Goed, deze gast zal denk ik niet zo snel meer muziek van Beyoncé opzetten, denk ik. Derde uurtje van de Classics voor deze maandagavond. Met straks onder andere nog iets van Alexis Jordan, Steve Winwood, George Michael zo dadelijk. En nu eerst The Brothers Johnson.

nieuwe team, George Michael. Ja, ik ben benieuwd wanneer er meer duidelijkheid komt over een nieuwe Wham-docu. Die is eigenlijk al helemaal af, maar nog niet uitgebracht. Van 4000 classics. En de insteek is hun legendarische China-tour halverwege de jaren 80. Die docu die heet dan ook Wham! 10 Days in China. En die vertelt het verhaal van het moment waarop George Michael en Andrew Ridgeley als eerste westerse popact ooit in China optraden. Ja, gerestaureerde beelden die jarenlang nergens te zien waren. Plus er zitten ook nieuwe interviews in met Andrew Ridgeley en mensen die destijds bij de tour betrokken waren. Alleen, ja, er is nog één klein detail. Niemand weet nog wanneer of waar die documentaire te zien zal zijn. Vooralsnog is er namelijk nog geen streamingsdienst die er iets over heeft bevestigd. Ja, wellicht zit het nog een soort van biedingsfase, weet je wel. Dan is het gewoon een soort gevalletje van show me the money. En dan is die van jou, die docu. Top 4000 Classics. Nu met Steve Winwood. Dit is Valerie. Met 10.

0: ooit de nummer 1 van Nederland. Deze week op Radio 10. De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. De lijst met de grootste nummer 1 hits uit de top 40. Morgenochtend weer vanaf 9 uur op Radio 10. Check radio10.nl.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Hey buurman.
14: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
13: Stef?
14: Ja?
13: Waar bel jij nu mee aan?
14: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
15: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Onze showrooms zijn Pinkstermaandag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
16: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
17: Ja, gezellig dat je erbij bent. Het zijn de top 4000 classics. Zo dadelijk met Bluff en Pierst, Simon en

Radio 10 Bluff. Ja, we gaan ze zeker in de komende dagen nog horen. Hè, in de nummer 1 hits top 500 die we deze week uitzenden. Want ze staan erin met hun nummer 1 hits met de Counting Crows. Uiteraard heb ik het dan over Holiday in Spain. Maar daarnaast staan ze ook heel hoog in de lijst met Zoute Landen. Die heeft namelijk zelfs 10 weken lang onafgebroken op 1 gestaan. Dus ja, die hoor je ook pas op de finale dag. In het 1 na laatste uur heb ik al even naar gekeken. Overigens, voor wat betreft de uitzenduren, de lijst zenden we deze week uit van 9 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Dus pak die vooral morgen ook gelijk weer mee, hè, hier bij 10.

De classics, Radio 10, The Spinners and Working My Way Back to You. En daarvoor trouwens Enya en Only Time. Zo, daar word je rustig van. Maar over Only Time gesproken, de tijd van de classics die zit er alweer bijna op. We gaan alweer richting de nacht van 10. Dus wat mij betreft graag weer tot de volgende. Dat is morgenavond uiteraard om 9 uur. En vergeet niet, ik had het er net nog even over. Morgenochtend vanaf 9 uur het vervolg van de nummer 1 hits Top 500. Ik zeg...

0: je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
2: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
1: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
0: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Wicker en Modifast.
3: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
9: De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het Radio 10 Weerdoor weer online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
10: De week van de nummer 1 hits. Met de nummer 1 hits top 500. Morgenochtend weer vanaf 9 uur. Radio 10.

1 uur. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het Radio 10 weer door Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.

Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een tiental deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het radioteam weer door Weer Online. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt.